0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de VS een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zegt dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran, die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarna volop werd geschonden. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. Schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen waarmee hij heeft geschoten is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen verder met premier Jette en minister Heijnen. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. De dag begint straks met vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Vanmiddag wordt het zo'n 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. De temperatuur loopt wat verder op. Dit was het NOS Journaal.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met de autoriteiten in andere landen. De rest, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd spoorloos. Het geld zou via allerlei buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties. De Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet in zou willen gaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken constructief. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Het weer. Temperatuur ligt rond een graad of 10. De dag begint straks bewolkt, vooral in het zuiden en oosten. Later laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
7: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
8: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektschoonmaak.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarop volop werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot 1 graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober... met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
4: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
8: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
9: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet krijgt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Op een druk terras in Amsterdam-Noord is vrijdag een man doodgeschoten die in een gevangenis werkte. Het gebeurde op de NDSM-kade vlakbij de aanmeerplek van de Pont. Volgens een getuige kreeg een man die met een hond langsliep ruzie met iemand op het terras. De man met de hond zou vervolgens hebben geschoten. De politie heeft iemand aangehouden. Het is niet bekend of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog wat warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
3: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
4: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
5: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
6: Hemdvoorhem.nl, back to work, nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Start de motor, de boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
11: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
12: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
3: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
13: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week, bij de algemene beschouwingen, bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat Alabama. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met verschillende landen. De rest, zo'n €36 miljoen, is nog altijd spoorloos. Dat geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Het lukt maar niet om de ebola de kop in te drukken in de Democratische Republiek Congo. Het aantal besmettingen blijft oplopen en het virus gaat nu ook op 2 nieuwe plekken rond. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Dit is het weekoverzicht van Bo. U hoort een uur lang nieuwsrapportages en interviews van de afgelopen week, afgewisseld door muziek. Oh.

0: Het bronzen beeld van schilder Jan Steen staat weer op zijn plek in Warmond, nadat het vorig jaar werd gestolen. Kunstenaar Jeroen Spijker maakte een nieuwe versie van het beeld dat samen met wethouder Elsbeth Koek vrijdagmiddag is onthuld. U hoort verslaggever Bo Mare bij de onthulling.
1: Ik had gelukkig de mallen. En dat was natuurlijk in het begin ook even de vraag, zijn die mallen nog eigenlijk goed? Want die mallen, ja, die hebben ook een levensduur. En ja, ze waren al 17, 18 jaar oud. En het waren 4 delen. En ook dat we alle delen nog goed hadden. Ja, dus dat was wel geluk dat we opnieuw een wassig afgietsel uit die mallen konden maken. En dat bewerken. En daarna konden we daar weer een eenmalige mal omheen maken. Dat wordt dan kapot gebroken, waardoor dat beeld in brons er dan uitkomt.
2: En kunt u een beetje uitleggen waar bestaat het beeld uit? Waar is het van gemaakt?
1: Ja, het is gemaakt van brons. En brons is een legering van koper en tin. Dus koper en tin wordt dan samen in de smeltkroes gedaan en dan komt er brons uit. Brons is harder dan allebei de materialen en is ook heel erg bestand tegen weersinvloeden. En kan duizenden jaren oud worden eigenlijk.
2: En waarom heeft u ervoor gekozen om Jan Steen op deze manier uit te beelden?
1: Nou, omdat toen ik het ging maken, toen heb ik gedacht, ja, Jan Steen is een kunstenaar en die staat bekend om ook zijn olijke schilderijen met interieurs, met mensen die echt op een grappige manier met elkaar omgaan of speels met muziek en een beetje een zooitje, huishouden van Jan Steen zegt dat. Dus ik wilde een leuke speels beeld maken en ik wilde hem uitbeelden. Uitbeelden is wat anders dan afbeelden. Je kan ook van iemand bijvoorbeeld een scan maken, maar uitbeelden is dan de persoonlijkheid en het hele gevoel van bij die persoon in een beeld uitdrukken. En dat heb ik bij dit beeld gepoogd toen ik het ging maken in eerste instantie.
2: Want u heeft het beeld nu opnieuw gemaakt. Wat vond u ervan dat het beeld gestolen was?
1: Ja, ik was heel erg geschokt en heel erg verdrietig ook. Ook omdat, voor de hele gemeenschap hier, die waren ook heel erg... ik merkte het gewoon aan de reacties. Mensen bijna gingen huilen bijna. Omdat ze helemaal ontroerd waren van, het is echt heel naar dat het weg is. Omdat het ook, het gezicht bijna letterlijk is van Warmond. Er is geen andere oud-Warmonder die zo verbonden is geraakt de afgelopen 18 jaar met Warmond. En dat is Jan Steen. Dat is eigenlijk heel bijzonder.
2: Dus je bent heel blij met deze nieuwe onthulling?
1: Ja, ik ben heel erg blij dat het terug is op zijn plek. En voor mij is het ook fijn als kunstenaar, omdat het beeld is in de openbare ruimte. En dat wil je als kunstenaar ook, dat je werk gewoon voor iedereen zichtbaar is.
2: Hoe kon het gebeuren dat het vorige beeld is gestolen?
3: Ja, helaas. Er zijn denk ik vandalen geweest die hebben gedacht, laten we het proberen. En dat is gelukt. En gelukkig konden we vandaag een nieuw beeld neerzetten.
2: Maar de daders en het beeld zijn nooit meer teruggevonden?
3: Nee, ze zijn nooit meer teruggevonden.
2: Waarom is het zo belangrijk voor een dorp als Warmond om een nieuw beeld te hebben van Jan Steen?
3: Jan Steen heeft hier gewoond. Het is 400 jaar geleden dat Jan Steen is geboren. Er is veel geschiedenis in Warmond en daar past dan eigenlijk ook heel mooi zijn beeld bij.
2: En hoe gaan we ervoor zorgen dat dit beeld niet gestolen wordt?
3: Nou, ik heb net gehoord hoeveel kilo beton erin zit en gewapend beton erin zit. Dus ik hoop dat dat nu niet gebeurt.
2: Hij is zwaar genoeg.
3: Hij is zwaar genoeg, zeker. Ja. Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's greased lightning?

0: Op de één na laatste dag van de feestweek was het weer tijd voor traditionele toppetjes steken aan de sportdreef in Sassenheim. Verkleed en wel vlogen verschillende duo's naar beneden en deden daarmee een poging om een stok door een ringetje te steken. De een met succes, de ander deed het wat minder. U hoort een reportage van verslaggever Nick Vink.
1: Daar gaan ze in de watermeloenen.
2: Kijk, de moeder van Paleun, dat is eigenlijk waar wij het allemaal voor doen. Dat is de reden dat wij 's ochtends opstaan. En ook de reden dat we meegedaan hebben aan het toppetje steken.
3: Ja.
2: En een topprestatie geleverd hebben, als je het mij vraagt.
3: Een topprestatie? Jullie zijn helemaal nat. Hoe kan dat?
2: Ja, kijk, dat is... Ik heb er eigenlijk geen verklaring voor. We hebben hier het hele jaar naartoe geleefd. We hebben getraind. Veel getraind ook dit jaar.
3: Ja.
2: En het is best confronterend dat je dan op het laatste moment struikelt.
4: Ja, nou je ziet het hè, nat pak. Dus het spreekt voor zich. Maar een kleine kanttekening, we zijn wel door. Dus we moeten nog een keer.
3: Oh, oké.
2: Slechtste scenario. Nat en door.
3: Hebben jullie een soort tactiek of zo? Dat je denkt, nou zo ga ik het aanpakken?
2: We hebben dat net boven even snel doorgesproken. En tactiek was mikken.
4: Van mijn kant ging dat goed. Dus voor 50% geslaagd.
2: Ja, zeker.
5: Ja, we hebben er gewoon al een week op zitten. We zijn vorige week vrijdag al begonnen met koppelkaarten en spelletjes spelen. En afgelopen weekend stonden we zondag in het park. Ja, en vanaf maandag stond hier de tent, dus gaat het hier het feest verder.
3: En nu het toppetje steken is toch altijd wel een van de hoogtepunten, hè?
5: Ja, dit is zeker een van de hoogtepunten. Echt, het halve dorp komt hier naar beneden. De mooiste teams, verkleed, alles erop en eraan. Ja, echt superleuk.
3: Afsluiting van een geslaagde feestteken.
5: Een zeer geslaagde feestweek. We hadden zelfs dit jaar weer een uitverkochte pubquiz in de tent. Het was een enorm feest al op woensdagavond. En we zijn dit jaar ook voor het eerst op de nieuwe locatie van de Kegelclub geweest. Dus waar heel veel belangstelling voor was. Dus dat was ook top. Ja, en het hoogtepunt deze week denk ik wel een nieuwe activiteit. Het cornwall het spel. Gooien met de pittenzakken. Ja, dat was zo'n groot feest. Dus die komt zeker volgend jaar terug.
3: Ja, ik vind het wel een beetje teleurstellend.
2: Wij ook. En we gaan ons verdriet nu wegdrinken. Ja. Dat is hoe wij met problemen omgaan.
6: Dit is de Omroep van de Bollenstreek. Dit is Bo.
0: De gemeente Katwijk wijst een verzoek van het ministerie van Asiel en Migratie af om 1000 extra asielzoekers op te vangen. Het college heeft het ministerie laten weten dat Katwijk geen opvangplekken beschikbaar stelt. Volgens de gemeente vangt Katwijk momenteel al meer asielzoekers op dan de wettelijke opgave. U hoort Katwijkse wethouder Max van Duin.
7: Nee, we hebben dus een brief gehad van de minister met de vraag of wij 1000 extra asielzoekers willen opvangen. Die brief is begin juli bij ons terecht gekomen. En we hebben daar als gemeente Katwijk op geantwoord dat we dat niet gaan doen. We gaan niet extra asielzoekers opvangen. We doen als Katwijk al heel veel. We lopen altijd al voorop. En we hebben al meermaals aangegeven, het is nu tijd voor andere gemeentes om een stap naar voren te zetten. En bovendien hebben we er ook hele duidelijke afspraken over gemaakt in ons coalitieakkoord dat we niet extra gaan opvangen. En we zijn ook gewoon bezig nu met om te kijken of we uitruilmogelijkheden kunnen toepassen, dat we minder staatshouders hoeven te huisvesten. En we gaan in 2029 de ANWB-opvang sluiten en dan komt er reguliere opvang voor in de plaats. Dus dat is een heel duidelijke politieke richting en daar past het dan ook niet bij. En het is ook niet uitlegbaar gezien wat Katwijk allemaal gedaan heeft om dan nu op dit verzoek van de minister in te gaan.
0: Ja. Waarom denk je dat de minister bij Katwijk kwam met deze vraag?
7: Ja, Katwijk heeft al jarenlang een vrij groot AZC. En de minister zoekt gewoon naar verschillende plekken waar er nog extra opvang kan komen. Maar op deze locatie is dat, gezien wat ik eigenlijk net zei, is dat niet uit te leggen dat het zou gaan gebeuren. Het is ook een verkeerd signaal dat als we dat zouden doen, omdat Katwijk al jarenlang heel veel heeft gedaan. En het is belangrijk dat je natuurlijk ziet in de hele discussie dat mensen daar best wel bezorgd over zijn, over asiel. We hebben daar als gemeentebestuur een duidelijke politieke richting aangegeven. Dat we daar niet alleen met woorden mee bezig zijn, maar ook met daden om ook met beleid concrete stappen te gaan zetten. Zodat je ook echt het verschil kan maken. En dat doen we dus nu ook. En daar past deze stap om 1000 mensen extra op te vangen niet bij.
0: Ja, 1000 is een groot getal. Hoeveel zijn jullie verplicht eigenlijk om te hebben?
7: Volgens de spreidingswet zit het ongeveer rond de 300. En we hebben nu een bestuursovereenkomst met het COA van 600 plaatsen. Dus dat is onder andere de 40 AMV-plekken. Dus dat is ver boven wat we zouden moeten opvangen. Dus we doen altijd al heel veel. Dat was al voordat deze wet er kwam. Maar ook zelfs nu met deze wet erbij zitten we nog ver boven wat we eigenlijk zouden hoeven te doen.
0: Ja. Krijgen andere gemeenten ook dit soort brieven?
7: Ja, de meerdere gemeentes krijgen dit soort verzoeken, omdat de minister gewoon op zoek is naar meerdere locaties. Maar ja, hier voor Katwijk hebben we gewoon duidelijk gezegd dat we dat niet gaan doen. Eerdere verzoeken hebben we ook al afgewezen. En het is ook wel belangrijk om die lijn consistent vol te houden. En dat je daar dus mee ook gewoon een gemeentebestuur hebt waar ook het Rijk weet wat ze aan ons hebben. Maar ook richting onze inwoners hebben wij dit gewoon duidelijk beloofd dat we dit niet gaan doen. En daar houden we ook woord.

0: eerste paal van het nieuwe gebouw van basisschool De Giraf zit in de grond. Ouders en leerlingen verzamelden zich vrijdagochtend op de bouwplaats van de Guido Gezellenlaan om de mijlpaal te vieren. Samen met wethouder Jeroen Nederpelt, directeur van de Sophia Scholen Dimitri Grivioen en girafdirecteur Leon Emmel sloegen de leerlingen de eerste palen in de grond.
1: 3, 2, 1,
2: wethouder Nederpelt, de bouw van de giraf gaat van start. Eindelijk, hè, kan ik wel zeggen.
3: Ja, zeker eindelijk. Dat is een mooi moment voor iedereen. Dat zag je ook vandaag. Veel drukte, kinderen waren blij.
4: En dat waren ze zeker. Bijvoorbeeld Nina uit groep 6. Die mocht helpen bij het slaan van de eerste paal.
2: Wat vond je er leuk aan?
5: De eerste paal in de grond gaat en dat de nieuwe school wordt gebouwd.
4: Directeur Leon Emmel vertelt hoe de nieuwe school eruit gaat zien.
6: Ja, het wordt een school samen met kinderopvangorganisatie in één. Twee hele mooie gymzalen erbij. We krijgen op de begane grond komen de groepen 1 tot en met 4. Met een hele mooie binnenpatio, wat echt uniek is. Waar kinderen ook vrij en veilig kunnen spelen. En de groepen 5 tot en met 8 gaan naar de eerste verdieping toe.
4: De nieuwe huisvesting van de giraf is een flinke investering voor Hillegom. Het project kost de gemeente bijna 20 miljoen euro. Dat is inclusief de tijdelijke huisvesting even verderop in Park Elsbroek. Het was nog een hele klus om alle betrokken partijen op één lijn te krijgen, erkent wethouder Nederpelt.
3: Ja, dat klopt. En het heeft natuurlijk ook te maken met een goed traject met alle omwonenden die hier zijn geweest. We willen een goed participatietraject, we willen iedereen goed meekrijgen. Politiek moet meegekregen worden, want natuurlijk tijdelijke huisvesting wat geld kost. Ja, en er komt natuurlijk wel ook gewoon een hele mooie nieuwe strakke school straks met een grote sporthal erbij. Dus dat wordt eigenlijk wel heel erg mooi.
4: Ook op school worden de kinderen goed op de verhuizing voorbereid.
6: Ja, nu zijn we er echt mee bezig. Dus ook in onze tijdelijke huisvesting hangen hele grote borden met hoe het eruit gaat zien. We gaan regelmatig eventjes kijken op de bouwplaats met de leerlingen. Dat ze even kunnen zien van nou, wat betekent het nou? En hoe ziet het slopen dan eruit? En het heien zo meteen. Dus we betrekken de leerlingen echt erin.
4: Volgens leerling Nina is er in ieder geval één ding dat echt niet mag missen aan de nieuwe giraf.
5: Een grote speeltuin.
2: Ja.
0: Als de bouw voorspoedig verloopt, wordt het nieuwe gebouw in de herfst van 2027 opgeleverd. Directeur Emmel verwacht dat de leerlingen er dan vanaf januari 2028 in kunnen. De bijdrage was van Nick Vink.

0: De gemeente Bloemendaal organiseerde maandagavond een informatieavond bij de Duinpan in de Zilk. Het onderwerp betrof de plannen voor het asielzoekerscentrum op de locatie Tiltenberg in Vogelenzang. Bloemendaal wil daar aan de rand van de gemeentegrens met Noordwijk 90 tot 120 asielzoekers huisvesten. De plannen leiden in de Zilk tot zorgen en vragen. U hoort de reportage van Nick Vink.
1: Ik hoop dat we nog iets van inspraak hebben, maar als ik de berichten zo beluister is het gewoon een voldrongen feit.
2: Nou, in het algemeen is het noodzakelijk. Dat is ook van de hogere hand opgelegd dat overal wel geplaatst moet worden. Daar kan ik er nauwelijks bezwaar tegen hebben.
1: Ik vind dat een kwalijke zaak, want ik vind op dit moment de overheid ronduit onbetrouwbaar.
2: Maar ik wil natuurlijk wel kijken dat, omdat het juist uit Bloemendaal komt en de gemeente Noordwijk ook een verplichting heeft. Geografisch ligt dat zo deze kant op. Dus als je de gemeente Bloemendaal bekijkt, dat ik denk van nou, dat zou dan ook wel een gedeelde smart moeten zijn.
3: Deze informatieavond wordt georganiseerd door de gemeente Bloemendaal. Zij geeft een update over de plannen rondom het AZC dat tegen de grens van de gemeente Noordwijk is gepland. Voorafgaand moesten buurtbewoners zich aanmelden met hun QR-code en er was maar een beperkt aantal plaatsen. Daar was ook plek voor Noordwijkse raadsleden bij. De pers mag van de gemeente Bloemendaal niet naar binnen. Rond de klok van 9 komen de Zilkers veelal vol emotie weer naar buiten.
4: Nou, ik vond het waardeloos. Ja. Want er is nog eigenlijk helemaal niks. Er moet van alles nog gebeuren. En ze gaan er al vanuit dat het eigenlijk in januari al zal komen. Dus, ja. En ik vind het gewoon zo jammer.
5: Ik vind het echt goed dat iedereen geïnformeerd wordt. Maar er zit veel emotie in. Ja. Ja, mensen zijn gewoon bang voor de rust en natuur en dat merk je wel. Als mensen daar bang voor zijn in de toekomst, dan moet je dat aandacht geven. Dus moeten we niet te snel overheen gaan. En tegelijkertijd hoop ik dat we ook gewoon kunnen hebben over, ja, wat kunnen we voor mensen betekenen die uit landen zijn gevlucht? Ja, die echt geen plek meer hebben in hun eigen land. Hoe bevoorrecht zijn wij hier dan met elkaar?
3: Ja.
5: Ik vind dat wel heel belangrijk.
4: Ik vind dit veel te groot voor zo'n klein dorp. En de handhaving. Joh, hier staan politieauto's vandaag. Maar zoveel heb ik er nog nooit in de hele Zilk gezien. Ik bedoel, het wordt helemaal wel overdreven. Dus dat wordt allemaal op de grote hoop gegooid. Ik vind het waar. En de antwoorden, nou, we moeten dit nog doen. Ze moeten van alles nog doen.
3: Achteraf vertelt de Bloemendaalse wethouder Rob Scholten dat er een plan met 7 punten is gepresenteerd. Die punten geven de weg richting de komst van het AZC weer. De eerstvolgende stap is het tekenen van de bestuursovereenkomst tussen het COA en de gemeente Bloemendaal. In zo'n bestuursovereenkomst maken de gemeente en het COA afspraken over onder meer het aantal opvangplaatsen, de looptijd van de opvang en de handhaving van de openbare orde en veiligheid. De input van de Zilkers op maandagavond wordt hierin dus meegenomen, aldus het Bloemendaalse bestuur. Na het sluiten van deze overeenkomst begint pas het aanvragen van de vergunning. Maar het aanvragen van die vergunning zal voor de gemeente Bloemendaal nog niet zo makkelijk worden. Dat beweert een betrokken groep Zilkse inwoners.
6: Er moeten ariesberekeningen gemaakt gaan worden. Er moet gekeken worden dus naar allerlei milieutechnische dingen. En ik ben ook heel erg benieuwd als je een bouwtechnische keuring van het gebouw gaat doen. Dan moet met allerlei richtlijnen moet daar rekening gehouden worden. Of dat wel zo eenduidig nu is van nou, dat alles op groen staat. En dat is mijn verwijt ook naar zowel het COA als naar de gemeente Bloemendaal. Van, doe nou eerst dat voordat je met zoveel stelligheid in het nieuws brengt van dat het allemaal in kannen en kruiken is. Dat sommige bewoners eigenlijk al in zak en as zitten. En het is nog helemaal geen gelopen race. Had nou als eerste deze dingen gedaan, dan had je je huiswerk gedaan. En dan was je waarschijnlijk tot de conclusie gekomen dat het helemaal niet zo'n grote kans van slagen heeft. Ja. En als je deze weg dus doorgaat, dan op enig moment dan zullen we wellicht een gang naar de bestuursrechter moeten gaan maken. Maar dat gaan we dan wel zien.
3: Ook de Noordwijkse asielwethouder Ivar Kroeze was bij de informatieavond in de Duinpan aanwezig. Na afloop vertelt Kroeze hoe de gemeente Noordwijk in de wedstrijd zit.
7: Als je kijkt naar ons grondgebied, gemeente Noordwijk, dan is ons coalitieakkoord heel duidelijk. Dat wij daar niet aan gaan meewerken en dat niet willen faciliteren. Kan ik een uur met je over praten wat dan de redenen zijn? We hebben een hele bestuurlijke redenatie over. Gaan we nog ook een keertje uitgebreid, kunnen we maar met elkaar over hebben. Maar wat je nu wel ziet is, zeg maar, het is over de gemeentegrens. En binnen onze gemeentegrens hebben wij veel meer mogelijkheden. Buiten die gemeentegrens is wel een stukje lastiger. Dus dan is het vooral dat je bij gemeente Bloemendaal aandringt, neem die inwoners mee. Kom die zorgen, kom die ophalen. Neem dat mee als input en werk dat verder uit in het vervolg. We hebben wel daarin aangegeven dat we wel het recht ons voorbehouden om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Als we uiteindelijk merken dat we de belangen van onze inwoners, van de Zeeuwkers, niet worden meegenomen. Dat weet Bloemendaal ook. Dat heb ik ook meerdere malen gewoon eerlijk tegen ze bij ze aangegeven. Ondanks dat we deze avond hebben georganiseerd. De gemeente Bloemendaal heeft nu deze avond georganiseerd. Eerste input opgehaald. Nou, die input moet natuurlijk ook meegenomen worden. Wij gaan ook kijken naar de verdere stappen die zij gaan nemen. Ja. En dat weegt natuurlijk allemaal mee in die uiteindelijke afweging. Voor de toekomst is het ook belangrijk dat we, in het geval dat de Tiltenberg doorgaat, dat we dat ook blijven monitoren. Dus ook al, en dat we daarop inspelen. Dus als gemeente Noordwijk, dat je natuurlijk nu alvast rekening gaat houden. Oké, wat gaan we doen bij omtrent veiligheid? En de burgemeester heeft dan bijvoorbeeld al gesprekken gehad met de politie. Van oké, we moeten extra capaciteit vrijmaken. Dus dat soort zaken. Ja. Maar ook maar in de toekomst blijven monitoren en periodiek overleg blijven voeren.
3: Ja, want in de nabije toekomst dan, hè, het komende proces van het komende half jaar ongeveer. Hoe worden jullie daar dan in meegenomen? Zijn er, nou ja, drink je regelmatig koffie met de wethouder asiel in Bloemendaal of zo?
7: Nou dus ja, koffie drinken, dat klinkt dan een beetje zo informeel. Maar laten we zeggen dat het gewoon een goed bestuurlijk overleg is. Waarin wij ook aangeven wat wij belangrijk vinden voor de inwoners van de Zilk. Dus dat wel die belangen worden meegewogen in de uiteindelijke uitwerking. En vanavond zijn heel veel dingen benoemd. Hè. Gaat er bijvoorbeeld een bus rijden van de Tiltenberg naar de voorzieningen in de gemeente Bloemendaal. Ja. Dus dat zijn wel dingen die je dan in ook zo'n gesprek op tafel kan leggen.
3: De gemeente Bloemendaal hoopt in november een bestuursovereenkomst met het COA te sluiten. Dan zal verder blijken of de belangen van de Zilkers hierin zijn meegenomen.
0: Naar aanleiding van de bijeenkomst heeft Forum voor Democratie een motie ingediend. Volgens de partij ligt er tussen de N206 en de Tiltenberg een groenstrook op Noordwijks grondgebied. Op de bijeenkomst van 21 september kon niet duidelijk worden aangegeven of dit stukje wel of geen onderdeel wordt van de plannen. De partij vraagt het college daarom om de groenstrook in kaart te brengen en te controleren of deze buiten de plannen voor het AZC blijft. Ook wil de partij dat de gemeente onderzoekt welke mogelijkheden zij heeft om tegen de komst van de opvanglocatie te verzetten. Vanwege het Noordwijkse grondgebied tussen de Tiltenberg en de N206. De muziek van Bo is jouw zomerradio. De gemeente Katwijk wil nummer 82 en 83 aan de Voorschoterweg aankopen van de provincie Zuid-Holland. Wethouder Sonny Spek wil de panden gebruiken voor woon- en zorgplekken voor kwetsbare inwoners. Het voorstel ligt binnenkort voor aan de gemeenteraad. U hoort wethouder
8: Spek. Geleden zijn we benaderd door de provincie Zuid-Holland of wij twee panden zouden willen aankopen op de Voorschoterweg. Dat zouden we kunnen inzetten om plekken te creëren voor mensen die zorg nodig hebben. Of bijvoorbeeld voor mensen die zijn gescheiden en huisvesting nodig hebben. We hebben besloten om dat te gaan doen, om die aankoop voor elkaar te gaan krijgen. En dat voorstel hebben we nu aan de gemeenteraad gedaan om dat op te gaan pakken. We denken dat dat belangrijk is. We hebben een tekort aan zorgplekken, we hebben een tekort aan woonplekken. En op deze

0: Ja. Waarom zijn deze panden interessant voor jullie? Waarom de locatie, de grootte?
1: Het is een groot oppervlakte, bijna 1000 vierkante meter. Dus dat zorgt er ook voor dat je zo'n 30 plekken kan realiseren voor mensen die zorg nodig hebben. Dus dat is best wel een grote hoeveelheid. En dat zijn de hoeveelheden die we nodig hebben om ook het aanbod te creëren voor deze mensen. We zien dat we daar soms nog in achterlopen. Ja, er is een heel erg tekort aan huisvesting. De woningnood is gigantisch. Ook voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben. En op deze manier kunnen we daar weer een inhaalslag in maken voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Uiteindelijk de mensen die zorg nodig hebben, dat is ook gewoon je broer of je vader of je moeder of je tante of een goede vriend of vriendin. En op die manier proberen we die extra te ondersteunen. En daar willen we de komende tijd mee aan de slag gaan. Het zal eerst de komende 3 jaar zijn een tijdelijke oplossing. Dus we zullen het gebouw iets gaan verbeteren, zodat het geschikt kan worden gemaakt voor een tijdelijke huurder. We hebben daar ook al een aantal partijen voor gehad die daar geïnteresseerd in zijn. En daarna willen we gaan kijken om daar permanent iets moois te gaan ontwikkelen voor de doelgroepen of eigenlijk de inwoners die zorg nodig hebben.
0: Ja, het was hiervoor van de provincie. Waarom heeft de provincie het eerst aangeschaft en waarom hoeft ze het nu niet meer?
1: Ja, dat heeft te maken met de warmteling wat in de omgeving wordt aangelegd. Het is ook een strategische locatie. En die hebben ze gezegd van ja, we hebben eigenlijk deze panden in bezit, maar ja, hebben die in de toekomst nog wel nodig? En daarvoor was het antwoord eigenlijk nee. En dan kijken ze inderdaad eerst naar mede-overheden of die dat willen aankopen. En daarna naar wat kan de markt er eventueel mee doen. Wij hebben gezegd van om controle te houden op het gebied, om ook te kunnen luisteren naar wat omwonenden belangrijk vinden voor de uitstraling van het gebied en ook het behouden van de leefbaarheid en het bieden van goede zorg. Laten we daar zelf dan ook de regie in nemen.
0: Ja. Wat moet er nu nog gebeuren om dit voor elkaar te krijgen?
1: Een raadsbesluit. Dus we gaan eerst aan de gemeenteraad, we gaan hierover praten, we gaan deze plannen presenteren en we hopen natuurlijk dat iedereen daar enthousiast over zal zijn. En niet alleen enthousiast, maar ook de noodzaak ziet om hierop in te stappen. Want je kan als overheid zeggen van die zorgplekken die ontbreken, ja, daar hebben we niet direct de verantwoordelijkheid in. Wij denken dat het wel belangrijk is om hier verantwoordelijkheid te tonen en voldoende zorgplekken in onze gemeente aan te bieden. Wat ik al zei, het gaat over onze eigen inwoners en die moeten we goed kunnen helpen.

0: Huister Duin in Noordwijk is finalist voor 2 internationale prijzen van Historic Hotels Worldwide. Het hotel is genomineerd in de categorieën Best Historic Resort en Best Historic Hotel in Europe. U hoort verslaggever Bob van het programma West wordt wakker praten met de directeur van Huister Duin, Stefan Stokkermans.
1: Ja, we zijn erg trots. Ik mocht zelf al in 2024 Historic Hotelier of the Year worden bij die organisatie. En nu zijn we dan genomineerd voor Best Resort en Historic Hotel Europe.
2: Ja, ik heb me een beetje door jou laten uitleggen dat het gaat om de Oscars onder de historische hotels.
1: Ja, dat zijn een beetje de grand dames van de hotel. En ja, bijna 100. Het zijn allemaal hotels die minimaal 100 jaar oud zijn.
2: Ja, 140 jaar is de verjaardag die Huister Duin volgend jaar viert.
1: Ja, klopt. 1887. Natuurlijk voor ons een mooi jaar. En dat gaan we uitgebreid vieren.
2: Ja, en daarom ook misschien een beetje die awards dan als begin van die verjaardag.
1: Nou, we willen eigenlijk wel elk jaar een award winnen. Dus in die zin...
2: Verder niet ambitieus.
1: Is het wel inderdaad wel een mooie gelegenheid om een extra te vieren.
2: Ja, waarom verdient Huister Duin volgens jou? Dan vraag ik het misschien aan de verkeerde persoon. Maar nou zo'n historische award, Stefan?
1: Ik denk toch omdat we vanuit het eigenaarschap wat we hebben als familiebedrijf vooral toekomstgericht blijven. Dus je neemt als het ware de heritage, om maar een mooi woord te gebruiken, neem je mee voor de toekomst en voor de volgende generaties. Dus we hebben ook hier gasten die eigenlijk nu rond de 80, 90 jaar oud zijn, maar hier als kind al hebben leren lopen. En daarmee heb je dus voor je gasten een heel mooi iets wat je de toekomst in brengt. En voor de medewerkers ben je dan eigenlijk een heel mooi opleidingsinstituut en een mooie werkplek.
2: En dan is dan het idee dat die persoon van 80 niet doorheeft dat het hotel is veranderd.
1: Die merkt het echt wel, maar die voelt zich nog steeds comfortabel. En dat is natuurlijk de grote kracht als hotelier, dat je zorgt dat je gasten comfortabel zijn in uiteindelijk de faciliteiten die je aanbiedt.
2: Ja, maar toch ook wel, als ik zo om me heen kijk, met een ode aan het verleden. Jullie zijn niet echt het interieur naar deze tijd. Hebben jullie niet het interieur naar deze tijd gehaald?
1: Nee, maar het is wel zo dat we natuurlijk wel continu investeren. Maar je doet dat wel met eigenlijk een respect voor het verleden. Dus als je kijkt naar het historisch gedeelte, waar we onlangs compleet nieuwe kamers hebben gerealiseerd, doe je dat eigenlijk wel met een knipoog naar het verleden. Dus als je die kamers kijkt, zijn wel moderne kleuren, zandkleuren. Dus probeer ook de omgeving te integreren. Maar we hebben daar hele mooie foto's van hoe Huister Duin 120 jaar geleden was.
2: Zullen we heel even naar de draaideur lopen, Stefan? Want dat is misschien ook een van de bijzondere kenmerken van Huister Duin. Is natuurlijk de locatie. Ja, Huister Duin, de naam zegt het. Huis op een duin. Dus we lopen nu de draaideuren door aan de achterkant van het hotel. We komen heel even vast te zitten tussen de draaideuren.
1: Ja, een historisch element wat we proberen te behouden.
2: Ja, geloof ik. Ja. En dan loop je zo het bordes op, is het eigenlijk. Met meerdere trappen naar beneden. En kijk je gelijk uit over die kolkende Noordzee.
1: Ja. En het mooie is, we zijn heel dicht nu bij het bord ook van de Liebermanroute hier in Noordwijk. Want Lieberman, oude schilder, die maakte hier dus, werd geïnspireerd rond 1920, 30 volgens mij, over de omgevingen waarin hij zat. Dus dit is ook het beeld wat al meer dan 100 jaar de toerist ziet. Alleen het daaromheen verschilt het wel. Op het schilderij van Lieberman zie je nog een mooi uitgestrekte kust. Wij kijken nu naar de windmolens en aan de andere kant de schepen die voor Rotterdam de haven liggen. Dat hadden we toen nog niet. Maar het mooie is wel dat er komt nu een heel mooi vissersbootje voorbij ook.
2: Ja.
1: Dat is ook al meer dan 100 jaar wat hier gebeurt. Dus wij proberen wel mee te gaan met de tijd, maar wel met het respect voor het verleden.
2: Tot slot, wat kun je nou eigenlijk winnen? Een beeldje? Een geldprijs?
1: Eeuwige roem.
2: Eeuwige roem. Dat is het.
1: Daar gaat het toch om.
2: Zegt Stefan Stokkermans, hotelier van Huister Duin op het bordes van Huister Duin. Let me say the sense, baby.

0: Dit was het weekoverzicht van vandaag. Wij wensen u nog een prettige dag.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
3: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 8 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd nadat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. Na een uitspraak van de rechter mogen die journalisten het Witte Huis weer in, maar over de toegang tot Air Force One is niets afgesproken. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde feed krijgen. Die beperkingen gelden vooralsnog alleen voor de jonge gebruikers in Alabama. En ook belooft TikTok in de schikking de staat Alabama $100 miljoen te betalen. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En na het weekend wordt het nog warmer tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
8: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
9: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
10: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekering in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
11: De omroep van de Bollestreek.
12: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
11: Iedere zaterdag van 8 tot 10. Ontwaken in alle smaken.
13: Dit is Bo. Opstaan. Wakker worden. Kom eruit.
14: Henk Westra en Dick Oudwater.
15: Goedemorgen.

0: Ik denk vanwege dat mooie weer. Ik haal nog even de surf sound even voor stal.
1: Nou, dat kan ik me voorstellen.
0: Ja, toch?
1: Die temperatuur die eraan komen.
0: Zo.
1: Zo.
0: 1964, I Get Around. Dat waren natuurlijk de formatie de Beach Boys van lang geleden.
2: Ontwaken in alle smaken.
3: Henk Westra en Dick Oudwater.
0: Ja, zo wordt het alweer licht, Henk.
1: We gaan
0: met donker van huis.
1: Ja.
0: En zo in de studio, als je hier lekker bezig bent en je kijkt erbij, dan wordt het alweer lekker licht. Ja.
1: Vandaag zaterdag, hè, Dirk? Vandaag,
0: ja, zaterdag 26 september.
1: Nou, vandaag is het Burendag, Dick. Misschien dat je dat nog niet wist. Je gaat het misschien wel merken vandaag.
0: Ja.
1: Deze jaarlijks terugkerende feestdag is een belangrijke dag voor de maatschappij. Op deze dag worden namelijk in de meeste buurten speciale activiteiten georganiseerd. Nou, niet in de mijne. Om leden van de buurt in ieder geval samen te brengen.
0: Het is vandaag de Europese Dag van de Talen. De Europese Dag van de Talen wordt jaarlijks op 26 september gevierd. Deze dag is bedoeld om het belang van talen en meertaligheid te benadrukken. Nou, dan gaan we deze show maar in het Engels presenteren vandaag.
1: Oh yeah, welcome to our listeners all over the world. Het is vandaag ook Love Note Day. Love Note Day is een jaarlijks terugkerend evenement dat wordt gevierd op 26 september vandaag. Dus op deze speciale dag is het de bedoeling dat mensen hun liefde tonen door middel van liefdesbrieven, liefdesgedichten of andere romantische berichten.
0: Okay, nou.
1: Ik dacht dat ik langs de juwelier moest, maar dat is een andere vrouw.
0: Inderdaad, geen romantisch berichtje naar je vrouw dan?
1: Ja, wel natuurlijk. Hallo lieverd, ben je wakker?
0: Het is vandaag de internationale dag voor de totale vernietiging van kernwapens.
1: Nou, daar sta ik helemaal achter.
0: Ja, inderdaad.
1: Laten we maar een keer gaan beginnen.
0: Inderdaad.
1: Jarige vandaag, Dick. Vandaag onder andere James Blake. Hij is een Britse elektronische muzikant. Hij wordt 38.
0: Serena Williams, professioneel tennisspeelster uit de Verenigde Staten. Speelt nog steeds trouwens. Ik zag ze pas volgens mij nog bij de American Open met haar zus spelen. Wordt vandaag 45.
1: Hugo de Jonge, dat is een Nederlandse politicus van het CDA. Hij wordt vandaag 49.
0: En tegenwoordig commissaris van de Koning in Zeeland. Bart Chabot, de Nederlandse dichter, schrijver en biograaf, wordt vandaag 72.
1: Ook niet in de wieg gespoord.
0: Nee.
1: En Brian Ferry is vandaag jarig. Britse muzikus, hij wordt 81.
0: 81 alweer.
1: 81.
0: Nou Henk, wat gaan we vandaag doen?
1: Nou, we gaan een aantal dingen doen. Zo dadelijk in het eerste uur, natuurlijk straks om 20:15. Het nieuwsoverzicht, 8:30 het weer. En om 21:15 de mystery guest aan de telefoon, de streektelefoon.
0: Kortom, de bekende items die we altijd het eerste uur doen. Hey, jij zei al, Ryan Ferry wordt vandaag 81 jaar.
1: Super!
0: Want heeft hij destijds een goede plaat gemaakt. Deze, Don't Stop the Dance. Brian, van harte gefeliciteerd.

0: niet alleen oude plaatjes, maar natuurlijk ook nieuwe plaatjes. Het is de nieuwe single van Emma Heesters en Hartebreker.
1: Ontwaken in alle smaken. Nieuwsoverzicht.
0: De fietser raakte vrijdagochtend gewond bij een botsing op de Raadhuisstraat in Noordwijk. Rond 9:30 kwam de fietser hard ten val door een auto die aan het keren was. De auto sleepte de fiets enkele meters mee en de fiets kwam onder het voertuig vast te zitten. Ambulancemedewerkers brachten het slachtoffer naar het ziekenhuis. De politie heeft het rijbewijs van de automobilist ingevorderd. Het CBR doet verder onderzoek.
2: De gemeente Teylingen voert vanaf 1 januari verblijfsbelasting in voor toeristen. En met deze belasting betalen bezoekers die in de gemeente verblijven mee aan dingen zoals wegen, groen licht en afval. De gemeente stuurt campinghouders en andere ondernemers een brief over de regels. Arbeidsmigranten betalen deze belasting nog niet meteen. De gemeente wil eerst alle verblijfslocaties van arbeidsmigranten in beeld krijgen. En zo wil Teylingen iedereen op dezelfde manier behandelen en ze goed kunnen controleren.
0: De boulevard van Noordwijk komen 2 openbare toiletten. Ze komen te staan bij het Viertorenplein en het Pellersplein. Voor de toiletten op de boulevard is nog een procedure nodig. Het is niet bekend wanneer ze worden geplaatst. Wel krijgen de toiletten een zelfreinigende functie.
2: De gemeenteraad van Hillegom trekt ruim 4 ton uit voor onderzoek naar woningbouw op het Draca-terrein. De bouw van woningen is nog niet definitief. De raad gaf donderdagavond groen licht om de plannen verder uit te werken. De gemeente wil weten wat er op het terrein mogelijk is en hoe een woonwijk eruit kan gaan zien. Alle partijen steunden het voorstel, maar er waren wel zorgen over de kosten.
0: Het college van Noordwijk zegt dat een gratis boom voor ieder geboren kind mogelijk is. Ouders kunnen de boom aanvragen en zelfs planten op eigen terrein. De regeling kan ook gelden voor stilgeboren kinderen en kinderen die kort na de geboorte zijn overleden. De gemeente wacht dat ongeveer 80 ouders per jaar een boom aanvragen. De gemeenteraad besluit hierover bij de programmabegroting voor volgend jaar.
2: 7 initiatieven uit Teylingen maken kans op de vrijwilligersprijzen 2026. Inwoners kunnen tot en met 4 oktober stemmen voor de publieksprijs. De winnaar van die prijs krijgt €250. Stemmen kan op de website van Welzijn Teylingen. En de winnaars worden op 6 november bekendgemaakt. En tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollestreek.
3: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: Unemployed Benefit, UB40. En dit vind ik altijd wel een leuk plaatje van de heren. Please don't make me cry. We gaan eens even kijken, nog even wat nagekomen berichten.
1: Uit de krant gegrepen.
2: Het college van Lisse heeft een definitief besluit genomen over de exploitanten van de maatschappelijke gebouwen. En dat meldt het college van BMW op de eigen website. Welzijnskwartier is aangewezen als de beoogd exploitant en beheerder van de Beukhof, het Poelhuis en Novus. Cinema Floris BV is aangewezen als beoogd ondernemer van Floralis. Speeltuinvereniging Kindervreugd gaat in een pilot de exploitatie van de Engelenburg in de Engel op zich nemen. Die nieuwe invulling moet ook gaan zorgen voor een bezuiniging van maar liefst 302.000 euro per jaar.
0: Ja, 302.000 euro per jaar.
2: Ja, dat is, ja, dan moet je lekker in je zandje.
0: Ja.
2: Dan kan je ergens anders aan besteden dan.
0: Inderdaad. 10 voor half 9, het is me goed, Henk, dat ik de mensen niet kan aansteken via de radio. Want ik ben een beetje verkouden.
2: Ja, ik hoor het.
0: Ja,
2: het is veel
0: snuiten.
2: Ja, heel veel snuiten.
0: Ben ik heel grieperig geweest. Het heerst weer een beetje volgens mij.
2: Ja, je laat ook allerlei gassen los momenteel.
0: Ja, is dat zo?
2: Ja, daar raak ik maar niet verder over spreken.
0: Dat is heel vervelend.
2: Dat is goed, dat ze dat niet ruiken.
0: Dat is heel vervelend allemaal. Heel vervelend.
3: Tot 10 uur. Ontwaken in alle smaken.

0: Dit is de stem van Vanessa Carlton uit, wat was het? Nou, ergens jaren 90. Deze plaat was destijds een grote hit. Ik heb geluisterd naar 1000 miles om 6:30. Straks het uitgebreide weekend weerbericht. Wat blijft het? Wat wordt het? Wordt het mooi of wordt het slechter?
1: Je luistert de hele week naar de omroep van de Bollenstreek.
0: We gaan het zo allemaal blazen met het uitgebreide weekend weerbericht. Maar eerst even lekker terug in de tijd.
2: Bo. Ouwe munk.
3: Yes, sir, boy.

0: Zo worden ze niet meer gemaakt, hè?
1: Zo worden ze niet meer gemaakt.
0: Frankie Highfield. Wat ik altijd zo lekker vind aan deze plaat van I Remember You. Dat vind ik altijd zo lekker.
1: Maar ook zo kort, die plaatjes, hè?
0: Want ja, je kon amper, ja, je kon nog geen twee minuten.
1: Je kon amper naar het toilet. Ja. Nee, als deze jockey had je te zwaar in die tijd.
0: Inderdaad.
1: Je had een emmertje onder die mengtafel staan, denk ik.
0: Je kon gewoon niet weg.
1: Je kon niet gewoon weg.
2: Het weer in de regio.
3: Het weer in de regio.
1: Ja, wat. Of het een natte periode gaat worden, want hadden we het natuurlijk over. Dat weet onze grote vriend Rick wel, de weerman. Ja. Rick, goedemorgen!
4: Morgen! Ja, goedemorgen allemaal.
0: Morgen.
4: Volle streek.
1: Het is een fantastische mooie dag aan het worden volgens mij. Nog een hele mooie week ook, hè?
4: Ja, het is al wat mooi geweest natuurlijk, maar dat gaat nog wel even door.
0: Oké.
4: Want er is toch wel een klein hoge drukgebiedje. Dat systeempje komt over ons land heen gedurende dit weekend. Nou, daardoor is er vandaag echt een zwakke wind uit noordelijke richting. En dat helpt natuurlijk altijd wel. In de ochtend is nog wel wat bewolking. Dat trekt dan later op de dag, komt de zon er goed bij. Het blijft droog de hele dag. Het gaat op 19 à 20 en dat is best wel lekker. En dat is natuurlijk wat later in de middag. Het is laag water rond 12:30. Dus je kan ook lekker naar strand. Het zeewater zelf is nog 19 graden, dus best wel lekker warm. In de avond blijft het ook droog. Er komt wel wat meer bewolking. Nou, je merkt wel dat met zo'n hoge drukgebied in de nacht het best wel goed afkoelt. Dus in de ochtend kan het nog wel koud zijn. Maar op zaterdag op zondag koelt het af naar een graadje of 13. Nou, de zondag belooft weer een prachtige dag te worden. Heel zonnige periode. Het wordt wat warmer, want de wind hier draait een heel beetje naar het zuiden. Het is wel, zwakke wind. Het is wel lekker. Het wordt ronduit een prachtige zondag, dus ook genoeg om lekker wat te gaan doen. Nou, in de avond neemt dan de bewolking weer wat toe, zondagavond, maar daar hebben we natuurlijk allemaal niet zoveel last meer van. Nou, maandag wordt er wel een beetje een overgangsdag. Daar zou het een beetje kunnen regenen. Maar dinsdag en woensdag wordt het echt heel erg warm. Het wordt 25 graden, zo'n beetje gemiddeld.
1: Mooi, zegt hij.
4: Dank je wel.
1: Hey, maar toch absurd. Want
0: ik heb net mijn korte broek allemaal gewassen.
1: Ja, ik ook. Alles in de kast.
0: Ik heb alles weer uit de kast gaan halen.
1: Ik had mijn winterdek met al klaar.
0: Had jij winterdek al?
1: Ja, dat ligt er al op. Maar gooi ik
0: winterdek.
1: Gooi ik er wel op.
4: Airconditioning bijna weer aan.
1: Nee. Maar helaas, even een vraag, Joon, even nog. Bedoel die hoge temperaturen eind september, want in het zuiden gaat het zelfs naar de 30 graden toe. Ja. Is dat eerder voorgekomen?
4: Ja, er komt eigenlijk best wel veel voor. Ze noemen dat een Indian summer of een nazomer. Dat komt bijna elk jaar wel voor. Er is een periode tussen september en november.
1: Okay.
4: Waar er toch wel vaak een langere periode van warm en droog weer is. Temperaturen van boven de 25 graden, die zijn allemaal wel zeldzaam.
0: Kijken we even naar onze Leidse vrienden. 3 oktober, kan je daar al wat over zeggen? Wat wordt het straks met 3 oktober?
4: Ja, ik heb daar nog niet echt naar gekeken, maar het zit er wel, als je naar de hele langere termijn kijkt, er zit echt heel weinig wind, komt eraan, het blijft redelijk droog.
1: Okay.
4: Dus ik denk dat ze daar wel ook weer een mooi weekend tegemoet gaan.
0: Okay. Ja,
1: volgend weekend maar naar de dan.
4: Ja. Ja, dat moet je sowieso doen.
1: Ja.
0: Nou, het weer beetje.
1: Ja, het weer beetje.
4: Ja, dat was die Indian Summer, jongens.
1: Oh, die Indian Summer. Summer.
4: Ja,
1: okay. Hij zit er goed in.
0: Indian Summer, nou ja.
1: Bedankt voor je weerpraatje en we wensen jou natuurlijk een fijne week toe. En tot de volgende keer.
4: Tot weer.
0: Dat was Rick, onze weerman. Elke zaterdagmorgen tussen om 8:30 het uitgebreide weekendweerbericht. Dit zijn Tino Martin en Mark Hoogkamer. Wat een lekkere plaat.

0: is de hartslag van de stad. Het is Tino Martin en Mart Hoogkamer. Die Mart Hoogkamer die blijft trouwens verbouwen daar in Rijnsburg, heb ik begrepen. Echt niet normaal.
1: Op de Waterboslaan laat hij een huisje bouwen. Dat wordt even verbouwd. Daar zijn ze al een jaar mee bezig.
0: Ongelooflijk.
1: Hey, vandaag 26 september.
0: Wat is het voor een dag vandaag dan?
1: Het is een hele bijzondere dag vandaag. Want jeetje dik, vandaag is het ook de allereerste dag dat er een kerstshow wordt geopend.

0: Het is nog niet normaal, Henk. De eerste kerstshow wordt alweer geopend.
1: Ja, nou, onlangs ben ik al aan de pepernoten gegaan en de gewilde speculaars. Maar ja, dit is weer een nieuwe fase natuurlijk. En het duurt nog 90 dagen voordat het kerst is. 90 dagen, maar ja, vooruit.
2: Nou, ja.
1: Er moet wat verdiend worden,
2: ja,
1: denk ik.
2: Ja.
0: Even kijken, want ik wilde een mooi kerstjingeltje starten, maar volgens mij
1: draai je een andere knop in.
3: Ja, deze. Tijd van het jaar, vrolijk kerstfeest met Bob.
0: Inderdaad, vrolijk kerstfeest met Bob.
1: Dat is over 90 dagen pas, hoor.
0: Ja, 90 dagen.
1: Je bent er weer vroeg bij.
0: Ja, inderdaad.
1: Nou, hebben we nog wat anders?
0: Ja, we hebben nog wat anders.
1: Oké, laat maar op.

0: Je kent het van de formatie The Eagles. Dit is mooi gecoverd door de formatie Little Texas. Het is bijna kwart van negen. Straks de
1: spreektelefoon.
0: We hadden nog eerst nog een plaatje draaien van een artiest. 20 jaar. Ze was 2 weken geleden te gast bij Eva. Heb je dat gezien?
1: Heb ik niet gezien, maar ik heb wel gehoord van jou inmiddels.
0: Ze heet Mula Jones.
1: Oké.
0: En ze heeft de stem van een 40, 50-jarige.
1: En van een engeltje.
0: Ja, prachtig. Prachtig. Nogmaals, Mula Jones. En dit zong ze bij Eva. Birthday Makeup. Mm-hmm.

0: Camilla Jones en Birthday Makeup. Ja, via TikTok is zij bekend geworden tegenwoordig. Via TikTok worden heel veel artiesten bekend.
1: Ja, zoveel. Daar gaan we het straks ook over hebben, TikTok, volgens mij. Maar goed,
0: inderdaad.
1: Dat is in het tweede uurtje, denk ik, pas.
0: Birthday Makeup.
2: Streektelefoon.
1: Ja, wie hebben wij aan de telefoon? Ik ben heel benieuwd, Dick.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Tegen wie zeggen wij goedemorgen?
3: Goedemorgen. Jullie zeggen vandaag goedemorgen tegen Mary Floor, baritoniste, bij Pretband de Mexicano's uit Voorhout.
1: Oké, een pretband.
0: Pretband als je
1: vroeger had je Redband, had je vroeger.
0: Ja, Redband.
1: Redband als je voor Pretband.
0: Ja, dat heb je nog steeds.
1: Dat heb je nog steeds, inderdaad.
3: Het lijkt er wel op, maar wij zijn geen dropjes of snoepjes.
1: We zijn een pretband.
3: Wij zijn een pretband, ja.
1: Wat is dan een pretband? Oh, wacht even, Dirk. Nee, we moeten eerst eventjes
0: even de wekker.
1: Even de wekker, want je krijgt vijf minuten zendtijd. Waar staat hij? Ja, even opwinden. Moet je die wekker even opwinden altijd. Want je krijgt 5 minuten zendtijd en daarna word je eruit geknikkerd automatisch via het systeem.
0: Nou, wacht even. Jij hebt de telefoon trouwens doorgekregen van...
1: Van wie?
0: Van Ewout Klaassen. Dat hadden we vorige week aan de lijn.
1: Ja, klopt dat?
0: En die ken je natuurlijk ook weer van de band zeker, de andere band.
3: Ja, precies. Ja. En daarvoor was natuurlijk Roy... Van Doorsen, ook weer van de muziekvereniging van Ades Musica. Dus het is wel, we kennen elkaar inderdaad vrij goed.
0: We zitten een beetje in de muzikanten.
3: Precies. Ja. Nou, maar de reden dat Ewout de telefoon aan ons heeft doorgegeven... is omdat hij, denk ik, stiekem een beetje jaloers is geweest... op wat wij afgelopen weekend hebben mogen doen.
1: Oh, vertel.
3: Als pretband.
1: Oké.
3: Want de afgelopen 2 weken is er natuurlijk al veelvuldig gesproken... over het Oktoberfeest. Wat gaat plaatsvinden op 10 oktober in de Oude Tol.
1: Ja.
3: Maar goed, overal worden Oktoberfeesten gevierd.
1: Klopt.
3: En soms heb je wel eens het geluk dat je ergens mag spelen... waar je een Oktoberfeest niet verwacht, maar wat wel ontzettend gaaf is. En ik dacht, en zo dacht Ewout er ook over... misschien is het leuk om jullie te vertellen over ons avontuur van afgelopen weekend.
1: Ja, vertel het eens.
3: En dat is dat wij op een Oktoberfeest mochten spelen. Niet in Nederland, niet in België... ook niet in Duitsland, waar je het zou verwachten. Maar we zijn geweest in Dubai.
1: Zo? Dubai? Zo? Nou, dat is een aardig eentje uit de buurt.
3: Precies, en ook daar weten ze heel goed hoe je het Oktoberfeest kan vieren.
0: Oh ja, mag dat allemaal volgens het geloof, om het zo maar te zeggen?
3: Ja, ja. Nou ja, wij zaten wel in een... wij zijn op uitnodiging gekomen en dat was wel vanuit een hotelconcern... wat van Duitse eigenaren.
0: Oké.
3: Zit daar in het business district. En dat betekent eigenlijk dat zij heel veel expats... en mensen die daar naartoe zijn geëmigreerd... als klanten hebben.
1: Ja.
3: En echt de locals... die heb ik niet echt gezien in die bar. Nee. Maar ja, omdat het een heel Duits concern is... hebben daar ook een beer garden.
0: Maar hoe komt zo'n hotel aan jullie...
3: Ja, omdat we gewoon ontzettend goed zijn.
1: Oh,
0: is dat zo?
3: Ja. Nee hoor.
1: Hey, luister eens. En liepen ze daar ook allemaal vanwege die hitte ook in die leren broekjes en dergelijke? Want dat lijkt me wel een zweettoestand worden dan daar. Of was het geairconditioneerd allemaal?
3: Geairconditioneerd.
1: Ja.
3: Want de Biergarten is normaal gesproken een terras van dat hotel.
1: Ja.
3: Maar in de zomer, want het is nu daar zomer, hebben ze alles met een hele grote tent dicht gemaakt.
1: Ja.
3: En dan staan er gewoon hele grote airco-units in de tent te blazen. Dus wij stonden hartstikke comfortabel daar.
1: Ja.
3: Maar goed, op het moment dat je dan naar buiten stapt, gewoon het hotel uit, dan krijg je
1: weer een klap in je gezicht, hè? Ja. Was het leuk om te doen?
3: Het was ontzettend leuk. En de mensen die hebben ook echt ontzettend, de reacties die wij van hun kregen, weten we dat ze ontzettend hebben genoten.
1: Ja.
3: Dus zij hebben het ontzettend leuk gehad. Maar ook niet heel onbelangrijk. De manager was heel erg blij met ons.

0: Ja. Want hoeveel, uit hoeveel man bestaat jullie
1: pretband?
2: Wij bestaan normaal uit 13 man. Ja. Maar wij hebben niet iedereen kon mee. Want je moet natuurlijk wel vrij hebben. En het moet natuurlijk allemaal wel passen. Dus uiteindelijk zijn we met z'n 11 gegaan.
1: Oké.
2: Okay.
0: En hoe lang zijn jullie geweest?
2: Wij zijn op woensdag vertrokken. Ja. En wij zijn op maandag weer
1: teruggekomen. Oh, zo, een heel weekje.
2: Ja, dat was heerlijk. Alles geregeld. Ja. En nou ja, voor het spelen eventjes in het zwembad. Daarna gewoon ook weer terug in het zwembad.
1: Ja, zo wil je wel optreden.
2: Nou hè.
1: Maar wel zonder instrument in dat zwembad, neem ik aan.
2: Dat zeker.
1: Nee.
0: En voor hoeveel mensen hebben jullie dan opgetreden?
2: Nou, zij verkochten tafels. Of althans, je kon daar de tafels reserveren. En bijvoorbeeld op de vrijdagavond en de zaterdagavond zat het daar gewoon vol. Ja. Met mensen die een tafel hadden gereserveerd. En dan heb je het denk ik over 200 man wat er dan binnen zijn.
0: En het waren allemaal Duitse Leute?
2: Nee, niet allemaal Duitse Leute. Okay. Nee, eigenlijk van over de hele wereld.
1: Oké, okay. Maar die wilden dat meemaken.
2: Ja. Dat klopt. En iedereen die daar ook wel vaker komt. Want het is ook wel een café wat veel sport ook uitzendt. Dus ze hebben ook wel een hoop vaste gasten.
1: Ja.
2: Die dan ook deze gelegenheid aanpakken om het Oktoberfeest mee te nemen.
1: Een geweldige belevenis. Maar ik neem aan, jullie zijn terug in Nederland. En die Oktoberfeesten komen er in Nederland ook aan. Er staat nog wat op stapel voor jullie ook de komende weken?
2: Nou, qua Oktoberfeesten niet. Want wij doen dan niet mee in Sassheim. Maar wat wij bijvoorbeeld op stapel hebben voor vandaag nog, is het afscheid van de burgemeester.
1: Oh.
2: Van burgemeester Carla Breuer. En vanmiddag spelen we dus voor haar. En
1: maak je daar een feestje van? Een afscheidsfeestje?
2: Maak je daar een feestje van? Ja, precies.
1: Nou, is goed om te horen allemaal. Nou, jullie zijn lekker bezig. Nog even de verdeling, mannen en vrouwen. Hoeveel?
2: Mannen en vrouwen. Wij hebben normaal gesproken 4 vrouwen. 9 mannen.
1: Oké. Okay.
2: En naar Dubai waren mijn zus dan ook toevallig. Mijn zus en ik mee.
1: Okay.
2: En de andere 2 niet.
1: Oké, heerlijk om te horen allemaal. Je hebt een fantastisch... Ja, de wekker gaat ook gelijk weer. Je hebt een fantastisch verhaal verteld en je hebt een ongelooflijke leuke herinnering. Kan je sowieso in je boeken bijschrijven.
2: Absoluut, iedereen, helemaal.
1: Bedankt voor je medewerking en de telefoon aan de volgende doorgeven. Niet aan ons vertellen, aan wie, dat merken wij volgende week dan wel weer.
2: Nee, dat zullen we doen.
0: En maak even een fotootje met de telefoon aan je oren. Kunnen we die op de site zetten?
1: Ja,
2: dat doen we.
1: En een goed weekend.
2: Ja, jullie ook.
1: Hoi.
0: De steektelefoon elke zaterdagochtend rond de klok van 9:15 in Ontwaken in Alle Smaken.

0: So Incredible. Ilse de Lange was al een tijdje geleden een groot hit, maar ook weer een hit geworden dankzij TikTok, deze plaat van Ilse de Lange.
1: Uit de krant gegrepen.
2: Op de Leidse Vaart, de N444 is in Voorhout. Zijn afgelopen vrijdagmiddag, gistermiddag, lange files ontstaan na een ongeluk. Rond 12:15 botsten daar twee auto's op elkaar. De bestuurster van de achterste auto is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het zou gaan om een zwangere vrouw die bij het ongeluk hard met haar buik op het stuur terecht kwam. Door het ongeluk kreeg het verkeer te maken met veel vertraging. Het is overigens niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren.

0: je wakker van geldzorgen, is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op. In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 9 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Heten in Overijssel is een jongen door een dak van een basisschool gezakt. Het gebeurde gisteravond tijdens een dorpsfeest. De jongen hoorde bij een groep die het dak van de school had beklommen, meldt RTV Oost. De jongen zakte door een lichtkoepel. De politie moest een ruit inslaan om bij hem te komen. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school in Heten is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot de Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. En ook Politico en MS Now werden verbannen. De rechter bepaalde dat journalisten het Witte Huis weer in mogen, maar over de toegang tot Air Force One is niet gesproken. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In Doesburg is vannacht een auto tegen een huis gereden. Een automobilist verloor de macht over het stuur, reed door de tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de woning. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat er een auto tegen dat huis in de Gelzer stad is gereden. Een auto reed vorig jaar door de schutting, vloog over de kop en raakte de voordeur. Het weer vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
7: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
8: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
11: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? InContro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer InContro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
7: Ontdek het avontuur bij de Jong, Kampeer en Recreatie. In Hillegom de Zilk.
6: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
5: Tot 10 uur. Ontwaken in alle smaken.

0: Nou, deze middelbare heren staan al lekker te springen. Dus we hebben onze ochtendgymnastiek al een beetje achter de rug. Hè?
1: Ik hoop dat het ook geldt voor de familie Krijgsman.
2: Oh, wat?
1: In Katwijk. Ja. Woonachtig in de Zanderij. Dat is mijn huisschilder.
0: Ja.
1: En die vertelde van de week dat hij vorige week zaterdagochtend wakker was geworden met oud water in Westra.
0: Is dat zo?
1: Die man had dat nog nooit. Hij zegt, of ben je nou weer op de radio? Kees, goedemorgen. Ja, goed, Dirk. Ja, wat hebben we allemaal te doen vandaag? Nou, sowieso, wat hebben we vandaag in de geschiedenis?
0: Ja, op 26 september, laten we daar eens mee beginnen. Vandaag in 1777 in Philadelphia valt Britse troepen nemen... Ja, Philadelphia valt, moet ik zeggen. Want ja. Britse troepen nemen Philadelphia in tijdens de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog.
1: In 1905, de speciale relativiteitstheorie van Albert Einstein... wordt gepubliceerd in het tijdschrift Annalen der Physik.
0: Vandaag 1957, West Side Story gaat in première. De beroemde musical van Leonard Bernstein verschijnt op Broadway.
1: Ja, 1960, het eerste Amerikaanse televisiedebat ooit. John F. Kennedy en Richard Nixon gaan in Chicago met elkaar in debat. Het is het eerste televisiedebat van tussen twee Amerikaanse presidentskandidaten.
0: Vandaag in 1969, de Beatles komen met het album Abbey Road...
1: En dan in 1983, Stanislav Petrov voorkomt een mogelijke kernoorlog... door een melding van 5 intercontinentale raketten... die richting de Sovjet-Unie zouden zijn afgevuurd als loos alarm te melden.
0: Maar goed dat hij dat als loos alarm heeft gemeld.
1: Dat was in 1983 en nu doen we dat allemaal met AI volgens mij. Ja, daar hebben we ook allemaal open ellende mee. Ja.
0: Wat gaan we doen dit uur?
1: Nou, we gaan straks sowieso even bellen met Jolanda van den Doel... over de open dag van de Hillegomse Muziekschool. Om 9:30 hebben we het over Das Verrückte Oktoberfest.
0: Wat?
1: Das Verrückte Oktoberfest in de Schelf. En Pim Dobbel weet er alles van. En om 9:45 praten we met Sybren de Jong... voorzitter van de wijkvereniging Vinkenveld... over een rommelmarkt daar morgen.
0: Kortom, blijf lekker luisteren naar dit programma Ontwaken en Alle Smaken. We zijn erbij tot aan de klok van 10 uur. En we draaien natuurlijk lekkere muziek zoals deze van And People.

0: zit voor altijd in mijn hart. Maar het is wel een bende in Amsterdam, Wes.
1: Het is een vreselijke bende. Huh? Ik ga er wel eens naartoe, af en toe, een dagje, middagje, wat dan ook. Ja. Even rondkijken, maar ik ben altijd weer blij dat ik richting Rijnsburg mag.
0: Zo is dat.
1: Is het wat rustiger?
0: Ze komt uit Amsterdam, crisscross Amsterdam, met onder andere André Hazes en die mooie stem van Tabitha. Wat gaan we doen?
1: We gaan even praten. We gaan praten met Jolanda van den Doel. Zij is directeur van de Hillegomse Muziekschool. En zij organiseren vandaag een open dag. Jolanda, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Goedemorgen.
1: Ja, jullie organiseren vandaag een open dag. Wat houdt dat in?
2: Dat houdt in dat je de hele dag, nou in ieder geval tussen 10 en 12 en 1 en 3 langs kan komen om te zien wat een ontzettend leuk aanbod wij hebben. Je kan instrumenten proberen, deelnemen aan workshops met percussie, met onze docenten kletsen, hoe leuk het wel niet is om een muziekinstrument te spelen. Dus, en ondertussen ook nog een glittertatoe halen en natuurlijk meedoen aan een speurtocht of een challenge voor de kinderen.
1: Een glittertatoeage?
2: Ja.
1: Maar wat heeft dat met muziek te maken, een glittertatoeage? Ja, je moet natuurlijk een beetje leuk uitzien als artiest. Ja, ik begrijp dat wel inmiddels.
2: Zeker.
1: Ja.
2: We moeten stralen op dat podium, hè?
1: Ja, inderdaad. Hoeveel verschillende instrumenten kunnen de mensen of jouw publiek vandaag daar allemaal bespelen of even mee oefenen? Laat ik het zo zeggen. Er zijn er heel veel, denk ik, hè? Toch wel?
2: Heel veel, ja, zeker. Piano, gitaar, drums, klarinet, hobo, saxofoon, dwarsfluit.
1: Nou, we gaan
2: wel lekker accordeon is er ook vandaag. Okay. Ja, dus van alles.
1: En wat is het meeste, want jullie, het is niet de eerste keer dat jullie zo'n open dag organiseren, neem ik aan.
2: Nee,
1: zeker niet. Nee. Wat is dan het meest gevraagde muziekinstrument wat ze willen bespelen? Of maakt het niet zo wel uit? Dat is van alles.
2: Ik hoop heel erg dat iemand juist iets gaat proberen wat hij nog niet heeft gespeeld. Want heel veel hebben toch in hun hoofd, ik wil piano spelen of ik wil gitaar spelen of ik wil drum spelen. Dat is ook het instrument waar we de meeste lessen op geven. Maar probeer dan ook eens die klarinet of die saxofoon. Want misschien is die veel leuker als je denkt.
1: Of die viool.
2: Ja, die viool, zeker.
1: Ja, dat is maar ook, ik denk wel een heel moeilijk instrument om te bespelen. Wat is de leeftijd? Vanaf hoe oud zijn ze bij jullie vandaag welkom?
2: In principe vanaf een jaartje of twee al. We geven zelfs cursussen voor de hele kleine kinderen waar we ook workshops voor hebben. Dus van 2 tot 80. Echt, okay. Iedereen is welkom vandaag.
1: En ze komen ook van 2 tot 80 bij jullie binnen vandaag. Tenminste, dat verwacht je wel.
2: Ja. Dat hoop ik van harte.
1: Want dat is uit het verleden wel gebleken inderdaad.
2: Ja, klopt. Okay.
1: Workshops, wat moet ik daarmee bedenken? Muziekinstrumenten bespelen, snap ik wel. Maar een workshop, is dat dan iets wat je dan een compleet programmaatje krijgt aangeboden?
2: Ja, klopt. Dan is er een docent en die gaat samen met de deelnemers iets doen. In de zin van een percussieworkshop, samen ritmes maken. Vooral het stuk samen, ook wat we zo ontzettend fijn en belangrijk vinden in het muziek maken.
1: Van 10 tot 12 en vanmiddag van 1 tot 3. Waar zijn jullie met die Hillegomse Muziekschool te vinden?
2: De Van de Endelaan 5B bij het Fioretti College.
1: In Hillegom. En daar zitten jullie, daar hebben jullie dan vandaag dan de deuren wagenwijd openstaan voor alle mensen die willen komen kijken en sowieso met een muziekinstrument even aan de gang willen gaan. En daarnaast misschien kunnen ze misschien ook een afspraak maken natuurlijk voor een vervolggebeuren. Dat is inderdaad, je moet lid worden dan denk ik, hè? Of een cursus gaan volgen. Ik weet niet hoe dat precies in elkaar steekt.
2: Nou, als je in een muziekinstrument wil gaan spelen of op zangles wil, dan kun je altijd een gratis proefles bij ons aanvragen. En daarna kun je inschrijven voor lessen. En dat kan wekelijks of om de week. Dat kan zelfs in een duo. En je kan ook nog een aantal cursussen bij ons volgen. Dat is vooral gericht op de kinderen, de muziek voor peuters, de kleuterpercussie en de muzikale ontdekkingsreis.
1: Zo,
2: dat is vanaf 2 tot en met 9 jaar.
1: Met andere woorden.
2: En dat zijn wat kortere cursussen.
1: Ja. Met andere woorden, ze kunnen vandaag een heleboel informatie krijgen. En wie weet krijg je er heel wat nieuwe klantjes bij. Ik hoop het voor je vandaag.
2: Nou, zeker.
1: Goeiedag toegewenst.
2: Bedankt van hetzelfde.
0: Oké.
1: Okay.
0: Ja. Nou, lekker meedoen dus daar. Lekker op een instrument gaan spelen.
1: Percussie zou wel van jou zijn, hè?
0: Ja, dat heb ik al gedaan, hè?
1: Ja.
0: Dat heb ik al gedaan.
1: Oh, ja.
0: Hey, dit is Ontwaak en Alles Maken. Tot 10 uur.

0: Nou, als ik dan toch een instrument zou willen leren spelen, Henk, dan is het wel de saxofoon.
1: Dat vind ik nou
0: een mooi instrument.
1: Ja, maar we hebben goede longen voor nodig, hè?
0: Ja.
1: Nou ja, je hebt altijd gerookt.
0: Dat is lang geleden.
1: Oh ja.
0: Groove Washington dus op zijn saxofoon en de mooie stem van Bill Withers. Dat betekent dat wij toe zijn aan de platenkast van Henk Westra. Nou, jij stuurde dat appje door van de week.
1: Ja.
0: En toen moest ik jou melden van, ja, maar die band of die jongens, het zijn jonge jongens, hè?
1: Ja,
0: het Raised Wrong.
1: En dat betekent verkeerd opgevoed of slecht opgevoed.
0: Nou, ze zijn fantastisch opgevoed volgens mij.
1: Ja, sowieso door hun vader. En het zijn een drietal personen. En Amerika veroveren ze momenteel. Twee jongens, 16 en 14 jaar oud, met hun vader. Een bandje hebben ze gevormd. En ze zingen allerlei, ze maken allerlei covers.
0: Nou, ze spelen alleen maar covers.
1: Alleen maar covers. Muziek uit de jaren 60 zet ze opnieuw neer en dat doen ze op een ongelooflijk goede manier.
0: En
1: ze maken dan opnames, die doen ze in hun garage, zijn ze mee begonnen. Later gaan ze naar buiten doen, mooie video's. En dan gaat onder andere via TikTok.
0: Ja.
1: TikTok wordt dat dan verspreid en dat wordt miljoenen mensen bekeken. En binnenkort gaan ze voor het eerst inderdaad een groot podium inderdaad zelfs op.
0: En dat nummer wat jij wilde horen, dat hebben ze dus nog niet op single uitgebracht.
1: Nee, maar wel.
0: Ik laat even een stukje horen wat jij graag wilde horen. Dit is dus Raised Wrong, de band.

0: Ja, prachtig hoor. Ik heb het even van YouTube afgehaald. Ja. Prachtig.
1: En het origineel is toen van Sting.
0: Ja, dus we gaan het origineel dan maar draaien.
1: Ja, dat vind ik ook zo leuk, hè. Ja. Muziek uit lang verloren tijd, dus maken zij helemaal weer nieuw.
0: Absoluut.
2: En dit is voor deze zaterdag de platenkeus van Henk Westra.

Fields of Gold. Dat was deze week de platenkeus van Henk Westra. Het was Sting. Het is bijna 9:30. Je luistert naar Ontwaken en Alles Maken via de Bolle Streek Omroep.

0: Teaching was dat. En ding, ding, ding, ding, ding, dingedong. Ja, we waren even met de telefoon bezig. We krijgen geen gehoor, maar diegene die waar we geen gehoor kregen, die belt terug. Hè? Klopt dat?
1: Als het goed is wel. Maar als het goed is, hebben we wel telefonisch contact nu met Sybren de Jong. Klopt dat?
2: Dat klopt.
0: Helemaal goed.
1: Sybren de Jong die is voorzitter van de wijkvereniging Vinkenveld. En jullie organiseren morgen van 10 tot 3 een rommelmarkt, de jaarlijkse rommelmarkt.
2: Ja, dat klopt. Ja, dat doen we elk jaar. Het initiatief is begonnen zeg maar jaren geleden bij wijkgenoten hier in de wijk. En 3-4 jaar geleden hebben we het als wijkvereniging de organisatie overgenomen.
1: Ja. Oké. Okay. En een rommelmarkt, dat snappen we allemaal wel. Maar allereerst, waar gaat die plaatsvinden, die rommelmarkt? Ik neem aan dat er toch een bepaald terrein of een veldje voor ingericht wordt.
2: Ja, het is echt in het hart van de wijk. In okay. Het hart van de wijk staat de school, Basisschool de Hofvennen. Ja. En eigenlijk daaromheen en ook een deel op de hoogtij, zeg maar, aan de kant van aan de zeekant. Dus goed, als je hier komt, dan zie je het direct.
1: Ja. Oh goed, twee dan spulletjes natuurlijk. Zijn er kraampjes voor? Worden die ervoor ingericht of moeten de mensen zelf een kleedje meenemen?
2: In principe is het gewoon allemaal kleedjes. Maar dit jaar doet Welzijn Noordwijk ook mee op het plein. En dat zijn wat kraampjes. Maar volgens mij zijn die kraampjes al bezet. Ja. Dus in principe gewoon lekker met een kleedje. En kom lekker langs, kom je kleedje leggen. Tenminste, voor de bewoners uit de wijk dan.
1: En je eigen spulletjes meenemen natuurlijk. Ja, en je eigen spulletjes meenemen natuurlijk allemaal.
2: Zeker, ja.
1: Spel en creativiteit. Want is er nog wat meer te doen dan die rommeltjes? Wordt er nog wat speciaal gedaan voor de kids? Is er, weet ik het wat, zo'n opblaastoestand? Of weet ik het moet? Wat
2: nee, in principe de... Er zijn altijd wel wijkgenoten die bepaalde dingetjes verkopen of die wat creativiteit doen. Hè, met dingen met haartjes, dingen met schmink en zo. Dus dat zien we elk jaar weer terugkomen. En ook dit jaar is dan in de middag is er nog wat live muziek bij het pleintje, bij Tof, zeg maar, het werkatelier van Welzijn Noordwijk ook nog. Okay. Dus het wordt elk jaar weer gezelliger. Ja.
1: Van 10 tot 3 morgenmiddag. Vanaf morgenochtend 10 uur tot morgenmiddag 3 uur. En een compleet programma bieden jullie eigenlijk aan. En ja, jullie verwachten natuurlijk dat heel Vinkenveld, heel Noordwijk moet gewoon even lekker bij jullie langskomen.
2: Ja, de hele Bollenstreek natuurlijk, hè?
1: De hele Bollenstreek zelfs. Nou ja, dat wordt heel druk dan allemaal. Want parkeren met de auto zal wel een probleempje worden. Kom op de fiets, neem ik aan.
2: Ja, dat is wel. Maar goed, in de hele wijk zijn in principe genoeg parkeerplaatsen op een zaterdag. Maar wel oproep, zet de auto wel op een parkeerplaats en niet op straat. Want dan... dat ze doen niet leuk.
1: Morgen gaat het allemaal gebeuren van 10 tot 3. We wensen jullie met die organisatie, met die wijkvereniging Vinkenveld een hele leuke rommelmarkt toe.
2: Hartelijk dank. Okay. En wacht nog.
1: Dag.
0: Dankjewel. En er hoort natuurlijk wel wat Duitse muziek bij, hè?
1: Wordt er Duitse muziek bij?
0: Of niet?
1: Nee,
0: is
1: Vinkenveld.
0: Oh, het Vinkenveld. Nee, dan ben ik...
1: maar maak je het lekker draaien.
0: Nee, wacht even.
1: Lekker draaien. Die draait straks nog een keer
0: mee. Nee, want ik was even met andere dingen bezig. Dit ging natuurlijk over het Vinkenveld.
1: Ja, die gaat niet over het Oktoberfest. Nee. Die komt zo dadelijk.
0: Dus dan doen we even...
1: een ander muziekje. Hij is in de war, dames en heren. Maar
0: ik ben net in de war,
1: komt er een medicatie, denk ik. Maar goed, maakt niet uit. Zoek even wat anders op. Goed, dan komt straks hier al die andere.
0: Doen we
1: wat even anders.
0: Doen we deze.
1: Oké, is ook lekker. Luister en ijver.

0: muziek uit de halverwege de jaren 70 van de formatie The Doobie Brothers en The Long Train Running. Bo.
1: Vandaag hebben we in de ochtend wat wolkenvelden. Er komt een hele zwakke storing aan, maar die lost ook weer op. Want er volgt ook weer een nieuw hoge drukgebied. Vanaf vanmiddag komt de zon er weer bij en er zijn nog wel wat stapelwolken en het wordt zo'n 20 graden. De wind is dan gedraaid van de zuidhoek naar de noordhoek en hooguitmatig en het blijft kalm. Morgen weinig wind, misschien eerst een beetje mist of laaghangende bewolking. Daarna komt de zon er opnieuw bij en beter dan morgen en kan het zo'n 22 graden worden met opnieuw een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Maandag valt misschien tijdelijk een beetje regen en wordt het ook nog weer zo'n 22 graden en ook een beetje zon. Dinsdag en woensdag, de twee laatste dagen van september, lijkt het overal droog te zijn. De zon komt geregeld tevoorschijn met middagtemperaturen van maar liefst 23 of 24 graden.

0: Zangeres Des Ray. En winnaar van de tijd zoals ze dat vorige week zong. Nummer van Zoe Levi. Prachtig, prachtig, prachtig. Van die andere.
1: Ja, 9:45 inmiddels, Dick. En vanavond gaat er een feestje plaatsvinden.
2: Oh, met het Deutsche Leute, hè?
1: Ja, Deutsche Leute, ja. Vanavond gaat dat verrukte Oktoberfest.
2: Verrukte Oktoberfest.
1: Ja, in de Schelf plaatsvinden. En iemand die er alles vanaf weet is Edwin Dobbe. Edwin, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hij begint gelijk in het Duits ook.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het liedje Welkom in dit programma.
3: Je bent al helemaal in de stemming.
1: Ja, je bent zeker in de stemming inderdaad, ja. Ja, een Oktoberfeest.

0: Op 40 zijn we de zaal aan het opbouwen geweest.
1: Ja.
0: En ja, en dan op vrijdag moet iedereen natuurlijk gewoon werken. Dus dan vrijdagavond, einde middag nog eventjes bezig geweest. En ja, gisteravond afgetrapt met een Duitse bingo.
2: Oké.
1: Okay. Duitse bingo.
2: Was het, was het een uitverkocht huis? Of?
0: Nou, de bingo was geen uitverkocht huis. Is ook niet de bedoeling, want het is gewoon leuk dat we daar met een man of 200-300 zitten.
1: Okay.
0: En gezellig bingo spelen met gewoon fantastische prijzen. Echt een super gezellige avond geweest.
2: Maar vandaag, vandaag wel.
0: Als opwarmertje naar vanavond.
2: Ja, vanavond wel uitverkocht huis?
0: Nou, nog niet. Er zijn nog kaarten te koop.
1: Aan de deur.
0: Via de webshop van de Cabine de Vaten zijn nog kaarten te koop. Dus
1: ja.
0: Als je luistert en je hebt zin in een feestje vanavond, zou ik zeggen, ja, kom naar ons.
1: 18 plus moet je wel zijn. En de dresscode is Dirndl en Lederhosen.
0: Ja, in principe wel natuurlijk. Hè. Ja. Dat is natuurlijk waar het een beetje om draait. Maar nou, mocht je dat niet in de kast hebben liggen en niet kunnen aanschaffen, als jij gewoon een leuke geruite blouse aan doet en een spijkerbroekje, gaan we je ook niet wijzen.
1: Okay.
2: Nou zie ik altijd op televisie, die Oktoberfest in Duitsland, die leuke dames lopen met die hele grote pinten bier. Ja. Wordt dat ook vanavond getapt?
0: Ja,
1: pullenbier.
0: Dat hebben we getracht om die naar ons toe te halen. Maar die zit allemaal in Duitsland.
2: Oké, okay, oké. Okay.
0: Eigen Oktoberfest.
2: Dus maar die grote glazen bier?
0: Ja, die hebben we natuurlijk. Hebben die. Als je binnenkomt, dan krijg je van ons een pulletje. Die gratis ter beschikking. En dan aan de bar kun je pinchers bestellen. 1,5 liter pinchers met bier.
1: Ja, bedoel ik. Ja, lekker.
0: En die gaan dan op de tafel en dan kun je lekker samen met je maten en je vriendjes kun je bijschenken.
2: Ja.
1: Ja, die meiden die daar in Duitsland rondlopen trouwens, die verdienen in 2 weken, want die oktoberfeesten duren daar 2 weken, ja, verdienen in 2 weken een half jaar salaris.
2: Is dat zo?
1: Ja, want iedere pint die je wegbrengt zit een commissie op.
2: Okay. Dus,
1: en daarom lopen ze ook met soms 10-12 glazen tegelijkertijd lopen ze rond. Soms 2 lagen op elkaar zelfs.
2: Je moet wel spierballen hebben.
1: Ja, die meiden hebben sowieso ballen natuurlijk. Dus, sorry. Ja, dat is wel...
0: Ik moet het alleen maar een keer 2 weken naar Duitsland gaan.
1: Ja, ook een keer proberen. Nou, misschien kan ik wel een extra centje verdienen daar inderdaad. Groot feest in ieder geval. Ik heb het ooit mogen meemaken, zo'n Oktoberfest. En wat ik de grootste indruk die bij mij gemaakt heeft aan het eind van de avond om 12 uur 's nachts. We gingen in een enorm grote tent, duizenden mensen, daarin gingen de doeken aan de zijkant allemaal omhoog, stonden allemaal brandweermensen met fakkels en gingen ze Duitse volkslied zingen. En het werd helemaal stil in de zaal.
2: We wachten nog steeds op de foto.
1: Ja. Maar het is wel gebeurd. Jaren 70, zo lang is het geleden dus inderdaad.
0: Nou ja, het zal weer iets anders gaan, maar,
1: ja, maar goed.
0: Dat het een gezellig feestje wordt, dat staat vast natuurlijk.
1: Ja.
0: We hebben natuurlijk een fantastische line-up met artiesten. We hebben Christine, een soort Duitse Helene Fischer.
1: Papa Lauda zie ik staan.
0: Papa Lauda.
1: Toeter, Thijs en Thomas. Nou ja, van alles
0: om. Toeter, Thijs en Thomas, die hebben gisteren afgezegd.
1: Oké,
0: Helaas,
1: ze waren zeker toeter. Ja, ze waren al toeter.
0: Ja, ik denk dat ze toeter waren. Ja. Ze zeggen stemproblemen, maar we hebben daar een hele leuke vervangster voor gevonden in de naam van Christine. En die heeft ook die hele grote, zeg maar.
1: Oké.
0: Dus dat komt helemaal goed. En we sluiten af met Papa Lauda. En we hebben nog die super tolle. En we hebben feest DJ Bas aan.
1: Nou, je hebt van alles en nog wat. Een leuk programma.
0: Ja, dat wordt... Het
1: gaat een hele gezellige avond worden. Vanavond in de Schelft in Noordwijkerhout. Ja, oké.
0: Nou,
1: goeie avond toegewend. Veel plezier. Hoi, hoi.
0: Ja,
1: en we gaan naar de Duitse muziek toe. Ja, Polonaise.
2: Ja.
1: Daar gaan we.
2: Ja. Ja.
1: Deutsch.
2: Ik denk, ik zoek een Duits plaatje van Jürgen Markus.
1: Jürgen Markus.

0: Vanavond dus een groot feest daar in de Schelft in Noordwijkerhout. Een Duitse avond.
1: Uit de krant gegrepen.
2: Die mooie kind uit Noordwijk doet morgen mee aan de Ride for the Roses. De 7 deelnemers fietsen 100 kilometer om geld op te halen voor KWF kankerbestrijding. De teller staat inmiddels al op meer dan 10.000 euro. Ride for the Roses wordt morgen gehouden in Aalsmeer. Deelnemers lopen en fietsen verschillende afstanden. Andere mensen kunnen de deelnemers steunen door te doneren. Het ingezamelde geld gaat naar KWF en wordt onder meer gebruikt voor onderzoek naar kanker en betere behandelingen.

0: is de mooie stem van Desmond Archer. Ze scoorde destijds met deze Sleeping Satellite en daarna nooit meer wat van gehoord. Het is bijna tijd, we hebben nog wat agenda-items, Henk.
1: Ja, we hebben het al gehad over de kerst natuurlijk, Dick. Ja. Zoals een plaatje over de kerst gedraaid. Ja. En vandaag opent een grote tuinwinkel in Lisse een kerstshow met kerstdorpen, decoraties en attracties. Het is al om 9:30 vanochtend begonnen daar.
0: Vandaag een volkconcert met muziek uit Noordwest-Europa in de molen van Sassenheim aan de Haaknoopstraat in Sassenheim. Het begint om 8:00 tot 10:00, inloop vanaf 7:30.
1: We kijken even vooruit. We kijken naar het jaar 2027. Want op 26 februari 2027 vindt er een muziektheater plaats over moedverlies en verzet in de Muzen. Maar we kijken wat er vooruit.
0: Ja, dat is morgen natuurlijk. Maar ze hebben een foute datum erin gezet.
1: Ja, ik denk het ook. Ja. Nee, het is vandaag, morgen. Want het is vandaag 26 september. Oh, het is echt toch 2027?
0: Ja, het maar goed. Inderdaad. Ik heb het niet gezien, maar het is heel raar erin gezet.
1: We gaan checken. We hebben er nog eentje.
0: Nog eentje. Doe jij de laatste maar.
1: Nou, de twee laatste dan.
0: Nee, de laatste.
1: De laatste. Cabaret en anekdotes, online zijn liedjes. Ronald Snijders in Leef met Humor in de Trefpunt in Warmond vanavond.
0: Volgende week. Pieter en Nadine, dit was een Ontwaken en Alles Maken. Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: Dag.
1: Dag.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed. Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool, maar of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heten in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
7: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
8: Start de motor! De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
15: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal de Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor

Ralph en McNeil en How Do You Do uit 1971. In dat jaar gaat de eerste McDonald's van Europa open in Zaandam. Je kan daar in 1971 niet alleen de hamburgers en de milkshakes halen, maar ook typisch Nederlandse gerechten als erwtensoep en appelmoes. Het is 7:07. Hartelijk zaterdagochtend. Je luistert naar een kakelverse aflevering van Nostalgiel. Het kan zijn dat je met het verkeerde been uit bed bent gestapt. Nou, dan is geen probleem hoor. We draaien een paar leuke hits en dan ben je weer helemaal blij.

0: De zaterdagmorgen is een goede morgen met de hits van Nostalgiel. Leuk dat je er weer bij bent. Nostalgiel. En je gaat daar echt geen spijt van krijgen, want we spelen bijvoorbeeld weer het spelletje Wie ben ik? In Wie ben ik draait het om een bekende Nederlander. Je hoort zo meteen een fragment van deze BN'er. En de grote vraag is, wie zoeken wij? Heb je zijn of haar stem herkend? Het antwoord kan je doorbellen naar de studio van Bo, de omroep van de Bollenstreek. Dat zijn wij. En we zijn te bereiken op het volgende telefoonnummer 071-36-13199. 071-36-13199 voor de oplossing van Wie ben ik? Welke bekende stem heb je voorbij horen komen? Voor de winnaar ligt weer een heerlijke prijs klaar. Ambachtelijke chocola, zo'n lekkere dikke reep. En die kan dus voor jou zijn als je meedoet. Ben je er klaar voor? Daar komt hij. De opgave van Wie ben ik van vandaag. Luister goed.
1: Wie ben ik? Goedenavond vanaf de Hofvijver in Den Haag, waar we 2018 de lucht in gaan schieten en 2019 begroeten. Het nationaal aftelmoment van de NOS met bijzonder vuurwerk, ondersteund met beeld, licht en geluid. Het is er ook een historische plek voor vuurwerk en daarvoor moeten we even terug in de tijd, 432 jaar geleden.
0: Nou, we hebben in ieder geval een vrouwenstem gehoord, dat is duidelijk. Maar ja, ik wil graag een naam hebben. 071-36-13199. Als jij weet welke bekende stem je net voorbij hebt horen komen. 071-36-13199. En win hem die heerlijke ambachtelijke chocola. Succes!

0: Hey bollenstrekers, je luistert naar de hits van Nostalgiel. Het is 10:55. Nostalgiel. En we zijn bezig met het spelletje Wie ben ik? In Wie ben ik draait het om een bekende Nederlander. Je hebt een aantal minuten geleden een fragment van deze bekende Nederlander gehoord. Het is een vrouwenstem, dus wij zoeken een vrouw, een bekende vrouw in de Nederlandse tv-wereld. Nou, schiet je haar naam te binnen? Dan moet je even bellen naar de studio van Bo. 071-36-131-99. Moet ik het telefoonnummer wel goed zeggen? 071-36-131-99. Voor de oplossing van Wie ben ik en wie weet val jij wel in de prijzen. En wat is die prijs? Heerlijke, ambachtelijke chocola. Zo'n lekkere, dikke reep. En die kan dus voor jou zijn vandaag. Moet je wel dus even een belletje plegen. Wil je het fragmentje nog een keer horen? Of heb je het fragmentje sowieso gemist? Nou, hier komt-ie. De opgave van Wie ben ik van vandaag.
1: Wie ben ik? Goedenavond vanaf de Hofvijver in Den Haag, waar we 2018 de lucht in gaan schieten en 2019 begroeten. Het nationaal aftelmoment van de NOS met bijzonder vuurwerk, ondersteund met beeld, licht en geluid. Het is er ook een historische plek voor vuurwerk. En daarvoor moeten we even terug in de tijd, 432 jaar geleden.
0: Nou, ik ben erg benieuwd naar je antwoord. 071-36-131-99. Als jij weet welke bekende Nederlander wij zoeken. En je weet, op het spel staat heerlijke, ambachtelijke chocola.

0: Het zonnetje begint een beetje door te breken in de Boddenstreek. Dat is fijn. Blijf lekker plakken bij Nostalgiel, want zometeen horen we van Michael Jackson.
1: Gewonden bij verkeersongeluk in Voorhout. Onderzoek naar woningbouw in Hillegom. En nieuwe openbare toiletten aan de boulevard. Goedemorgen, dit is het Boddenstreek nieuws. Ik ben Mark Wonink. Op de N444 bij Voorhout zijn gistermiddag twee auto's op elkaar gebotst. De bestuurster van de achterste auto is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het zou gaan om een zwangere vrouw die bij het ongeluk hard met haar buik op het stuur terecht kwam. De twee auto's zijn door een bergingsbedrijf weggesleept. Tijdens de afhandeling van het ongeluk was de weg voor een deel dicht. Allebei de kanten op stonden er files. Een fietster in Noordwijk is aangereden door een auto die aan het keren was. Het gebeurde in de Raadhuisstraat. De fiets werd meegesleept en kwam vast te zitten onder de wagen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht op een vacuümmatras om hem zo stabiel mogelijk te houden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Wel is het rijbewijs van de automobilist ingenomen. De gemeenteraad van Hillegom trekt ruim 4 ton uit voor onderzoek naar woningbouw op het Draca-terrein. De bouw van woningen is nog niet definitief. De raad gaf donderdagavond groen licht om de plannen verder uit te werken. De gemeente wil weten wat er op het terrein mogelijk is en hoe een woonwijk eruit kan zien. Alle partijen steunen het voorstel, maar maken zich wel zorgen over de kosten. En de gemeente Noordwijk wil 2 nieuwe zelfreinigende toiletten plaatsen aan de Koningin Wilhelmina Boulevard. Eentje komt bij het Vuurtorenplein en de ander bij het Pellesplein. Ook staat er een openbaar toilet gepland bij Langevelderslag. Om mensen met hoge nood verder te helpen, vraagt de gemeente aan horeca en winkels om hun eigen wc te melden in een app. Dat was het. Meer nieuws vind je op bollestreekomroep.nl.

0: Hallo allemaal, je luistert naar de hits van Nostalgiel. 11 minuten over 11:30 is het. Nostalgiel. Het is tijd voor de ontknoping van het spelletje Wie ben ik? Wie is toch die bekende Nederlander die we al een paar keer voorbij hebben horen komen vandaag? En wie gaat er aan de haal met die prijs? Heerlijke ambachtelijke chocola. Nou, we gaan nog even luisteren naar de opgave.
1: Wie ben ik? Goedenavond vanaf de Hofvijver in Den Haag, waar we 2018 de lucht in gaan schieten en 2019 begroeten. Het nationaal aftelmoment van de NOS met bijzonder vuurwerk, ondersteund met beeld, licht en geluid. Het is er ook een historische plek voor vuurwerk en daarvoor moeten we even terug in de tijd, 432 jaar geleden.
0: De bekende Nederlander die wij zochten is natuurlijk niemand minder dan Dionne Staks. Dionne Staks, een heel bekend tv-gezicht van de NPO. En als ik zo kijk naar het lijstje met de oplossingen dat is binnengekomen, dan had iedereen dat wel goed. We hebben een winnaar. En dat is een zij. Ze heet Anne en komt uit Noordwijkerhout. Gefeliciteerd, Anne. Die prijs is voor jou. Ik neem zo meteen nog even contact met je op.

Goedemorgen zonder zorgen. Dit zijn ze, de hits van Nostalgiel. Het is 26 september, vandaag in 1957 gaat de musical West Side Story in première op Broadway. En vandaag in 1994 wordt Regilio Tuur de eerste Nederlandse wereldkampioen boksen. Dan de jarige, de Britse muzikant Brian Ferry is 81 geworden. Oud-minister Hugo de Jonge viert zijn 49ste verjaardag. En we hebben ook nog een jarige in onze eigen Bollenstreek. Oma Sjaan, opgelet. Jij bent 87 geworden en je krijgt de hartelijke groeten van Karen, Jos en Nicole. We gaan jouw favoriete liedje draaien. The Walk of Life van de Dire Straits. Speciaal voor jou dus, oma Sjaan. En van harte gefeliciteerd.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 11 uur.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Duikers hebben het wapen uit het water gehaald waarmee gisteren in Amsterdam-Noord iemand werd doodgeschoten. Dat gebeurde op een terras. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaandam. Of hij en de dader elkaar kenden is onduidelijk. Er is een verdachte opgepakt. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het niet eens met hun verslaggeving. Het weer vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
8: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
10: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
4: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek.

0: 8 zijn de hits van Nostalgiel. Het is inmiddels 10 over 11. En wij hebben contact met Willemien van boekhandel Wagner en Sassheim. Willemien, een hele goede morgen.
1: Ja, goedemorgen, lieve luisteraars en goedemorgen, Michiel. Nou, daar staan we dan weer. Ik had het helemaal niet aan jou doorgegeven, maar ik werd ingevlogen bij een symposium met Govert Schilling. Dat kennen jullie misschien wel van de wereld, van de sterren en weerkunde. Nee, dat is weer die iemand anders. Maar goed, dus ik sta hier een beetje te brabbelen. Maar het is een beetje hectisch. Maar volgende week hebben we natuurlijk wel de kinderboekenweek. Dus ik denk, ja, ik ga toch nog even gauw vertellen dat we aanstaande zondag nog kaartjes hebben voor het grote show van Kenny van Kempen. En dat we volgende week, de week daarna, dat er dan, moet je echt even op de website kijken, want de Gruffalo komt, Harma van Straten komt met een heel mooi evenement. En die week daarna hebben we onze voorlezers van het Wereld Natuurfonds. Tussendoor hebben we ook nog Twan Huis en Connie Palmer komt bij ons in de winkel. Dus ja, het is heel gek dat ik het nu zo kort heb. Maar kijk alsjeblieft even op de website en dan ga ik gauw Govert helpen met signeren, want er zitten hier 300 man. Waarvan er nu al veel mensen aan het kraampje staan om een boek te willen aanschaffen. Dus sorry, lieve luisteraars, kijk op de website en kom morgen. Ik weet dat het mooi weer is, maar dit is echt maar eenmalig en superleuk. Kelly van Kempen in Theater Het Onderdak.
0: Ja joh, ik geef helemaal gelijk. Meer informatie over de boekhandel, boekhandelwagner.nl. Willemien, dankjewel en veel plezier daar nog.
1: Dankjewel, Michiel. Doeg. Fijn weekend allemaal.

0: Wat weet jij eigenlijk allemaal over de Bollenstreek?
1: Dat is natuurlijk kletskoek.
0: Ja, dat kan je nu zelf even gaan testen, want ik heb voor mijn neus 3 stellingen. Over de Bollenstreek. 2 stellingen, daar is niks mee aan de hand. Die kloppen als een bus. Maar 1 stelling is absolute onzin. 1 stelling is kletskoek. En welke stelling is dat? Daar kan je zelf even rustig over nadenken. Nou, hier komen ze.
2: Stelling 1.
0: De vuurtoren in Noordwijk heeft 6 verdiepingen. De vuurtoren in Noordwijk heeft 6 verdiepingen.
2: Stelling 2.
0: De enige snelweg langs de Bollenstreek is de A44. De enige snelweg langs de Bollenstreek is de A44.
2: Stelling 3.
0: Oosthout is een woonwijk in Sassenheim. Oosthout is een woonwijk in Sassenheim.
1: Nee, dat is kletskoek.
0: Welke stelling is onzin? Welke stelling is kletskoek? Stelling 1, 2 of 3? Denk er maar rustig over na, krijg je zo meteen het antwoord van me.

even terugkomen op de drie stellingen over de Bollenstreek. Oosthout is geen woonwijk in Sassenheim, maar in Voorhout. Met andere woorden, stelling 3 is Kletskoek.

1, 2, 3, 4.

Hey, hallo daar. Je luistert naar de hits van Nostalgiel. Zometeen horen we alles over een bijzondere zwemtocht. Word je zo over bijgepraat. En ons laatste Bollenstreeknieuws komt er ook voor je aan.

0: Blijf luisteren naar Nostalgiel voor nog veel meer leuke hits.
1: Nostalgiel. Gewonden bij verkeersongelukken in Voorhout. Onderzoek naar woningbouw in Hillegom. En nieuwe openbare toiletten aan de boulevard. Goedemorgen, dit is het Bollestreek Nieuws. Ik ben Mark Wonink. Op de N444 bij Voorhout zijn gistermiddag twee auto's op elkaar gebotst. De bestuurster van de achterste auto is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het zou gaan om een zwangere vrouw die bij het ongeluk hard met haar buik op het stuur terecht kwam. De twee auto's zijn door een bergingsbedrijf weggesleept. Tijdens de afhandeling van het ongeluk was de weg voor een deel dicht. Allebei de kanten op stonden er files. Een fietser in Noordwijk is aangereden door een auto die aan het keren was. Het gebeurde in de Raadhuisstraat. De fiets werd meegesleept en kwam vast te zitten onder de wagen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht op een vacuümmatras om hem zo stabiel mogelijk te houden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Wel is het rijbewijs van de automobilist ingenomen. De gemeenteraad van Hillegom trekt ruim 4 ton uit voor onderzoek naar woningbouw op het Draca-terrein. De bouw van woningen is nog niet definitief. De raad gaf donderdagavond groen licht om de plannen verder uit te werken. De gemeente wil weten wat er op het terrein mogelijk is en hoe een woonwijk eruit kan zien. Alle partijen steunen het voorstel, maar maken zich wel zorgen over de kosten. En de gemeente Noordwijk wil 2 nieuwe zelfreinigende toiletten plaatsen aan de Koningin Wilhelmina Boulevard. Eentje komt bij het Vuurtorenplein en de ander bij het Pellesplein. Ook staat er een openbaar toilet gepland bij Langevelder Slag. Om mensen met hoge nood verder te helpen, vraagt de gemeente aan horeca en winkels om hun eigen wc te melden in een app. Dat was het. Meer nieuws vind je op bollestreekomroep.nl.

Bollenstrekers, een hele goede morgen. Je luistert naar de hits van Nostalgiel. En het is een lekker dagje hoor. We zien een afwisseling van de wolken, maar ook wat zon. En het blijft gelukkig droog en het wordt zo'n 19 tot 22 graden. En de komende dagen wordt het alleen nog maar warmer.

Hallootjes, je luistert naar de hits van Nostalgiel. Het is 11:45 geweest. En het is een belangrijke dag voor Niels Onderwater. Hij gaat 60 kilometer

0: Het is zeker een held. Ja, ja, absoluut. Dat is iemand die voor mij een levende legende, die zijn enorme drive om te zwemmen en zich fysiek in te zetten ook omzet in enorme donaties voor onderzoek naar kanker. Ik geloof dat hij al op 18 miljoen zit, dus geen nagaan.
1: Wat een bedrag, ja.
0: Supermooi. En zo kwam ik ook eigenlijk een beetje bij hem uit, dat ik dat mede wilde steunen. Maar ja, als niet bekende Nederlander heb je veel minder impact. Maar toch probeer ik alles eruit te halen wat erin zit.
1: Nou, hartstikke goed. Om 3 uur duik jij het water in. Waar is dat precies?
0: Dat is in Lissebroek, echt het uiterste puntje, richting de Buitenkaag. Daar wonen mijn ouders, aan de Lissedijk, 288. En iedereen die me bij de start wil aanmoedigen, ik sta er open voor. En ik zwem als eerste richting de Lissebrug en door naar Bijnsdorp. Dus ja, onderweg alle aanmoedigingen die zijn welkom. En er zijn QR's op de volgboot. En als je die scant, dan kan je ook nog een kleine donatie doen. Waar ik natuurlijk heel erg blij van word. Ja. Wat eigenlijk de meeste motivatie is.
1: Ja. En waar hoop jij 60 kilometer later te finishen?
0: Ja, weer in Lissebroek. Hetzelfde punt. Dus, even een rondje halen, maar meer.
1: Ja, nou ja, een rondje tussen aanhalingstekens. Want het is 60 kilometer. En hoe lang denk je erover te doen?
0: Ik hoop 24 uur dat ik dan binnen ben. Het kan zijn dat het iets langer uitloopt. Maar ik heb niet eerder langer dan 30 kilometer gezwommen. Dus dat moet zich ook nog een beetje ontwikkelen en laten zien hoe ik na 30, 40, 50 kilometer nog mijn tempo kan volhouden.
1: Ja, het is voor jou ook allemaal nieuw natuurlijk. Hoe doe je dat met eten en drinken en andere verzorging?
0: Mijn vrienden van onder andere van mijn school en vanuit de jeugd dat ik hier woonde, die zijn zo aardig om met 8 man in koppeltjes van 2 met een bootje mij te volgen. En dat bootje dat is gewoon altijd bij me. Mede vanwege het overige vaarverkeer natuurlijk. En om mij mijn voeding aan te geven. En dat is voornamelijk isotone sportdrank. Maar ook bijvoorbeeld pannenkoeken en bananen die ik zo af en toe even tegen de honger, of het hongergevoel moet ik zeggen, toegereikt krijg. Dat ik die in het water kan eten.
1: Ja, en het is niet de bedoeling dat je onderweg nog ergens stopt om uit te rusten?
0: Nee, dat is uitrusten zeker niet. Andere ongemakken, ja, dan zal ik misschien eens een keer moeten stoppen. Maar in principe wil ik gewoon 24 uur doorgaan.
1: Ja. Hoe kunnen wij als publiek jou helpen?
0: Ik heb een live tracker. Die zal ik delen op zowel Facebook als Instagram. En dus je kan me volgen. Je kan langs de route komen staan. Er is al een heel stuk zijn dat is 's nachts. Dat is minder interessant waarschijnlijk. Maar overdag is het natuurlijk hartstikke leuk om de mensen te zien. Maar de grootste hulp is uiteraard door een donatie, klein of groot. En ook die mogelijkheid zal er zijn onderweg met QR-codes die we aan de boot hebben. En zoek me vooral op Instagram of op Facebook. En daar kan je in mijn bio ook de link naar de donatiepagina.
1: Ja. Hoeveel geld hoop je uiteindelijk op te halen?
0: Streefbedrag is 10.000 euro en ik zit al bijna op 8.000.
1: Oh.
0: Dus ik ga heel goed. En ik hoop echt van harte dat ik de komende 24 uur nog zeker 2.000 euro bij kan zwemmen.
1: Ja, en waarschijnlijk, tenminste, ja, stiekem hoop je natuurlijk dat je daar overheen gaat.
0: Ja, ja, absoluut, absoluut. Dat stopt niet bij 10.000, maar dat was voor mij al een doel waarvan ik zei, nou, ik vraag me af of ik dat haal. En ja, het lijkt in de buurt te komen, laten we het zo zeggen.
1: Nou, heel goed. Nou, om 3 uur duik jij het water in voor 60 kilometer zwemmen. Niels Onderwater, succes met jouw tocht. En dat je maar heel veel geld mag inzamelen voor de Maarten van der Weijden Foundation.
0: Ja, hartstikke bedankt. Ook voor de aandacht. En succes met de uitzending.
1: Ja,
0: en ik hoop mensen langs de kant erin.
1: Ja. En zet hem op, hè.
0: Ja, dankjewel.
1: Oké, dag.
2: Hoi.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag, een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De regering in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones te hebben onderschept die door Houthi-rebellen waren afgevuurd op Saoedi-Arabië. Dat land heeft ook een raket neergehaald, meldt persbureau AP. De aanval is nog niet opgeëist, al duurt het bij de door Iran gesteunde Houthis vaker meerdere dagen voor ze een aanval opeisen. Sinds juli voeren ze geregeld aanvallen uit op buurland Saoedi-Arabië. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn alle 17 inzittenden omgekomen. Aan boord was een militaire delegatie met 2 hoge militairen, het hoofd van de militaire rechtbank van Congo en een luitenant-generaal die over de financiën van de krijgsmacht ging. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing. De piloot probeerde een noodlanding te maken op een braakliggend terrein, maar dat mislukte en het toestel stortte neer. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer, dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
6: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
7: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
8: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
7: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
9: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
10: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
6: Ontdek het avontuur bij De Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
3: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
12: Dit is Bo.
13: De omroep van de Bollestreek.
12: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
14: De Perenmeer Show.

0: Salisbury Hill van Peter Gabriel, De Beer en Meer. Goedemiddag.
1: Elke zaterdag van 12 tot 2.
2: Dit is De Beer en Meer Show.
1: Met Peter Gasseling, Peter Gasseling, Peter Gasseling.
0: Ja, goedemiddag luisteraars. Kijk hier op de klok en dan zie je dit staan. Het is alweer 12 uur geweest. Dat betekent op zaterdagmiddag dat wij weer gaan beginnen met een nieuwe opkikker van de week. Oftewel een nieuwe Peer en Meer Show. En na 3 lange weken wachten staat ze eindelijk weer naast mij. De enige echte Trudy! Trudy, zo, hoe is het met je meid?
3: Ja, met mij is het fantastisch.
0: Fantastisch zelfs. Ja, hoe komt dat?
3: Heel goed.
0: Heel goed.
3: Ja, nou, ja. Dat gaat omdat heel veel dingen beter gaan dan ze gingen.
0: Ja, nou.
3: En dat zal ik zeggen.
0: Dat horen we graag zo op deze manier, Trudy. Dus ik ben blij dat je er weer bent.
3: Ja.
0: Het is ook trouwens een hele belangrijke zaterdag vandaag. Wist je dat?
3: Nou ja, wij zijn er weer.
0: Wij zijn er weer. Jij bent er weer. Heel belangrijk allemaal. Maar het hoogtepunt van deze dag is... Het is vandaag namelijk de Burendag.
3: Burendag?
0: Burendag. Wist je niet?
3: Nee.
0: Heb je wel buren?
3: Ik heb buren, ja. Maar ik denk niet dat die het ook weten.
0: Nou, ik ga het je gelijk vertellen dan, want de oom moet het wat erg zeggen. Nee, luister.
3: Oké, ik luister.
0: Vandaag is het dus 26 september en dat is dus vandaag Burendag. Hè? En dat is een dag waarop de buren gezellig samenkomen voor een praatje... of voor een kop koffie of voor leuke activiteiten in de buurt allemaal, weet je wel. En Burendag die bestaat al sinds 2006 en is bedoeld om elkaar beter te leren kennen... en om de buurt gezelliger te maken. En een goede tip is dus, stap eens bij de buren binnen.
3: Ja, ja. Nou, dat doe ik toch wel door het hele jaar heen eigenlijk.
0: Ja, gewoon eens binnenstappen. Of alleen eens een keer bijvoorbeeld...
3: suiker.
0: Ja, of mag ik even de grasmaaier lenen bijvoorbeeld.
3: Ja.
0: Mag ik even je grasmaaier lenen bijvoorbeeld, dat soort dingen. Of drink dus gewoon samen een kopje koffie, wat je net al zei. Hè. En een goede buur, die is dus eigenlijk gewoon veel beter, hè, dat het spreekboek al zegt, dan een verre vriend.
3: Dat is waar.
0: Maar goed, als je dan... Burendag... Je zit net, je komt net uit je bed of zo, weet je wel, gaat onder de douche vandaan. Komt opeens zomaar je buren binnenstappen. Ik moet het even niet aan denken, zeg. Toch, ik moet het niet aan denken. Nou ja, oh, ik weet het niet, hè.

0: allemaal zijn begonnen. Ik heb een leuke playlist gemaakt vandaag weer. We beginnen met Madonna. Ken je die nog? Madonna? Ja.
1: Ja.
0: Leuke vrouw, toch Madonna? La Isla Bonita.
1: Je bent een mooie weer.
0: Dat is de duurste babysit ter wereld, hè? Ja, ja. Als die op je kinderen kwam passen, nou, dan kon je wel een beetje pot.

0: La Isla Bonita. Natuurlijk van Madonna. Trudy.
1: Ja.
0: Het onderdak, theater onderdak. Zijn er leuke dingen te doen?
1: Ja, even kijken hoor.
0: Je had zelf een Velofsky verteld.
1: Ja, Velofsky.
0: Ik dacht dat die al lang
1: gerangeerd
0: was, maar...
1: Nee hoor, aanstaande vrijdag, dan is ze in het onderdak.
0: Ja.
1: Met een try-out van haar programma Hakken in het Zand.
0: Hakken in het Zand?
1: Ja. Zo okay. Dan tot hier en niet verder.
0: Zoiets. Oh ja, nee, ik doe ook een hak in het zand. Maar dan zet ik een boomstronk neer, dan ga ik die boomstronk gaan hakken daar. Oh. In het zand, ja.
1: Zo hakken, ja, dat kan ook.
0: Ja.
1: Maar goed, daarin onderzoekt ze op haar eigenzinnige en humorvolle manier... thema's als protest, machteloosheid en verzet. En ze is geïnspireerd door onder andere Bob Dylan, Annie M. G. Schmid en Country Joe McDonald.
0: Country Joe McDonald?
1: Ja, met zang, gitaar, bas, theremin. Ken jij dat?
0: Theremin, dat moet je innemen na een afloop.
1: Dat is ook een instrument, dat gaat zo opzoeken.
0: Ook aan het medicijn was.
1: En zelfs een zingende zaag.
0: Een zingende, ja.
1: Dat is best apart.
0: Ja, maar dat weet je, ik grap je al, maar Velofsky, die was een beetje van de vreemde geluiden.
1: Ja.
0: Die had ook, nou moet ik even nadenken hoe zo'n instrument ook weer heet. Dat is een instrument die werkt met statische elektriciteit. Die geeft ook zo'n beetje zo'n heel spookachtig geluid. Dat hoor je ook trouwens in het nummer van de Beach Boys.
1: Oké.
0: Maar ze had ook een zingende zaag. En dat is een hele lange zaag. En dan ga je met een strijkblok langs. En dan kan je hem laten, ja, dan gaat hij heel raar geluid gaat hij maken dan. Ja. Maar een beetje spooky, wel leuk.
1: Ja, mijn man die zaagt alleen maar hout. Met een zaag.
0: Ja, ik meestal ook. Ja.
1: Maar goed. Nou, ze brengt verrassende voorstelling met muziek dus. En verhalen en relativerende glimlachjes. Kaartjes die kosten €21,50. Het begint om 7:45. En je kunt het bestellen via hetonderdak.nl. En indien voorradig nog aan de zaal. Dus ik zou het gewoon proberen.
0: Ja.
1: En morgenmiddag is er een jeugdvoorstelling. En die heet Hotel Zweefkees.
0: Zweefkees?
1: Zweven.
0: Oh, dat is ook, die hebben ook wat geestverruimende middelen ingenomen dan waarschijnlijk.
1: Ja, nou ja, goed, weet je. Het is een jeugdvoorstelling. En het gaat dus over een hotel. En die maken allemaal gekke dingen mee.
0: Ja.
1: Die gaan langs heksen en... Nou, allerlei rare wezens.
0: Oh.
1: Dus het is wel een grappige voorstelling. Ja, van kinderen betalen een tientje. En volwassenen €13,50.
0: Oké. Okay.
1: En ik zie even kijken. De computer werkt niet echt mee. Info. Ja, een betoverend muzikale voorstelling. Dus sprookjesachtig is die ook.
0: Dus dan hebben ze geen zingende zaag, maar een zingende heks of zo begrepen. Zoiets. Een zingende heks, oké.
1: Zingende
0: keukenmeid.
1: Ja, dat kan ook nog.
0: Ja.
1: Nou ja, moet je wel uitkijken voor een boete. Maar goed, het wordt ook begeleid met muziek.
0: Dus. Ja, meestal met muziek is het zo, toch? Als het gezongen wordt, zit er vaak wat muziek bij. Toch? Over muziek gesproken.
1: Hey, baby, Blue Eyes.
0: Blue Eyes, the Dylan Springs of Outra. En de team of New York, New York. En iedereen kent het liedje waarschijnlijk. Dus zet je raam open, ga voor het raam staan en zing keihard mee met Frank Sinatra.

0: Hartstikke uit volle borst meegezongen met All Blue Eyes. Frankie Boy natuurlijk uit de Frank Sinatra. Trudy, er zijn er nog meer van die leuke dingen te doen in onze fijne pittoreske Bollenstreek.
1: Ja, staat weer bol op de activiteit.
0: En daarom heet het ook de Bollenstreek, hè?
1: Daarom, ja.
0: Ja, daarom heet het Bollenstreek.
1: Onder andere.
0: Ja,
1: ja, want het lijkt nog zomer.
0: Als je naar buiten kijkt, denk je, ja, het is nou, ja, het lijkt een beetje zomer. Ja,
1: ja, maar de kerstshow is alweer geopend.
0: Oh, inderdaad.
1: Dus jij gaat natuurlijk na de uitzending gelijk, linea recta.
0: In galop, ja, zeker.
1: Naar Intratuin.
0: Ja.
1: In Lisse.
0: Ja.
1: Want vandaag wordt de kerstshow geopend. Met zelfs 4 prachtige kerstdorpen. Duizenden lichtjes. En een extra kerstkas.
0: Wat?
1: Een kerstkas.
0: Een kerstkas? Ah,
1: misschien kan je daar pinnen. Dat je alles kan kopen daar.
0: Een kerstkas?
1: Ja, een kerstkas.
0: Een kerstkas.
1: Ja,
0: dat is een nieuw woord. Een kerstkas.
1: Ja, een kerstkas.
0: Geen idee. Nou, wat is dat dan, een kerstkas?
1: Ja, dat staat er niet bij.
0: Oké. Okay.
1: Dan moeten we natuurlijk gaan kijken. Dat is nieuw.
0: Ja. Ook nieuw?
1: Dus ja, een verrassing.
0: Ja.
1: Laten we gaan kijken wat het is.
0: Een kerstkas. Mooi. Ja, maar weet je trouwens, Trudy, vandaag precies, nou niet vandaag, geloof ik eerder gisteren of zo, precies. Of gisteren, het is ook op vrijdag en zaterdag kerst, hè?
1: De vrijdag, ja.
0: Nou, dus, nou dat is er vandaag precies over 13 weken, tweede kerstdag.
1: Zo.
0: 13 weken,
1: 13.
0: Ja, ja.
1: Dan 13 weken nog maar.
0: Dan is het alweer kerst, inderdaad.
1: Kerst? Nou, ik hoop op een witte kerst.
0: Ik denk dat we witte kerst krijgen, Jan.
1: Nou, ik hoop het ook. Nou, ja, goed. Ja. Er zijn ook treintjes, draaiende theekopjes en gezellige kerstfiguren. De kerstshow is gratis en geopend van 9:30 tot 5:00. Dus dat.
0: Draaiende kopjes?
1: Ja. In Disneyland Parijs heb je ook... Dat komt uit het sprookje Alice in Wonderland.
0: Ja.
1: En dan kan je dus in zo'n theekop gaan zitten. En dan word je rondgedraaid. Zoiets als botsautootjes.
0: Oh, nou, klinkt leuk.
1: Ja, dat is wel grappig.
0: Dus kom je er helemaal straal, dan kom je eruit dan?
1: Nou, dat valt wel.
0: Oké, nou goed, maakt uit. Nou, leuk. Ja. Kijk maar uit. Ja, kerst 13 weken. Oh, 13 zitten we altijd te klappen tanden.
1: Ik ben al begonnen, zeker?
0: Ik ben al, nou, bijna wel, ja. In gedachten al wel, ja.
1: Heb je ze al opgezocht?
0: Nee, ik heb ik ben begonnen met de pepernoten nu op dit moment. Ik zit volop in de pepernoot. Heerlijk, echt waar. En ja, de kerstkrant zullen niet zo lang op zich laten wachten, denk ik, dit jaar.
1: Nee. Ja, het is bij een bepaalde winkel is het kerst, Sinterklaas, Halloween.
0: Oh ja.
1: En toen zei man, liggen de paaseitjes er nog niet aan?
0: Nee,
1: die liggen er nog net
0: niet. Nee, die heb ik gemist in de paaseitjes. Maar het is inderdaad, ik ben ook geweest in een bepaalde winkel. Ik moet even een beetje actie ondernemen.
1: Ja.
0: En ben ik aan die winkel toegegaan. Geweldig allemaal. Weet je. Maar ik heb nog op dat gebied nog niks gekocht. Nee, dat nog niet. Ja, pepernoten, dat
1: ja,
0: dan
1: pepernoten.
0: Wel.
1: Ja, pepernoten. Ja, terwijl het nog lang zover niet is.
0: Wat is nog niet zo lang zover niet?
1: Nog 2 maanden ruim duurt
0: het. Ja, maar je moet je toch een beetje ineten.
1: Oh.
0: Ja.
1: Oké, nou, dat is hier gelukt dan.
0: Ja, zeker.
1: Oké, nog eentje.
0: Ja, graag.
1: Morgen wordt in de wijk Vinkenveld in Noordwijk... weer een gezellige rommelmarkt georganiseerd. Tussen 10 en 3:00 dan verkopen wijkbewoners vanuit hun voortuintjes... vanaf kleedjes allerlei tweedehands spulletjes.
0: Oké.
1: Dus misschien liggen daar ook al kerstspullen, dat weet je niet.
0: Vaak bij de kringloop ook, heb je het?
1: Ja, heel die zijn ook al begonnen hoor, die kringlopen.
0: Ja, leuk hoor.
1: Ja, ze kunnen er niet achterblijven natuurlijk.
0: Nee.
1: Anders koopt niemand meer bij hun. ook kinderen en creatievelingen zullen er hun spullen aanbieden. Nou, aanmelden is niet nodig, de toegang is gratis. Dus lekker struinen en misschien mooie koopjes.
0: Hartstikke lekker zeg. Ja. Nee, mensen thuis, ik zou zeggen pak van spel en papier. Want naar de volgende plaat gaan we het spelen. Het moeilijkste spel van de hele Bollenstreek. Natuurlijk het spelletje Mission Impossible. Daar heb je wel een telefoonnummer voor nodig. 071-361-3199. Om lekker mee te kunnen spelen. En we hebben weer een hele mooie, lekkere prijs, weet je wel. Zo'n najaarsprijs. Een fles mooie rode wijn. Nou, dat zou lekker zijn. Moet je wel meespelen natuurlijk. Maar goed, eerst een plaatje van de Stylistics. I can give you everything but my love. Speciaal.

0: I can't give you anything van de Stylistic. Mensen thuis, ik heb het al gezegd, we gaan het spelen. Het moeilijkste spel van de hele bollensteek. Natuurlijk, het enige spel, Mission Impossible. En je weet hoe het werkt, hè? We zoeken een woord van 7 letters. En die letters krijg je niet zomaar van mij. Nee, die zijn dus verstopt in de 7 aanwijzingen die ik dan zo direct ga geven. En als je dan denkt van, hé, wat staat daar nog voor een raar woord, hè? Als je die letters hebt weten te ontrafelen. Ja, dat kan kloppen, want ik heb dus om het extra moeilijk te maken al die letters door elkaar heen gehuzzeld. En daar moet je dus een woord van maken, het woord van de dag. En als je dat woord weten te ontrafelen, pak je heel snel de telefoon en bel je 071-361-3199. En is je antwoord goed, heb je mazzel, dan kom je dus in de hoge hoed terecht aan het einde van het tweede uur. Krabbelen wij dan in die hoge hoed en dan trekken wij hem uit. De winnaar van vandaag, en die gaat dan aan de haal met een hele mooie, lekkere fles rode wijn. Dat zou lekker zijn, als je die hebt gewonnen. Maar goed, moet je wel meespelen, anders gaat hij aan je neusje voorbij. Dus heeft iedereen pen en papier? Ja, mooi. Dan kunnen wij gaan beginnen met
1: de eerste letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan. De eerste letter van een vloeistof met een sterke geur om lekker te ruiken. Dus de eerste letter van een vloeistof met een sterke geur om lekker te ruiken. Lijkt me niet zo moeilijk, hè? Gaan we snel verder met
1: de tweede letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van een sieraad dat je aan je oor bevestigt. Dus de eerste letter van een sieraad dat je aan je oor bevestigt. Ja, heb je die gewonnen? Mooi. Kunnen wij snel verder met
1: de derde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van een vloeibaar voorgerecht van water met vlees en of groenten. Dus de eerste letter van een vloeibaar voorgerecht van water met vlees en of groenten. Ja, even over nadenken. Niet te lang, want wij gaan snel verder met
1: de vierde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan weer de eerste letter van een eetbare knol van een plant waar je onder andere patat van kan maken. Dus de eerste letter van een eetbare knol van een plant waar je onder andere patat van kan maken. Mijn favoriete knol natuurlijk, hè. Wij gaan snel verder met
1: de vijfde letter.
0: Precies. En daar zoeken we dan de eerste letter van de voornaam van de beroemde in Leiden geboren kunstschilder. Dus de eerste letter van de voornaam van de beroemde in Leiden geboren kunstschilder. Ja, er zijn er veel geboren, maar ja, welke is het dan, hè? Goed, wij gaan snel weer verder met
1: de zesde letter.
0: Precies. En daar zoeken we dan de eerste letter van de uitkomst van 48 gedeeld door 6. Dus de eerste letter van de uitkomst van 48 gedeeld door 6. Oeh, even over nadenken, niet te lang, want wij gaan snel verder met de laatste letter. En de laatste letter, dat is
1: de zevende letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van straatverlichting. Dus de eerste letter van straatverlichting. Nou, als het goed is, heb je dus nu 7 letters gevonden. Ik zou zeggen, maak dan een woord van het woord van de dag. En pak dan heel snel de telefoon en bel 071-361-3199. En ik wens iedereen heel veel succes met het spelletje Mission Impossible. Telefoon

0: Follow me, follow you van Genesis hier in de Pyramids. En er wordt lekker gebeld voor een spelletje Mission Impossible. Trouwens, er wordt weer gebeld. Dus Trudy is even aan de lijn met iemand die weer meespeelt. En dat was waarschijnlijk een goed antwoord wederom. Allemaal goede antwoorden, hartstikke mooi zeg. Hey Trudy, je bent natuurlijk een paar weken even niet op de radio geweest.
1: Ja, ik ben helemaal uit.
0: Nou, dat valt wel mee. Maar zijn er nog wat leuke dingen af te halen in onze fijne pittoreske Bollenstreek, denk jij?
1: Ja.
0: Ja?
1: Nou. Er is heel wat af te halen.
0: Dan ga ik er even lekker bij zitten dan. Ik pak pen en papier erbij, ik ga het allemaal opschrijven. Nou, ik ben benieuwd.
1: Nou. Ja? In Voorhout, een mooie rode fortui. Stoffen bekleding.
0: Ja.
1: Hij ziet er nog prachtig uit. In Sassenheim, een stellingkast. Weet je wel, zo eentje die je in de schuur zet, waar je dan allerlei spullen op kwijt kunt.
0: Pallets en zo kwijt kan, hè? Pallets en zo.
1: Nee, gewoon een stellingkast, ja. Moet ik dat zeggen? Hij
0: Net zien de mensen thuis al niet. Hij is sowieso te...
1: Nou ja, hij is van metaal. Dat kan je gratis ophalen.
0: Oh, dat scheelt, ja.
1: Dan, in Noordwijkerhout, een Ariston.
0: Ja, wat?
1: Ariston, ken het merk niet.
0: Een Ariston?
1: Vaatwasser.
0: Oh, vaatwasser.
1: Het is een merk vaatwasser.
0: Een Ariston.
1: Maar misschien zegt het iemand wat. Ja, dat kun je dus ook gratis ophalen.
0: Ook gratis Ariston. Ja. Dat is echt mooi hoor. Mooi.
1: Dan in Lisse een boodschappenwagentje. Gewoon eentje die je zo meetrekt, weet je wel.
0: Je
1: hebt hem nog niet nodig, maar als je wat ouder wordt is hij heel handig.
0: Die hebben ze gewoon bij de supermarkt meegenomen en niet teruggebracht of zo dan?
1: Nee.
0: Wat dan?
1: Het is zo'n boodschappenkarretje.
0: Ja, dat zei ik net ook al.
1: Op twee wieltjes en je kan hem zo met je meetrekken.
0: Oh, een shopper.
1: Oh, is dat een shopper?
0: Hey, dus het noemt nog een shopper?
1: Nou, dat weet ik niet. Een shopper, dat noemt gewoon een boodschappentas.
0: Nou, oké. Jij niet beter weten.
1: Ik denk dat mensen wel snappen wat het is.
0: Ik hoef hem toch niet te hebben, dus ik kan mij het schelen.
1: Ja, ik heb er al jaren in gestaan, maar...
0: Jij hebt hem al op voorraad staan.
1: Ja, ik ben voorbereid. Oké, een IKEA Hafslo matras. Een Hafslo. Ze hebben altijd van die leuke namen ervoor. Hafslo.
0: Ja.
1: Nou, als iemand weet wat het is. Het is in ieder geval een matras.
0: Ja.
1: Hij is 90 centimeter bij 200 centimeter.
0: Oh.
1: En hij is in goede staat.
0: En waarom doen ze weg dan?
1: Ja, misschien van een logeerbed dat ze niet meer nodig hebben.
0: Oh, op die manier, ja.
1: Mensen gaan wel eens verhuizen als ze wat ouder zijn. En dan worden die ruimtes gewoon kleiner.
0: Ja, heb je geen plek meer voor je bed natuurlijk. Nee, heb je geen plek meer voor je bed.
1: Nou, in ieder geval niet voor een logeerbed. Oké, in Hillegom 4 witte binnendeuren.
0: Ja.
1: En ze zijn 2,1 meter hoog.
0: Ja.
1: En 72 centimeter breed.
0: Mooi.
1: Dan 2 wit plastic tuinbankjes. Van 1,47 breed en eentje van 1,50 breed. Dus dat scheelt niet zoveel.
0: Nee.
1: Die kan je ophalen in Noordwijkerhout.
0: Mooi.
1: Dan in Katwijk kun je ophalen een Beko, dat is een merk.
0: Beko?
1: Ja, koelkast.
0: Een soort B-keuze is dat dan?
1: Nee,
0: de Beko.
1: Gewoon Beko. Dat komt geloof ik uit Tsjechië of zo.
0: Oh, ja, dat is toch wel een beetje Beko's.
1: Nou, in Lisse kun je ophalen een klassieke Weber barbecue.
0: Oh, echt waar? Een Weber barbecue, een klassieke?
1: Klassiek.
0: Wauw.
1: Ja, die zijn geld waard.
0: Ja, zeker. Nou.
1: Maar deze is gratis.
0: Oh.
1: In Katwijk kun je ophalen een 4-vax IKEA Kallax kast.
0: Mooi. Ja, het is
1: er zitten al twee deurtjes in.
0: De IKEA, dat moet allemaal weer... Hup.
1: Ja.
0: Dat moet eruit, ja.
1: Ja. In Lisse kun je 2 frames kortenstaal ophalen. Dat is een bepaald staalsoort. Korten met C.
0: Oh.
1: Dat is een merk of type.
0: Wat ken je ermee dan?
1: Ja. Dat staat er niet bij.
0: Korten.
1: Het lijken net 2 ramen. Dus misschien stalen.
0: Oh, korte staal, 2 ramen. Maar het voordeel is, je hebt er niks aan. Maar het is ook niet zo groot. Hè? Kort.
1: 1,66,5.
0: Oh, staat erbij.
1: Bij 80 en 15 centimeter dik.
0: Oh, oké. Okay. Nou ja, mooi. Als je het nodig hebt.
1: Ja, maar joh, als je het zoekt.
0: Ja, precies.
1: Oké, er is een picknicktafel op te halen. In Hillegom. Zo'n hout picknicktafel.
0: Ja, die staat in het park daar zo.
1: dat weet ik niet. Nou ja, goed.
0: Die staat in het parkje toch? Dat picknicktafeltje.
1: Er staan
0: van de gemeente.
1: Staan zeker picknicktafeltjes in een parkje. Ja. Maar deze is gewoon privé.
0: Oh, dat wel.
1: Op te halen.
0: Oh, okay. Ja.
1: Dan, in Lisse kun je 4 stuks 7 centimeter dikke isolatieplaten... gemaakt van PIR-schuim.
0: PIR-schuim?
1: Ja, oh, dat is heel hard.
0: Ja, heel hard. Zit vol met PFAS en zo. Ja.
1: Ah ja, goed.
0: Ja, nou, mooi als je het nodig hebt. Toch?
1: Goed om te isoleren.
0: Ja, lekker.
1: Dan, een zwarte duo kinderwandelwagen. Dus voor een tweeling of als je...
0: Of een heel groot kind.
1: Dus het zit gescheiden. Dus
0: ik heb
1: dat
0: een keer,
1: zit niet
0: ik was een keer in Amerika en was een keer, daar heb je de, zo van de supermarkt, weet je wel, de Walmart.
1: De Mols,
0: zo,
1: ja,
0: van
1: de Mols, de Walmart.
0: De Walmart. En toen hoorde ik opeens een kind, een baby hoorde ik huilen. En ik dacht, nou, een baby. Maar ik draai me dus om en ik zie dus een vrouw met een wandelwagen. Dat is een hele grote wandelwagen. En ik dacht eigenlijk dat het ook voor een tweeling was. Maar goed, ik hoorde dus dat kind huilen. Dus ik keek even in die wandelwagen, of in die kinderwagen. Maar daar lag echt een reus van een baby in. Het was echt een baby, maar die was echt zo gigantisch groot.
1: Eerlijk?
0: Ja, echt waar. Nee, dat is geen gek verhaal. Nee, dat is echt.
1: Oké, ja, bij jou weet ik het nooit.
0: Maar hoe? Nou, ik ben altijd serieus. Maar in ieder geval. Nee, het was echt. Oké. Okay. Maar hoe kan dat nou zo groot? Echt een reus van een baby. Maar goed.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Waarschijnlijk borstvoeding met allerlei troep erin.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Ja, goed, whatever.
1: Dan een goed werkende Bosch Max Wil.
0: Wat zeg je nou? Een Bosch Max Wil?
1: Een goed werkende merk. Ja. Bosch Max Wil.
0: Max Wil?
1: Ja, dat is natuurlijk
0: wat
1: het type.
0: Maar die wil winnen vanmiddag natuurlijk, Max.
1: Ja, Max wil winnen vandaag. Ja. Dat wil ik ook, dat hij wint.
0: Ja, precies. Maar waar gaat dit dan over dan?
1: Over een droger.
0: Oh, een droger.
1: Dat is het type Max Wil 150.
0: Max voor 150. 150.
1: Van Bosch.
0: Max voor 150, 150 euro of zo. Max voor 150 euro. Max voor 150 kilometer per...
1: Nee, hij wil 150 keer inhalen.
0: Oh, is dat het? Ja, nou, dat schrijf ik het even op. Ja, 150. Okay. Ik begrijp niet wat hij in het programma doet.
1: We sturen hem even een telegram.
0: Ja, precies.
1: In Katwijk. Een mooi wit dressoir. Hij is 1,80 breed, 66 hoog en 43 centimeter diep.
0: Ja.
1: Hij heeft handige schuifdeuren en hij heeft heel veel opbergruimte. Het is een prachtig ding.
0: Oh, heb je hem gezien dan?
1: Ik heb hem gezien.
0: Oh, mooi. Maar handige schuifdeuren, dat is dan ook bij. Je zit onhandige huisschuifdeuren in. Dat staat er ook bij. Alleen maar, ja, als ze handig zijn, staat het erbij.
1: Het is een prachtige kast.
0: Ja, prachtig.
1: Nou, dan tot slot. Als je bijvoorbeeld de koe in de tuin hebt staan. Een oude melkbus.
0: Maar wie heeft nou een koe in de tuin staan?
1: Ja, nou, dat weet je niet. Sommige mensen hebben gekke huisdieren.
0: Ik heb een nieuw huis. Oh, wat heb je, een tekel of ook? Nee, ik heb een koe in de tuin.
1: Ja, nou, of een varken. Of een varken hoor je ook.
0: Een vark in de tuin?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ik ken mensen die hebben dat.
0: Die hebben een vark in de tuin. Ja. Nou.
1: Maar goed, dit is dus een oude melkbus. Hij is 56 centimeter hoog. En heeft een diameter van 30 centimeter.
0: Maar is hij niet lekker of zo, dat ding?
1: Dat staat er niet bij.
0: Dat is jammer, maar dan moet hij wel bij. Als je lekker hebt, heb je er helemaal niks aan terug. Nee. Heb je er helemaal niks aan?
2: Weer een meer show. Weer een meer show. Elke zaterdag van 12 tot 2.
0: Zo, dat is dat type nou, koe in de tuin.

0: Zo is dat, hè? Elke zaterdagmiddag van 12 tot 2 alleen de beste muziek en de leukste prijs. Dit programma, de Piramideshow.
1: Luister van 12 tot 2.
0: Zo is dat, moet je wel luisteren en meespelen, anders gaat die prijs alleen leuk voorbij. En trouwens, die muziek, heerlijk. Ken je deze nog? Seeking Stevens, weet je wel, die mag altijd bibberen. Daarom heet er iets. Seeking Stevens. Wat is altijd koud. Wat een leuk plaatje gemaakt. I'm high.

0: Hey, Zoesie, de bui is over van de enige echte Henk Wijngaard. En mensen thuis, morgen dan is het weer tijd voor een gezellige middag vol met jazz bij Villa Flora. En dit keer met de gitarist Martin Lichtes en de saxofonist Ruud Ewen als gastsolisten. En samen met het trio van de pianist Kees Diepenveen, moet ik zeggen natuurlijk, hè, zorgen zij voor een middag vol met jazz, Latin en flamingo. En het is een mooie, de toegang is helemaal gratis. En wij spreken, heb ik zo, want die weten namelijk alles van, met de pianist en de organisator van het hele gebeuren, Kees Diepenveen. Goedemiddag, Kees.
1: Ja, goeiedag.
0: Je bent er veel meer van, Kees. Ik ga gelijk vragen aan jou, Kees. Wat kunnen de bezoekers deze keer allemaal gaan verwachten tijdens Villa Flora Jazz, Jazzy Sunday?
1: Nou ja, behalve het vaste trio hebben we Martin Lichtes dan op de gitaar. Maar die is heel erg vertrouwd met een hele goede saxofonist. En dat is Ruud Ewen. En die doet ook mee.
0: Ja.
1: Dus wij hebben eigenlijk twee gasten. En die jongens die zijn prima op elkaar ingespeeld. Die doen dat al heel lang samen. En ik ga ervan uit. We hebben het wel eens meer gedaan in deze setting.
0: Ja.
1: Dat het wel een swingende middag zal worden. Zo.
0: Ja.
1: Daar heb ik wel vertrouwen in. Ja.
0: Want hoe zijn jullie precies bij hun terechtgekomen dan?
1: Martin is een Lissenaar.
0: Okay.
1: En veel mensen uit Lissen die kennen hem wel. Want hij is ook docent aan het Zwijnen Conservatorium. En ik denk dat een aantal mensen hem ook wel kennen van de les. En, hij treedt ook wel eens op bij die open dagen zo, op het plein en Wisten en zo. Dus het is een hele bekende man eigenlijk.
0: Oké. Okay.
1: Wanneer de meeste muzikanten zo kennen bij de jam sessions. Hè. Er zijn bij Rode Kees op de donderdagavond jam sessions. En dan kom je elkaar tegen en dan... Dan zijn we ook weer meedoen op de zondag bij Flora. Zo.
0: Ja, precies, op die manier. Hè?
1: Ja. Ja, Martin, zo breidt dat netwerk zich uit, sorry. Ja.
0: Precies, hè? Ja, maar, dus ik heb begrepen, ik heb even een stukje over jullie gelezen. Die Martin die speelt dus niet alleen jazz en Latin, maar ook flamingo. En dan dacht ik, flamingo, wat gaat dat voor sfeer brengen? Want ik ben best wel into the jazz, maar flamingo kan ik niet helemaal plaatsen.
1: Dat heeft ook niet zoveel met jazz te maken, maar het is een hele allround gitarist. Dus,
0: op die manier.
1: Flamingo muziek, Spaanse muziek of zo... is toch weer een vak apart, maar dat kan hij ook heel mooi eigenlijk.
0: Dus echt de Spaanse flamingo gaat hij spelen dan?
1: Ja, als hij dat doet, als hij die gitaar meeneemt, dan doet hij hele mooie dingen ook op. Maar dan is dat maar één of twee nummers, want mensen komen in principe voor de jazzmuziek.
0: Ja.
1: Maar vind het altijd wel leuk als er een keer even iets anders gebeurt. Dus,
0: precies, een beetje een kleine verrassing erin natuurlijk, een twist.
1: Dus, ik hoop wel dat hij hem meeneemt, die flamingo gitaar.
0: Oké, okay, interessant dan, hè? Maar goed, jij zit zelf achter de piano. En hoe is het dan om als pianist en ook de organisatie van zo'n jazzmiddag te doen?
1: Nou ja, we hebben ondertussen wel ervaring. Ik denk van een jaar of 12, 13, 14 al.
0: Ja.
1: Die laatste zondag dat doen. Dus dat netwerk is er. Sommige mensen dat doen wel elke twee jaar een keer mee. Dus
0: Dat
1: was nog eens ook wel een leuke...

0: reunie, zal ik maar zeggen. Zo, dat, ja. dat je elkaar weer eens ziet en weer eens speelt. En we vallen terug op oude setlist, weet je wel. Dat hebben we al eens eerder gedaan.
1: Ja, ja,
0: dat,
1: ja. Dat dan.
0: Ja.
1: Nou, leuk zeg.
0: Het levert wel steeds minder werk op, zal ik maar zeggen.
1: Oh, het gaat al bijna vanzelf uit, zeg.
0: Nou, nee, je moet wel zorgen dat de mensen zijn en dat ja. we afspreken dat we gaan spelen. En,
1: ja, dat ja, lijkt me logisch. Dat goed. Ja.
0: Ja, ja,
1: natuurlijk. Hè.
0: Maar we hebben een mooie setlist voor morgen.
1: Oké, okay, nou, ik ben nieuwsgierig. Maar goed, je zei het zelf al, je speelt al 12 jaar, dus eigenlijk doe je dit al zo'n beetje. En dit doet het met bassist Jim van Es en de drummer Hans Zwetsloot. Daar voel je me dus een vast trio mee. Ja, en hoe belangrijk is dan zo'n belangrijke vaste muzikale klik die jullie hebben dan?
0: Ja, kijk, we zijn begeleiders, hè. Dus je hebt een gastsolist en een piano, bas, drum, begeleider.
1: Ja.
0: En als je samen veel gespeeld hebt, dan kun je goed nou, een beetje afstemmen op elkaar. Welke vorm van begeleider, welke ritme en hoe we dat samen doen. Dat trio is wel een hecht clubje wat behoorlijk om elkaar ingespeeld is. En een nette begeleiding neerzet, waar die gastsolist al... tevreden mee kan zijn. Dat zijn ze ook doorgaans wel. Hoor.
1: Precies, dus ook met qua improvisatie loopt het dan wel lekker dan?
0: Ja, ja, nee, dat, ja, nee, we zijn best een elkaar ingespeeld trio en de nummers die we dan doen, die kunnen we netjes neerzetten.
1: Okay.
0: En dat geeft de solisten echt alle ruimte om een ding te doen.
1: Lekker. Mooi. En jullie spelen 3 sets, heb ik begrepen, bij Villa Flora. En kunnen de bezoekers daarbij rekenen op ook 3 verschillende stijlen, of gaat het echt gewoon een beetje continu in een bepaalde cadans door?
0: Nou, niet echt de verschillende stijlen. Misschien hooguit als die flamenco komt of zo.
1: Mm-hmm.
0: Maar dan wisselen wij wat Latin af met een ballad of met een wat up-tempo nummer. Dus in de set zitten wel verschillen in nummers.
1: Ja.
0: Maar het blijft allemaal natuurlijk wel jazzmuziek waar een thema gespeeld wordt en waarop geïmproviseerd wordt.
1: Ja, oké. Okay. Ja, wel de vaste thema natuurlijk, begrijp ik dan. Hè?
0: Maar de soort nummers die wisselen wel behoorlijk van soort zo. Oké.
1: Okay, dat...
0: Op letten of
1: een
0: walsjaarstig ding. Ja.
1: Lekker, klinkt lekker in ieder geval. Ja, en voor de mensen die niet zo vaak naar jazz luisteren, ik kan het bijna niet begrijpen, want het is namelijk heerlijke muziek. Maar toch, waarom zouden juist die mensen eens naar Villa Flora moeten komen morgen?
0: Nou, het is ook wel gezellig.
1: Ja.
0: Het is leuk toeven bij Flora, zo met al dan niet een glaasje wijn of een hapje erbij of zo. Kost niks of zo. Dus behalve dat je de consumpties betaalt. Nou, het spulletje is doorgaan van goed. En er komt een publiek die wel echt voor dit type muziek komt.
1: Ja, ja, heerlijk.
0: Want het wordt soms al wat geroezemoes, maar doorgaans als het mooi gaat, dan is de zaal ook wel, of de mensen die er zitten, wel wat rustig zo.
1: Ja, precies. Ja. Hey, bij ons gaat de tijd doorlopen. We hebben nog precies 1 minuut. Ik ga toch even aan je vragen. Hè. Wat hoop je dat de bezoekers die na 3 uur jazzmuziek bij jullie hebben zitten luisteren, meenemen naar huis?
0: Ja, dat is een mooie vraag. Dat is een mooie vraag. Nou ja, dat ze genoten hebben van muziek. Dat ze af en toe eens hun eigen gedachten hebben laten gaan. Zo, hè. Dat ze dat ze in de pauzes ook wel wat sociale contacten opdoen. En dat zie je ook wel veel gebeuren. Dat mensen elkaar zo wat spreken. Dus het is een sociale aangelegenheid. Maar hopelijk kunnen ze ook wel wat genieten van wat er over hen heen komt aan geluid.
1: Precies, en lekker relaxed weer naar huis. Dan, hè. Althans, dan ga ik altijd helemaal relaxed naar huis. Hoe laat begint het morgen?
0: 2 uur.
1: 2 uur?
0: 2 tot 5.
1: Ja?
0: En dan 3 sets.
1: Nou, lekker. Dan hoop ik dat het morgen weer gezellig wordt. Volle bak erbij. En dat de mensen meer relaxed naar huis te gaan. Kees, dankjewel voor de informatie. We moeten er helaas hebben, want de reclame staat te dringen. Dus ik zou zeggen, heel veel succes morgen. En wie weet tot de volgende keer in dit programma dan.
0: Bedankt Peter. Leuk dat we elkaar gesproken hebben.
1: Dankjewel. Wederzijds. Tot de volgende keer dan.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
4: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
5: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
6: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
7: De omroep van de Bollenstreek.
6: Dit is Bo.
7: Met het nieuws van 1 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met een vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht. Een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat er werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij de gevangenis in Zaanstad hangen de vlaggen half stok vanwege de dood van een medewerker. De man werd gistermiddag doodgeschoten op een terras in Amsterdam. Er is nog veel onduidelijk over die schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het parool meldt dat het gaat om een man die heeft vastgezeten in de gevangenis in Zaanstad. Of hij het slachtoffer kende, is niet duidelijk. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen is het zonnig en dan nog wat warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
10: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: Ah!
13: Oeh, gaat het?
14: Er moet hier echt licht komen.
15: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl. Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
16: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
17: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
18: Dit is Bo.
19: De omroep van de Bollestreek.
18: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
20: De Peer en Meer Show.

0: gente die Mara van Umberto Tucci en Raf. Elke zaterdag van 12 tot 2.
1: Dit is de Bier en Meer Show.
0: Met Peter Gasseling, Peter Gasseling, Peter Gasseling.
2: En ook natuurlijk nog steeds met Rudy. Rudy, Rudy, Rudy, Rudy. Rudy, wat gaan we doen in 2 uur?
3: We gaan natuurlijk de groeten doen.
2: Ja,
3: met we gaan door met lekkere muziek. En we gaan natuurlijk nog een keer Mission Impossible spelen.
2: Ja, hij is best wel moeilijk, hè? Moeilijk.
3: Ja, maar voor mij was die moeilijk.
2: Maar we hebben al veel goede antwoorden, maar er kunnen nog veel meer bij. Iedereen.
3: De hoed is half vol, dus precies. Er kan nog meer bij.
2: Iedereen mag altijd meespelen, ook al heb je 80.000 keer gewonnen. Maakt allemaal niet uit, iedereen mag meespelen.
3: Zeker.
2: 0-1-7 tegen 361-3199 heb je nodig om mee te kunnen spelen. En ik ga vandaag niet helpen, heb ik besloten. Ik ga niet
3: helpen. Dat red jij niet. Ik wil wedden dat jij dat niet redt.
2: In ieder geval ga ik mijn best doen.
3: Oh, om het niet te doen.
2: Oké. Okay. Nou, oké. Okay. Een kleine zeggen dan. We zoeken een scherm.
3: Ik wist het
2: meer
3: al.
2: Zeg ik niet. Ja. Alleen een scherm dan, toch?
3: Okay,
2: in de tweede plaat brengen ze terug naar lang vervlogen tijden. We gaan terug naar 1968. Doen we met Christy en Yellow River.

0: Rudy, we gaan wat mensen de groeten met handen en voeten doen. Heb jij nog wat mensen die we de groeten met handen en voeten doen?
1: Ik heb nog heel wat groetjes, want ik ben natuurlijk een poosje weg geweest.
0: Ja, inderdaad, je bent een poosje weg geweest.
1: Maar daarom doe ik nu Boas van Walsum uit Hamburg de groetjes. Want die was 13 september jarig.
0: Oh,
1: en is 15 jaar.
0: Alweer 15 jaar? Een Hamburg van 15 jaar.
1: Nou, ja,
0: het zo bekijk.
1: Hij is wel groot.
0: Is hij niet echt vers meer?
1: Hij is heel groot.
0: Ja, dat geloof ik.
1: Even kijken. Sjors van der Hulst uit Voorhout. Ja. En Tini Brero uit Noordwijk. Die waren 14 september jarig.
0: Ook jarig.
1: Ja. Mariska Vink. Die was 16 september jarig. Uit Noordwijk.
0: Nou, allemaal. Die zijn al bijna al opnieuw jarig.
1: Marion Kuiper uit Noordwijk. Die was afgelopen donderdag jarig.
0: Marion jarig. Oh, wat leuk.
1: Ja.
0: Nou, wat zeg. Goed zeg.
1: Erwin van der Aert uit Noordwijk. Die was gisteren jarig.
0: Erwin van der Aert. Oh, wat gezellig.
1: Dan vandaag jarig.
0: Ja.
1: Jari Doorsom.
0: Is hij? Ja.
1: 26 jaar.
0: 26 jaar. Jari, oh, 26 jaar.
1: Ja. Gaat wel door.
0: Dat gaat inderdaad echt snel.
1: En dan aanstaande woensdag wordt Dini Webeling 87 jaar.
0: Oh.
1: Zo.
0: Echt respectabel alleen.
1: Jazeker.
0: Dini Webeling?
1: Ja.
0: Jongen, Webeling.
1: Oh. Ook de groetjes van Terry.
0: Ja. Nou, waar gedaan.
1: Ja.
0: Geef even door. Groetjes van Terry aan de Bibi Webeling.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Mooi. Hartstikke leuk. Even kijken. Ik heb er niet zo heel veel. Ik zei gelukkig voor jullie. Dat scheelt weer. Dat is een hele hoop tijd. Namelijk, ik heb er al twee. Dinsdag 29 september. Afgelopen. Nee, dat is aanstaande dinsdag trouwens. Was. Dus je moet er nog jarig worden. Aanstaande dinsdag 29 september is jarig Melissa uit Voorhout. En die wordt een 32 jaar alweer. Melissa, mij alvast gefeliciteerd met je verjaardag. Woensdag, dan is het 30 september, hebben we ook een jarig jobje. Leo van Veen uit Hillegom. En Leo van Veen uit Hillegom, die wordt dan 46 jaar alweer. Met andere woorden allemaal.
2: De groeten van Peer en van Meer.
0: Zo is dat. En dan ga ik een plaatje draaien voor al die jarige mensen. Moet ik even kijken of ik wel de goede ga pakken. Ik moet deze plaat hebben. Oh, want die mensen die gaan natuurlijk allemaal aan de champagne. Marcela, lekker, glaasje drinken, champagne. Lekker.

0: A Glass of Champagne van Zeden natuurlijk hier in de Peer en Meerzo. En we gaan het voor de tweede keer spelen, mensen thuis. Het moeilijkste spel van de hele bollenstreek, het spelletje Mission Impossible natuurlijk weer. Ja, want je weet hoe het werkt voor de mensen die het inschakelen. We zoeken een woord van 7 letters. In de letters, ja, die krijg je niet zomaar van mij. Die zijn dus verstopt in de 7 aanwijzingen die ik dan zo direct ga geven. En als je dan die letters hebt allemaal weten te ontrafelen, ja, let dan op, dan ben je er nog niet. Er staat namelijk een heel raar woord. Ik heb het net al verteld. Een heel raar woord en dat komt. Ik heb namelijk al die letters door elkaar heen gehusseld. En daar moet je een woord van maken van al die letters. En als dat woord hebben we te ontrafelen, pak je heel snel de telefoon en bel je 071-361-3199. En als je antwoord goed is, heb je dus mazzel. Want aan het einde van dit programma, dit uur, gaan wij grabbelen in de Hoge Hoed. En dat trekken we aan mij uit. De winnaar van vandaag, en die gaat eraan de haal met een heerlijke fles rode wijn. En wie wil dat nou niet? Dus wij gaan beginnen met
1: de eerste letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van een vloeistof met een sterke geur om lekker te ruiken. Dus de eerste letter van een vloeistof met een hele sterke geur om lekker te ruiken. Nou goed, als je die gevonden hebt, gaan wij snel verder met
1: de tweede letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van een sieraad dat je aan je oor bevestigt. Dus de eerste letter van een sieraad dat je aan je oor bevestigt. Ja, heb je die gevonden? Mooi, dan kunnen wij weer verder met
1: de derde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van een vloeibaar voorgerecht van water met vlees en of groenten. Dus de eerste letter van een vloeibaar voorgerecht van water met vlees en of groenten. Klinkt smeren, maar het is heerlijk. Hij gaat snel verder met
1: de vierde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van een eetbare knol van een plant waar je onder andere patat van kan maken. Dus de eerste letter van een eetbare knol van een plant waar je onder andere patat van kan maken. Ja, gevonden. Niet zo moeilijk, hè? Wij gaan snel verder met
1: de vijfde letter.
0: Precies. En daar bezoeken we dan de eerste letter van de voornaam van de beroemde in Leiden geboren kunstschilder. Dus de eerste letter van de voornaam van de beroemde in Leiden geboren kunstschilder. Ja, je kent hem wel van de nachtwacht. Ik ga je niet meer vertellen. Wij gaan snel verder met
1: de zesde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van de uitkomst van 48 gedeeld door 6. Dus de eerste letter van de uitkomst van 48 gedeeld door 6. Ja, even nadenken. Niet te lang, want wij gaan snel verder met de laatste letter. En de laatste letter, dat is
1: de zevende letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van straatverlichting. Dus de eerste letter van straatverlichting. Ja, gewonnen. Mooi. Als het goed is, heb je dus nu 7 letters gevonden. Ik zou zeggen, maak er een woord van. Het woord van de dag. En pak heel snel de telefoon en bel met 071-361-3199. En ik heb net al een heel klein beetje geholpen. We zoeken een scherm. We zoeken een scherm. Niet zomaar een scherm. Een speciaal scherm. Heb je nu weer nodig. Zeker de komende week, geen weer nodig hebben. Een belangrijk scherm. Moet je wel meespelen, die fles wijn staat hierop te wachten. Maar goed, als je niet meespeelt, gaat die aan je neusje voorbij. Met andere woorden, heel veel succes.

0: De Gypsy Kings en hun medley. Je hoort het daar hier in de Pyrenees. En iedereen denkt dat die Gypsy Kings die komen uit Spanje. Dat is helemaal niet zo.
1: Nee?
0: Die komen niet uit Spanje, die komen uit Frankrijk.
1: Uit Frankrijk?
0: Uit Frankrijk komen die, ja.
1: Ja, die Gypsies zitten overal natuurlijk.
0: Ja, maar ja, ze zingen wel Spaans.
1: Ja.
0: Toch? Bamboleo is geen...
1: Nederlands
0: er zit geen woord Frans bij.
1: Nee.
0: Maar goed, Rudy, is er nog wat leuks te doen in onze fijne Pyrenees bollenstreek?
1: Nou, dat kun je wel zeggen.
0: Ja, vertel.
1: Liefhebbers van folk en bijzondere muziek... die kunnen vanavond terecht bij De Molen van Sassenheim. Luc Lenders die brengt een vrolijk en verrassend concert... met muziek uit Ierland, Schotland, Scandinavië en Nederland.
0: Oh.
1: Hij speelt bijzondere instrumenten en soms zelfs meerdere tegelijk.
0: Echt waar?
1: Hij is gewoon een kunstenaar.
0: Hoe doet hij dat dan? Met, zo'n soort Nick Lanelis. Weet je dat? Wat? Nick Lanelis?
1: Ja,
0: die een trommel en een weet ik wat hij allemaal had.
1: Ja, inderdaad.
0: Nick Lanelis, ja, leuk.
1: Nou goed, het concert begint om 8:00. De inloop is vanaf 7:30. Kaartjes die kosten 15 euro.
0: 15 euro, dat is geen geld voor Nick Lanelis, toch? Heerlijk. Nou, leuk.
1: Nou ja, en voor aanstaande bruidsparen is het volgende berichtje wel leuk misschien.
0: Ja.
1: Want ben je van plan te gaan trouwen en zijn jullie nog op zoek naar een mooie locatie?
0: Ja.
1: Nou, morgen is op landgoed Tespelduin in Noordwijkerhout een speciale rondleiding. Want daar is ook trouwlocatie. Je kunt er niet alleen golven. Of golven.
0: Golven, ja.
1: Golven. Je kunt er rondkijken in de versierde serre, de sprookjesachtige trouwtuin en het diner- en feestruimte.
0: Oh.
1: Die daar zijn. Er zijn rondleidingen tussen 11 en 4 uur. En je kunt er gratis naartoe. Dus...
0: Je kunt er gratis naartoe, ja, op je eigen fiets gratis.
1: Ik weet iemand die is pas ten huwelijk gevraagd.
0: Oh ja.
1: Dus ja, dan moet er natuurlijk van alles nog gebeuren als je dat leuk vindt.
0: Is wel leuk.
1: Je kunt ook gewoon naar het gemeentehuis en trouwen, maar zo'n feestje is altijd leuk natuurlijk.
0: Zeker, maar om het helemaal voorbereiden vond ik wel leuk.
1: Ja,
0: dat vond ik wel leuk.
1: Oké, dan iets serieuzers. Even lekker bijspijkeren met de computer. Maandag 28 september.
0: Maar dat
1: kun je
0: met een hamer een beetje bijspijkeren. Dat doe je met je computer. Dat is zie je ervoor, dan pak je toetsen worden.
1: Dat kan toch niet, mensen thuis.
0: Ja. Doe voorzichtig met de apparatuur.
1: Het is spreekwoordelijk, ja.
0: Oh, het is niet echt?
1: Nee.
0: Oh, oké, dat scheelt.
1: Met de computer, dus maandag 28 september kun je in de bibliotheek Sassenheim meedoen aan een praktische workshop Windows 11. Voor beginners.
0: Ja.
1: Ja. Je leert er onder andere werken. Je zit me aan het kijken.
0: Ja, nee, wie gaat dat nou doen met Windows 11? Dat is verschrikkelijk.
1: Dat weet ik niet.
0: Ja, dat is echt, dat is de nagel aan mijn doodskist.
1: Oh.
0: Windows 11 is
1: Windows 11 staat
0: er. Ja, ik weet het. Ik ken het.
1: Je leert onder andere werken met het startmenu, de taakbalk en handige zoekfuncties. De workshop duurt van 2 tot 4. Kosten zijn 7,50 en voor leden en voor niet-leden 10 euro. En je kunt je aanmelden via bibliotheekbollenstreek.nl.
0: Ja, maar goed, je mag hier geen reclame maken. Het is zeker goed als mensen zo'n Windows 11 kopen. Maar inderdaad, als je zegt van ik wil iets goeds hebben... ga dan even naar de Mac. Niet voor een Big Mac, maar voor een hele fijne mooie computer trouwens. Goed, mensen thuis. Je kan het steeds meespelen met het spelletje Mission Impossible. 071-1... dan heb je nodig, 0191. Maar ga maar daar. Zoek er eens een woord wat te maken heeft. Ja, een scherm. Ja, kan je lekker onder het scherm gaan zitten? Moet je zelf weten.

0: You bring on the sun van de London Beat. En inderdaad, als je naar buiten kijkt, het zonnetje, dat staat lekker aan de hemel. Het staat niet te warm, het is gewoon lekker buiten op dit moment. Toch, Trudy, vind je niet?
1: Het is heerlijk.
0: Het is lekker, echt een beetje de Indian summer, hè?
1: Ja, goed uithouden hier.
0: Ja, inderdaad. Lekker. Ja, nu is het lekker. Van de zomer ook echt verschrikkelijk.
1: Ja, heel te warm.
0: En nu weet ik ook gewoon van, ja, weet je, nog maar 13 weken is het kerst. Dus
1: dat verkoelt al.
0: Dat hou ik wel even vol, denk ik, die 13 weken inderdaad. Trudy, zijn er nog meer van die lekkere, leuke dingen te doen in onze fijne streek?
1: Ben je 70 plus, ja, dan kun je een vitaliteitscheck laten doen.
0: Oh.
1: Dan moet je wel in Teylingen wonen, want het is in Teylingen. Een gratis vitaliteitscheck. Woensdag 30 september is dat, in de Sporthal De Geest in Warmond. Kun je ontdekken hoe het staat met je balans, je spierkracht, je bloeddruk, je bloedsuiker. En je krijgt ook handige tips om fit en vitaal te blijven.
0: Oh.
1: Het duurt ongeveer een uurtje. En je hoeft zeker geen sportieveling te zijn. Wel moet je je even aanmelden.
0: Dat moet wel.
1: Ja.
0: Oké, okay, heb jij toch wel een tip om een beetje fit te blijven? Want ik heb soms dat ik opsta dat ik denk van, nou, het is echt een beetje stram allemaal.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Ja, maar goed, dan moet je een beetje warming up doen.
0: Warming up?
1: Ja.
0: Warming up?
1: Wurmen. Je wurmt je uit bed.
0: Ja, nou, dat is inderdaad. Nou, ik vaag gewoon mezelf uit bed zelfs.
1: Ja, nou, en dan moet je gewoon een paar losse oefeningetjes doen.
0: Een paar losse oefeningen? Maar hoe doe ik een losse oefening?
1: Nou, je zet je handen tegen de muur.
0: Ja.
1: En dan trek je je benen om en om op.
0: Ja.
1: En dan doe je je been beurtelings opzij bewegen. Dat is goed voor je heupen.
0: Ja.
1: En dan ga je een soortement net of je loopt, maar dan stilstaand lopen.
0: Ja.
1: Dan doe je ook nog op je tenen staan en dan op je hakken staan.
0: Oh.
1: Dan heb je al aardig wat spiertjes wakker gemaakt.
0: Toch wel? Nou, ik zou je vertellen, Trudy. Als ik uit bed kom, echt, ben ik zo stram als een konijn, weet je wel. En toen dacht ik ook, ik moet er toch eens een keer mee naar de dokter gaan. Dus ik ben naar de dokter gegaan en de dokter zei, wat doe je dan als je uit bed komt? Ik zeg, nou, dan ga ik op de rand van mijn bed zitten. Beetje wat jij net ook zei, een beetje dat soort ding. Op de rand van mijn bed zitten en dan ga ik met mijn rug eerst naar voren toe. Dan strek ik mijn linkerbeen. Dan ga ik met mijn rug weer naar achteren. En vervolgens ga ik weer met mijn rug naar voren. Dan strek ik mijn rechterbeen. Ga ik weer met mijn rug naar achteren. En dan ga ik staan en dan krijg ik een scheut. Dat wil je niet weten. Toen zegt die dokter, die zegt tegen mij, maar waarom maak je dan van die rare bewegingen? Ik zeg, nou, heb jij een andere manier om je broek uit te trekken? Nou, toch? Zo is dat. Zo is dat, zaterdagmiddag. Oh, wat gekkigheid. Ja, dat is Trudy vandaag.
2: Of zit het niet mee?
0: Nee, maar dan?
2: De PM Show van 12 tot 2.
0: Ja, van 12 tot 2. Elke zaterdagmiddag de PM Show met alleen de beste muziek en de leukste prijzen. Die beste muziek, ken je deze nog?

0: Should Be So Lucky in Love van Carrie Minuuk. Afkomstig natuurlijk uit Australië, kwam ze vandaan. Trudy, je was zo lekker bezig met al die leuke dingen. En ook al die oefeningen die mensen kunnen doen. Maar heb je nog meer van dat soort dingen?
1: Nou, voor liefhebbers van het Franse chanson. Het repertoire van Jacques Brel, die wordt maandagavond vertolkt door zangeres Beatrice van der Poel in Theater Floralis in Lisse.
0: Oh.
1: Ze zingt zijn bekende en indrukwekkende nummers in het Nederlands. Samen met piano en bas zorgt ze voor een intiem theaterconcert vol emotie en mooie verhalen. Aanvang is om 8:00 en de kaartjes kosten €25,50.
0: Okay,
1: ja, Jacques Brel, die heeft wel mooie nummers geschreven.
0: Ja, die moet je wel van houden, vind ik.
1: De Noordzee, die vind ik echt mooi.
0: De Noordzee?
1: Ja, de Noordzee.
0: Noordzee vind ik lekker, inderdaad, als het mooi weer is.
1: Nee, maar dat is een heel mooi nummer van hem.
0: Oké, okay. Ja, ik ben niet zo erg into Jacques Brel, eerlijk gezegd.
1: Oké.
0: Okay. Nee, met de Kietepa en zo, weet ik wat ook.
1: Nummer Kietepa, ja.
0: Nee, hou ik niet zo van. Maar met name gewoon hoe hij dat zingt.
1: Ja, ja.
0: Als een ander het zingt, dan is het wel beter.
1: Ja, ja.
0: Het was eigenlijk gewoon een zanger die niet kon zingen, in mijn ogen. Jacques Brel. Maar goed,
1: ja,
0: dat is mijn
1: dat,
0: mening.
1: Waarschijnlijk
0: schoffeer ik nu heel veel mensen die zeggen... Oh, Jacques Brel, ja. Oh, wie? Het gaat jij. Maar nee, ja. Ik moet echt...
1: Laten we het aan onze Guus vragen.
0: Wie? Guus?
1: Guus.
0: Guus
1: Kapoor.
0: Oh, onze Guus, de man van veel stokbrood, Franse kaas en een wijntje erbij. We kunnen het zeker dan maar... Heb je nog een keer, Trudy? Dat je zei, nou, zo lekker bezig.
1: Een workshop Veilig Bankieren.
0: Ah, daar ben ik wel in geïnteresseerd.
1: Even opletten met je online bankzaken.
0: Oh,
1: want
0: ja?
1: Dat wordt natuurlijk steeds meer banken worden gehackt.
0: Ja.
1: Met AI.
0: Ja.
1: Dus, je kunt je voordeel ermee doen. Woensdag 30 september is er in de bibliotheek Noordwijkerhout... namelijk een gratis workshop Veilig Bankieren.
0: Ja.
1: Je leert daar alles over phishing, helpdeskfraude... en hoe je verdachte berichten kunt herkennen.
0: Ja.
1: De workshop duurt van 11 tot 12:30. Aanmelden, dat is wel gewenst. Dus.
0: Ik kan iedereen aanbevelen om dat te doen. Jong en oud trouwens.
1: Ja, ja.
0: Want tegenwoordig, en even serieus, moment in de show. Ook ik krijg zoveel spam-mail van berichten dat ik iets moet betalen. Bijvoorbeeld ik ben bij een tandarts geweest. Kijk, opeens een rekening van de tandarts. Want je zit ergens in een ze weten je gewoon te vinden. En ik ben inderdaad bij de tandarts geweest. En ik verwacht een rekening. Maar ik wist gewoon, deze is niet goed. En ik kan het zelf aardig onderscheppen, allemaal die dingen. Maar ook ik ben maar een mens. Ik kan het ook een keer instinken natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Hè? Maar als je even niet oplet... Dan betaal je gewoon. Je denkt, oh, lekker makkelijk. Maar ik kan iedereen gewoon adviseren. Betaal nooit via een mailtje of een berichtje wat je gekregen hebt. Als daar een linkje in zit, doe dat nooit. Ga altijd gewoon naar degene die dus het geld van je verwacht. Via het banknummer. Maak het geld gewoon over. Dan weet je in ieder geval, dan komt het goed terecht. Als je gaat klikken op linkjes.
1: Ja,
0: vaak zijn die linkjes inderdaad. Die gaan naar hele andere bankrekeningen. Dan de bedoeling is in ieder geval.
1: Ja, vorige week was er nog een radar. Dat iemand ook via zo'n linkje had betaald.
0: Ja.
1: En er was geloof ik iets van €30.000 verdwenen.
0: 30.000 euro?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Nou, dan ben je flinke zaak.
1: Nou.
0: Ja, ik kreeg een betaalverzoek van, ik geloof, €125.
1: Ja, dus, okay, nee, maar
0: goed.
1: Ze hadden dus via die link... zijn ze aan dat bankrekeningnummer dan van je gekomen. Op de een of andere manier.
0: Ja.
1: En daarmee hebben ze dus ook weer... banken, bij verschillende banken geld opgenomen.
0: Ongelooflijk, hè?
1: Ja,
0: ja, kijk heel goed uit, mensen, want het is echt schrikbarend. Word weet, ja, dan zit je op een houtje erbij, want dan heb je helemaal niks meer.
1: Ja.
0: Oeh, belangrijk moment in de show, Trudy. Heel belangrijk moment in de show. De tijd gaat super snel, zeg. Het is alweer zover. De lijnen zijn gesloten. Ik kan niet meer gebeld worden voor het spelletje Mission Impossible.
1: Wow.
0: Dat kan niet meer. Wij moeten gaan grabbelen. Maar dat moeten we wel gaan doen onder het genot van een plaatje van de kleine man uit Amsterdam. Aha, zeg, is de naam. Met andere woorden, die gaan we lekker draaien. Wij gaan grabbelen. We moeten opschieten. We hebben nog maar een kwartiertje. Nee, joh, dan is het alweer voorbij. Wat gaat het allemaal snel, hè? Oh, we gaan eens opschieten.
1: We lijken Maxwell.

0: hartstikke idee. De kleine man uit Amsterdam was dat. A. Hazes was de naam. En de koning van het plein. Nou was hij geen koning van het plein. Hoewel misschien als hij op het terras zat misschien. Maar goed, de koning van het plein. Hij was wel de koning van het leven dit natuurlijk. Hè. En we hebben hard en diep gegraven in onze hoge hoed. En daar hebben we een winnaar uit getrokken. Trudy is nog even bezig om de winnaar aan de lijn te krijgen. En ik ben benieuwd, want er is de lijn. Ja, ja, dat is, die is de winnaar is er. Ik zou zeggen, Trudy, verbind maar door dan. Ja, er is doorgebonden. Hartstikke idee. Nou, Trudy, we hebben gegraven. Is het een dame of een heer geworden?
1: Een dame.
0: Een dame geworden. En wie is het geworden?
1: Truus Schrier.
0: Truus, ah, Truus.
2: Hallo, hoi.
0: Leuk, je bent er weer, Truus. Hoe is het met je?
2: Geweldig.
0: Ja, hoe gaat het met je, meid?
2: Goed.
0: Gaat het goed met je?
2: Ja, zeker.
0: Hey, we hebben elkaar een tijd niet gesproken, hè?
2: Nee, klopt.
0: En van de zomer is het natuurlijk bloedheet geweest. Ik had er echt een bloedhekel aan zelf. Maar hoe heb jij het allemaal ondergaan?
2: Nou, ik kan er aardig tegen.
0: Ja, je kan er wel tegen?
2: Ja.
0: Jij hebt lekker zitten sudderen in de tuin?
2: Ja, ook. Ja, ja, ja. En ik heb een
0: airco,
2: dus dat scheelt.
0: Oh, ja, met een airco kan ik het ook. Ja, jij hebt wel gelijk, meid.
2: Ja, maar joh, met die hitte.
0: Ja. Nou, lekker.
2: Ik ken er wel tegen, maar zo'n aircootje is super lekker.
0: Dat is precies wat het is, hè. Een airco is, ja, ik vind precies de airco lekkerder dan de hitte, eerlijk gezegd. Ja. Maar goed,
2: je moet er ook niet in gaan zitten met 40 graden.
0: Nee, precies.
2: Graden.
0: Maar hoe gaat het voor de rest met je? Ben je lekker bezig?
2: Ja, zeker. Ja? Ja.
0: Wat doe je zo'n beetje?
2: In mijn tuintje.
0: In je tuin, ja, lekker.
2: Ja, lekker rommelen.
0: Ja, precies. En nu komt de herfst er weer aan natuurlijk. Heb je de tuin een beetje aan het klaarmaken voor de winterdagen?
2: Ja, daar ben ik ook mee bezig. Ik vind de winter ook wel lekker, hoor.
0: Ja, zeker. Ik vind het heerlijk, de winter. Ik vind het leuk wat er is. Maar heb je ook al bollen geplant dan?
2: Nee. Nee,
0: doe je niet?
2: Nou, die ken ik niet kwijt in de tuin.
0: Ken je niet kwijt?
2: Nee.
0: Want?
2: Het staat gewoon vol.

0: dit is een spelletje Mission Impossible. Ja, ik bekijk niet alles gratis natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: Maar toch, ondanks dat je dus die niet helemaal goed had, heb je wel het woord uit de traan. Ik ga het gelijk aan je vragen, Truus. Het woord van de dag. Welk woord zochten wij vandaag nou weer?
1: Parasol,
0: hoor!
1: Ja. Yippie,
0: ja. Ja, we hebben hem weer nodig, hè, want van de week kan het weer 30 graden worden, geloof ik, hier in de streek.
1: Och,
0: ik kijk er nou al uit, niet echt, hoor. Maar, nee, ik hoop, over 13 weken is het alweer kerstmis.
1: Nou, ja.
0: Gaat lekker snel, en ik hoop op een witte kerst.
1: Ja.
0: Toch? Jij ook? Dat hoop ik ook. Ja, ik ook. Ja, ja, heerlijk. Dat hopen we samen in ieder geval. We hebben een leuke prijs voor je. Lekker glaasje rode wijn. Dus ik hoop dat je ervan houdt. En anders kun je hem opentrekken met je kinderen of met je buren. Of je geeft hem gewoon lekker door. Moet je lekker zelf weten. Hij komt met je kant op. Hè. Alles wordt geregeld voor je. Komt helemaal goed bij.
1: Hartstikke fijn.
0: Hey, blijf luisteren. Tot de volgende keer dan, hè?
1: Doe ik zeker.
0: Hey, groetjes.
1: Oké, doei.
0: Doei. Hoi. Ja! In Duitsland is het zover. Daar zijn de Oktoberfesten zijn daar weer begonnen. Toen dacht ik, nou moet ik een Duits plaatje draaien. Dit is Rex Deel.

0: Hartstikke idee, eigen Oktoberfeest hier in de Peer en meer zo. Ja, wel leuk trouwens, het Oktoberfest, hè? In de München zo, lekker bier drinken. Oh, heerlijk. Eens even kijken, we hebben nog een ruime 4 minuten. Heb je nog een paar van die leuke weetjes, dingetjes die we kunnen gaan bezoeken in de streek?
1: Ja, heb je zin in een frisse neus?
0: Frisse neus.
1: En gezellig gezelschap.
0: Ja.
1: Ja, dan kun je woensdag 30 september een gratis natuurwandeling meedoen. Vanaf ontmoetingscentrum Bij Heem, zo heet dat.
0: Bij Heem?
1: Ja, zo heet dat, Bij Heem.
0: Oh, Bij Heem, ja, natuurlijk.
1: In Hillegom, om 1 uur gaat de groep ongeveer 1 uur op pad, in een rustig tempo. En daarna is er tijd voor een kopje koffie of thee. Aanmelden, dat hoeft niet, je kunt gewoon aansluiten. Je kunt het weer dus afwachten.
0: Oh.
1: Regent het pijpenstelen.

0: wat ik niet verwacht. Want het wordt prachtig weer.
1: Ja, schitterend weer.
0: Maar goed, dus ontmoetingscentrum bij Heem Hillegom start om 1 uur. En het is een uurtje wandelen.
1: Oké, okay, nou leuk. Hebben we er nog eentje? Nog afsluiten?
0: Ja, de kinderboekenweek is begonnen.
1: Oh, is het weer zover?
0: Ja.
1: Oh, leuk.
0: Kinderpostzegels en kinderboekenweek, hè? Dat is altijd september.
1: Ja, inderdaad. Kinderpostzegels, dat is gewoon wel langs de deuren weer, hè? Ja, ja, inderdaad.
0: Voor jonge boekenfans wordt het woensdagmiddag extra leuk bij Boekhandel van der Meer in Noordwijk. 3 bekende kinderboekenschrijvers, Anke Kranendonk, Anne-Jan Miras en Kelly van Kempen, die staan daar op het podium. Met verhalen, muziek en leuke optredens komen hun boeken helemaal tot leven. En kinderen die kunnen zelf schitteren in een fotobooth. Nou, wat dat is?
1: Fotobooth, dat is een soort zo'n hokje waar je pasfoto's kan maken.
0: Oh,
1: weet je wel?
0: Okay.
1: Een fotobooth, ja.
0: Nou, daar kun je dus lekker schitteren. Kun je leuke foto's, grappige foto's maken. Tussen 2 en 4 uur. Kaartjes, die kosten €5.
1: Oké. Ja. Heb je er nog eentje of zijn we er helemaal doorheen?
0: Nee hoor. In Voorhout, voor de allerkleinste, is er woensdag 30 september een speciale koffiespeeltuin in de bibliotheek Voorhout. Voor kinderen tot en met 4 jaar is er voorlezen, muziek en lekker bewegen helemaal in het teken van de kinderboekenweek. Inloop is vanaf 9:30, meedoen is gratis en je hoeft je ook niet aan te melden.
1: Hoeft
0: dus je kunt
1: niet
0: kijken.
1: Nou, zeg maar, makkelijk allemaal.
0: Als de luier verschoond is en helemaal klippen klaar. Dan kan je gewoon naar de bieb in Voorhout.
1: Hey, ik heb nog tijd voor een heel klein plaatje. Ga ik gewoon lekker draaien. Deze.
0: Okay.
1: Ken je die nog? Van Adventures. Oh, Hawaii 5-0.
0: Oh, dat is
1: van die serie was het, geloof ik, toch? Ja, lekker. Even lekker kijken daar.

0: laatste keer deden, was het dan een beetje de Adventures, een Hawaii 5-0.
1: Ja, ik vind hem prachtig.
0: Gezellig toch? Leuke serie lekker. Was dat.
1: Ja.
0: Goed, Rudy, we zijn er doorheen. Het is, we zijn klaar. We gaan met de auto naar een huis toe. Ik zou zeggen, rij je met me mee?
1: Ja.
0: Oké, dan mensen thuis. Tot volgende week. We gaan er van tussen.
1: Alle stoplicht op groen.
0: Ik heb het dak open. We gaan er van tussen. Mazzel. Doei. Hou je vast.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 2 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. ChristenUnie-leider Bikker heeft met premier Jette gesproken over mogelijke steun voor de begroting. Bikker zegt dat ze bij het kabinet beweging en eenheid ziet. Verder wilde ze niet ingaan op de details. Eerder maakte Jette bekend dat hij met nieuwe voorstellen zou komen om steun te krijgen voor de begroting. Het zou onder meer gaan om voorstellen over koopkracht. Jette en de minister van Financiën praten daar vandaag verder over met verschillende partijen. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht en een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat hij werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Het is onzeker of de Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland morgen doorgaat. Een aantal Ierse voetballers weigert tegen Israël te spelen, meldt de Ierse publieke omroep. De laatste training voor de wedstrijd is vanochtend niet doorgegaan en ook de geplande persconferentie is uitgesteld. De UEFA heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse voetbalbond. Die riskeert onder meer een boete als Ierland morgen weigert. Later vandaag komen de spelers en de Ierse bond naar verwachting met een verklaring. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door regen. Sinds donderdag viel er al 20 centimeter. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt meer regen verwacht. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog iets warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
7: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
12: Het volgende programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Lange Sport 2000. Uw sportspecialist, gevestigd op de Molenstraat 18, Noordwijk binnen.
13: Dit is Bo,
14: de omroep van de Bollenstreek.
13: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Bollenstreek Sport.

aflevering 1751. Techniek en regie is vandaag in handen van Pieter Oldervanger en Jorrit van Tesseling. En ja, ik zei het, Ballenstreeksport aflevering 1751. En wat gaan we dan vanmiddag allemaal doen voor u? Nou, we hebben een paar leuke wedstrijden op het programma, hoor. Noordwijk tegen Zwaluwe. Vorige week nog Zwaluwe nog te sterk voor Lisse. Datzelfde Lisse, dat speelt vandaag natuurlijk ook. En die spelen tegen EVV echt. En verder hebben we wedstrijden voor u uit de eerste klasse. Dat is Zwift tegen Hillegom. En Terlede dat op de Rode Molen aantreedt tegen FC Skills. Dat zijn de wedstrijden die we live volgen. Verder natuurlijk veel tussenstanden. Ander sportnieuws. Wat er ook maar gebeuren zal. Maar we gaan denk ik nu even starten met een lekker muziek.

De Doobie Brothers met Listen to the Music. Ja, ik zei het al, een paar mooie wedstrijden op het programma. Daarnaast wordt er natuurlijk ook nog volop gevoetbald. En daar proberen wij u ook van die stand op de hoogte te houden. In de omgeving speelt Olympia tegen Voorholte. Ook wel leuk, Teilingen dat naar Dios trekt. En DHL tegen Warmenda. Verder speelt Van Ispen tegen Wijk aan Zee. Daar hoort u van ons als het goed is de tussenstanden en de eindstanden. En ja, verder wordt er in de derde divisie ook nog naast de wedstrijden die ik al eerder noemde gespeeld. Achilles Veen die speelt thuis tegen TOGB. Excelsior Maassluis treft blauw-geel 38. Portugal krijgt bezoek van Goes. Vanavond speelt VVSB de uitwedstrijd. Dat is om 7 uur bij RBC. Van die wedstrijd is, doen wij geen verslag. Dus we moeten Twitter of iets anders in de gaten houden. Morgen speelt UDI 19 nog tegen FC Rijnvogels. En Groene Ster tegen Geenbert. En het weekend wordt afgesloten door UNA tegen Dongen.

0: Fairground van Simply Red. Kijk ik nog heel even naar de vierde divisie. Daar wordt ook gespeeld natuurlijk vandaag. Sluizen tegen AFC, FC Uitgeest tegen HDEDW. Barneveld tegen Kolping Boys. AFC 34 tegen Victoria. HBC tegen TVVA. Morgen komen dan aan bod Hoofddorp tegen FC Alsmeer. Hoogland, Dem. En tenslotte de wedstrijd waar we bij zijn. Dat is Jos Watergasmeer tegen SJC. Ook morgenmiddag live op Boten beluisteren. Dan doet Theo Meerman het verslag. Maar we gaan eerst terug naar Noordwijk. Want daar speelt Noordwijk vandaag best wel een belangrijke wedstrijd. Eigenlijk zijn alle wedstrijden belangrijk. Tegen Zwaluwe. Zwaluwe natuurlijk vorige week een goed resultaat. Tegen FC Lisse. En Ramon, hoe gaat het, denk jij, voor Noordwijk vandaag verlopen? Kijk eens in de grijze bol.
1: Ja, dat blijft natuurlijk lastig inschatten. Wat je ziet, en dat zie je met name natuurlijk als je kijkt naar de tegenstander van vandaag, Zwaluwe uit Vlaardingen. Ja, dan zie je dat ze op de 12e plek staan. Ja, geen hoogvlieger natuurlijk. 7 punten uit 6 wedstrijden. Doen ze er van 4 voor en 9 tegen. Ja, op zich denk je van nou, dat moet een vrij makkelijke middag worden. Alleen het is ook een stugge ploeg. En dat zag je met name in die wedstrijd vorige week tegen FC Lisse. Wat denk ik een vergelijkbare ploeg is als Noordwijk. Aanvallend vermogen, ietsje beter dan de rest van de competitie, schat ik Lisse natuurlijk in, net als Noordwijk. Ja, en dan zie je hoeveel moeite ze dan hebben met Zwaluwe. En als je dan het verslag hoort, dat heb ik gehoord natuurlijk van Jan-Kees Vaas. Ja, dan hoor je ook dat Lisse er bijna niet doorheen kwam. Ondanks de aanvallende kracht die zij hebben. En dat toch ergens een moment is dat Zwaluwe dat goaltje maakt. Ondanks dat ze niet heel veel scoren. Want 6 gespeeld, 4 doelpunten voor is natuurlijk niet heel erg veel. Alleen het betekent dat het een moeilijke ploeg is om tegen te voetballen. En een moeilijke ploeg om erheen te komen. Nou heeft de aanval van Noordwijk heeft genoeg opties. Een sterk middenveld, aanvallend middenveld met Antonioli en Bram Franke. En voorin spelen vandaag Valentijn Zandberg, Oelers. En natuurlijk Ilias Latif in de spits. Ja, genoeg aanvallend vermogen. En bij Noordwijk begint het natuurlijk een beetje een ding te worden dat zij in alle 8 officiële wedstrijden tot nu toe 0 tegendoelpunten hebben gehad. Nou, dat betekent statistisch gezien dat het eerste tegendoelpunt steeds dichterbij komt. Alleen het betekent ook dat de defensie van Noordwijk goed staat, weinig weggeeft. Nou, dat zie je ook in die wedstrijden. En dat betekent dat het best een pittige wedstrijd gaat worden voor allebei de ploegen. En op basis van kwaliteit zou je verwachten dat Noordwijk die wedstrijd moet winnen. Alleen je moet kijken hoeveel kansen ze krijgen, hoe het aanvallend gaat. En niet net als FC Lisse vorige week heel weinig creëren. Want dan wordt het lastig en dan kan je er zomaar op de counter een keertje eentje tegen krijgen. Zoals dat vorige week gebeurde met de blauw-gele. Ja, weet je, als Noordwijk sterk is, scherp is, effectief in de kansen die ze krijgen en het achterin gewoon dicht houden, dan zou deze wedstrijd geen probleem op moeten leveren. Alleen, we moeten het gaan zien. Noordwijk, ik gaf net al aan het middenveld en de aanval heb ik al benoemd. Van der Maten staat vervolgens op goal. Achterin iets gepuzzeld, omdat natuurlijk Noah van Geen geblesseerd is geraakt. En ook Brent Leeflang, die op de weg terug was en afgelopen dinsdag tegen LAK Frisia inviel. Die staat niet op het wedstrijdformulier, dus ik vermoed dat hij een terugslag heeft gekregen of een andere reden waarvoor hij er niet bij is. Alleen zijn plek wordt ingevuld door Levi Volkers, controlerende middenvelder die afgelopen dinsdag ook centraal stond achterin. Naast Kink Groot die gewoon speelt. En aan de linkerkant is Jordi Stroker gelukkig weer terug. En dat zijn de 11 namen voor Noordwijk die het gaan doen vanaf 2:30.
0: Om 2:30 aan de Duinwetering. En op grond van deze voorbeschouwing heb ik mijn totenformulier ingevuld. Toch maar op een eentje. Want als ik Janke of Ramon hoor, dan gaat dat wel goed komen vanmiddag. Gaan we gelijk door naar Terspekken. Naar Jan-Kees Vaas. Want die gaat zien of FC Lisse tegen EVV Echt. De zure nederlaag van vorige week weer een ander kantje gaan geven.
2: Zeg Sjaak, ben je dat nou echt of neem je me in de maling?
0: Ik neem jou nooit in de maling.
2: Jij begrijpt de woordspeling niet. EVV komt uit Echt, het plaatsje Echt. Zuid-Limburg. Ik moet zeggen, die humor, dat is verder zoeken. Maar ik probeer jouw neef Peter van der Rust al jaren deze humor aan te prijzen. Maar ook bij hem lukt het nog steeds niet.
0: Ja, dat heb je met familie, hè?
2: Nee, maar wat bedoel je dan? Ja, EVV Echt. Maar precies, dat weet ik niet. Maar Sjaak, vandaag zijn ze blij dat ze met licht kunnen voetballen. Over een paar weken, EVV Echt moet door de week naar VWSB voor de beker.
0: Ja, inderdaad. Dat, je zou zeggen dat het ook een mooie loting is voor VVSB. Maar dat gaan we eerst vandaag zien, Jan Kees. Want vandaag moet eigenlijk Lissen toch weer even dat zure moment, wat ik al zei, van vorige week goed maken. Vorige week ging het eigenlijk, kwam Lissen er niet doorheen.
2: En ik hoop dat Lissen een beetje fit is vandaag. Ik ben niet fit, want ik heb al die alcohol
0: feestweek.
2: Nog. Jij kent de korte baan fenomeen Lissen.
0: Ja.
2: Dan weet je dat...
0: En bleef het al maar alleen bij de oliebollen, Jan Kees.
2: Maar jouw neef heeft zich keurig gedragen, want hij heeft besloten tot half december geen bier te drinken.
0: Dus, kijk.
2: We gaan het nu over voetbal hebben, dames en heren. Goedemiddag. Ik ben straks speaker. Ik haal alles elkaar in. Nee, Lissen is weer behoorlijk compleet in de basis... Ook vandaag weer een moment, Andoui. Ja, nog steeds afwezig Bradley Martens. Normaal zaak, die spelers die Arubaanse roots hebben, die gaan dus vier interland spelen. Prachtige wedstrijd hoor, want vorig seizoen mocht Aruba de afscheidswedstrijd spelen tegen de afscheidswedstrijd tegen Curaçao. Dat is een unieke ervaring voor die spelers. Alleen, Lisse zit daarmee, dan mis je gewoon drie weken lang een speler. Dat kan er ook voor de Rijnvogelspeler Messera. Ja, dat is nou eenmaal afgesproken. Maar goed, die is dan niet aanwezig. En Wout Heemskerk is dan geblesseerd, dus die ontbreekt ook. Dat betekent Julian Popma aan de basis. Want jij vraagt je wel eens af, Lisse, oké, hoeveel jongens uit eigen geledingen? Nou, Popma komt uit Lisse, Gijs de Bruin komt uit Lisse, Remy van Ekenus komt uit Lisse. En dan hebben we nog twee geblesseerde Lisse-spelers. Dat zijn Rodi van de Putten en Kevin van der Zwet. Nou, twee Sassenheimers, Toon en Zwetsloot en Jaap Zwetsloot. Dus eigenlijk best wel regionaal getint. En dat vind ik wel zelf belangrijk, hoor. Dat je ook een beetje gezicht hebt die ook voor het publiek herkenbaar zijn. Nou, Lisse, echt gaat straks beginnen. Lisse, na het vorige week de eerste nederlaag gehad, maar goed... ze gaan het straks zien. Dus om 3:30 gaat hij beginnen. Lisse, even weer echt.
0: Lisse, even weer echt. Ja, dan hoort u meer van Jan Kees Vaas. Die voor ons verslag doet vanaf Ter Spekke. Kijk ik heel even met een schuin oog nog naar mijn...

Ja, dat zo incredible hoort u. En we gaan nog even een berichtje voorlezen. Wel heel bijzonder berichtje vind ik. Algemeen is bekend dat er met het WK wielrennen, wat trouwens dit weekend plaatsvindt in Canada, geen oortjes gebruikt mogen worden. Ja, en dan is het altijd lastig. We hebben natuurlijk in het verleden wel daar dingetjes meegemaakt. Onder andere Annemiek van Vleuten, die dacht dat ze de WK had gewonnen. Maar uiteindelijk bleek er naar Oostenrijk ze de hele dag op kop gereden te hebben. Ja, hoe ga je daar nou mee om? Nou, de Belgen die hebben daar een oplossing voor gevonden. Die gaan de wielrenners informeren door een bericht op de bidon. Ja, dat kan natuurlijk ook. Je kan natuurlijk, wie niet sterk is, moet slim zijn. Dat zeggen ze van de Belgen eigenlijk nooit. Maar goed, dit vind ik wel een hele geniale oplossing. Dus de Belgen die krijgen niet via de oortjes berichten binnen, maar wel via de bidons.

0: Return of the Mac van Mark Morrison. Ja, gaan we naar de derde wedstrijd die om 2:30 gaat beginnen. We gaan naar Wim Erkamp, want vandaag speelt Hillegom uit bij Zwift. Zwift, geen onbekende speler, vorig jaar nog competitiegenoot van SJC. En ja, Hillegom begon vorige week sterk. Kunnen ze dat voortzetten, Wim?
1: Ja, dat is de vraag natuurlijk. Ik keek ook heel verbaasd naar de ranglijst toen al die wedstrijden gespeeld waren. En ja, dan denk jij zelf 6-2 tegen JVC. Het is nogal wat. Maar het kan gek lopen. Alle vierde klassers die gedegradeerd waren, die verloren. Zelfs Ajax verloor van AVC, dus de HSV had heel lang. En dan denk ik, ja, zal allemaal wel. We gaan het zien vanmiddag. Het is in ieder geval een wedstrijd die Hillegom wel gaat proberen om weer die punten naar huis te tillen. En ja, het is natuurlijk altijd moeilijk. Het is hier een vrij nieuw complex. Nee, het complex is oud, maar ze hebben alle hele nieuwe accommodatie gekregen van de stad Deel Zuid. Nieuwe kantine, nieuwe velden, allemaal kunstgras. Dus ja, het is prima vertoeven hier. En ze hebben ook net als bij ons kurk. Dus dat is ook wel een vrij ding. Dus dat in ieder geval altijd door kan gaan. Het is alleen een beetje lastig parkeren. Dat is het enige nadeel.
0: Oké. We gaan, hoor ik, naar Ramon Admiraal. Want ik denk dat bij Noordwijk inderdaad de bal al rolt. Ramon.
2: Nee, dat nog niet. Wij staan hier net op het veld. Spelers geven elkaar een handje en de scheidsrechter een handje. En ik verwacht dat wij over 2 minuutjes gaan beginnen hier.
0: Oké, dankjewel Ramon. Kijk ik even naar de overkant of op de andere veld al de bal rond. Ga nog even lekkere muziekje draaien. Ja.

0: Edge of Desire, Johnny Blue en Malieve. En ja, dan gaan we nu toch echt beginnen met het voetbal. Want we zijn de klok van 2:30 gepasseerd. En we gingen eerst, als ik het goed begrepen heb, even kijken nog in Noordwijk. Bij Ramon Admiraal.
1: Ja, waar we inmiddels een minuutje bezig zijn in deze wedstrijd. En het zwaluw is wat balbezit heeft, komt de voorzet. Ja, die komt bij de tweede paal terecht. Wordt de bal teruggetrokken, kan misschien gevaar opleveren. Alleen Bram Franke die lost dat goed op. Was meegekomen in zijn eigen 16 en brengt de bal weer Zandbergen. Zandbergen via Bosma vervolgens richting Antonioli. En Antonioli die wordt gestuit. En dat betekent dat Noordwijk een vrije trap gaat krijgen. En die krijgen ze van scheidsrechter Van der Vaart. Dus net begonnen in deze wedstrijd. Die stroken nu in balbezit aan de linkerkant van het veld. Weet Kik Groot te vinden. Groot die terug speelt op Oscar of Levi Volkers. Volkers die dus zijn positie heeft veranderd. Moet in de achterhoede staan centraal in de verdediging naast Kik Groot. En dat betekent dat hij daar zal spelen en zijn plek op het middenveld als controleur wordt overgenomen door Sander Bosma. Dus Volkers die inspeelt doet dat richting Latif die ver is uitgezakt tot een eigen helft. Kaat de bal vervolgens terug op Sander Bosma. Sander Bosma naar de linkerkant van het veld naar Stroker. Stroker weet Zandbergen te vinden, alleen daar ligt een lichaam van het speler van Zwaluw tussen. En een slijding en die bal gaat over de zijlijn. Dus Noordwijk mag gaan ingooien. 2 minuutjes onderweg in Noordwijk tussen Noordwijk en Zwaluw. Ja, de stand is 0-0.
0: Gaan we naar Lisse, Jan-Kees Vaas, want ook daar rolt de bal.
2: Ja, 4 minuten gespeeld had echt al 2-0 kunnen staan voor FC Lisse. Dat is geen grap, want wat een mogelijkheden. Marcus Scholten en zojuist Moham Doubi. Maar ja, veel te slap ingeschoten de laatste door Moham Doubi. Trouwens, ik had het over de opstelling. Ja, Sesloot zit toch op de bank, misschien niet helemaal fit. Dat betekent Ham Doubi meer als linksbuiten. Jarno Slootweg in de spits en Jero Hak als rechtsbuiten. Nou, Julian Pogba is dus linksback geworden omdat Bradley Martens met Aruba dus een aantal interlands speelt om de Nation League. En de potentiële vervanger van Bradley Martens, Wout Heemskerk, is geblesseerd. Dan komt de volgende potentiële vervanger. En dat is altijd de slogan. Koning, keizer, admiraal, Julian Pogba kennen ze allemaal. Dat is de slogan bij FC Lisse. En die is dan uiteindelijk in de basis gekomen. Die jongen moet daar ontzettend om lachen. Hij denkt, wat een idiote opmerking weer. Maar goed, daardoor is hij wel populair geworden. Zo moet je dat weer bekijken. Maar voorlopig hier 5 minuten gespeeld, nog geen doelpunt.
0: Geen doelpunt er nog in Lisse. Gaan we noordelijke, gaan we richting Amsterdam. En dan is de vraag of er bij Zwift tegen Hillegom al is gescoord. Wim Merkamp.
3: Er staat 4 minuten op de scorebord. Standaardtijd 0-0. Ik zie wel aanvallende pogingen van Hillegom om in ieder geval die punten mee naar huis te nemen. Aflopig is die stand nog steeds 0-0.
0: Dan gaan we nu inderdaad. Gaan we. Het is even onduidelijk. Gaan we naar Willem Molenveld?

0: Wat een geweldig nummer, Jolien van de onlangs overleden Dolly Parton. Gaan we naar Lisse toe, Jan Kees Vaas.
1: Pardon, mag ik even onderbreken?
0: Mag altijd.
1: Ook weer een woordspeling uiteraard, maar het is 1-0 geworden. Lisse, vrije trap werd genomen door Mohamdouiris Lisse leidt met 1-0.
0: Kijk, dat zijn mooie berichten van Spekken. Gaan we eerst nog even kijken op de Duinwetering in Noordwijk bij Ramon Admiraal.
2: Ja, waar de stand na 6,5 minuut spelen nog 0 tegen 0 is. En er een vrije trap is voor VV Zwaluwen. Een metertje of 4-5 van de achterlijn. Nee, het is zelfs een hoekschop, zie ik nu net. De bal wordt klaargelegd. Dat was een speler die eventjes wat pijn had. Het is een hoekschop voor Vlaardingen. Er gaat één handje in de lucht. Ja, dat zegt tegenwoordig niet zoveel. Het is een enorme slechte hoekschop. Die direct in het zijnet belandt. En eigenlijk, ja, nergens. Die bal ging meteen weer uit. Dan maar even in het veld, dus daarom mag die ook niet meer overgenomen worden. Het is Noordwijk wat de achterbal snel heeft genomen. Jordi Stroker aan de linkerkant van het veld heeft de bal gekregen van Kik Groot. Kik Groot heeft het achterin allemaal onder controle met de maatje Volkers. Alleen Noordwijk op het middenveld heeft de bal in ieder geval wel weer verloren. En daar komt een steekpas aan, die wordt niet binnengehouden. Dus het is een achterbal die genomen gaat worden door Van der Maat. Ja, Noordwijk in balbezit vrij slordig. Heeft nog niet echt een hele goede combinatie gehad met een paasje die potentie had. Een bal naar de rechterkant van het veld. Alleen die kwam uiteindelijk bij de keeper terecht die goed oplette. Nu een balletje richting Latif. Alleen Latif staat buitenspel. Het is nog een beetje rommelig. Nog weinig lijnen te ontdekken. Noordwijk probeert. Zwaluwen trouwens ook. Doet het aanvallend ook best aardig. Alleen na bijna 8 minuten nog geen doelpunten.
0: Geen doelpunten in Noordwijk, maar waar echt wel gescoord is bij de wedstrijd FC Lisse tegen EVV. Jan Kees.
1: Ja, had al 3 of 4-0 kunnen staan. Niet overdreven. Weer een prachtige actie van Mohamdoui. Draait zich in het stadsgebied binnen van echt. Geeft de bal aan Scholten. Ja, Scholten hoofd omlaag. Waarom is dat? Hij heeft al 3 unieke kansen gemist. 3 keer schiet hij tegen de keeper aan van echt. Nou, dat is al een prima keeper natuurlijk. Aram Krachtschiek. Maar ja. Hij staat ook en ook met de keeper, hoeft alleen maar langs hem heen te schieten. Dat lukte dus niet. Nu een cornerbal van Lisse wordt genomen door Van Ekeres, gaat naar Handoui. Nou, Handoui moet hem dan weer meegeven aan, in dit geval is dat Zeisling. Nou, het is Lisse dus dat inderdaad goed van start gegaan is. Deze tegenstander moet je overrompelen, snelle voorsprong nemen en de wedstrijd beslissen in een vroege fase. Nu nog een keer een voorzet, wordt bijna eerst op de sloot weg, maar gaat dus achter de goal 1-0 voor Lisse.
0: 1-0 voor Lisse. Gaan we naar Amsterdam Zwift tegen Hillegom. Wim Eerkamp.
3: 9 minuten gespeeld. Stond nog steeds 0 tegen 0. In ieder geval Zwift wat meer in de aanval nu. Mooie redding geweest net van de keeper van Hillegom. Om dat in ieder geval over dat doelpunt tegen te houden. Omdat ze toch wel vrij toegang kregen. Jesse Warmendam heeft nu de bal. En die gaat er aan de zijkant vandoor. Ik zal hem even meenemen. Die houdt zijn eigen in. Om de bal die komt tegen de tegenstander aan en die gaat over de zijlijn. Tegen de Jesper een ingang mag nemen. Nee, en laat hem over aan de nummer 20 van Hillegom. Ook op mijn papiertje even kijken wie dat kan zijn. Even kijken, het is nu in ieder geval een hoekschop. De eerste hoekschop van de wedstrijd. Die ga ik nog even meenemen in met deze stand. 1-0 tegen 0. En ja, Hillegom die wil absoluut die 3 punten hier uit Amsterdam weghalen. En dan heb je ook in ieder geval een goede stand in die wedstrijd. Tenminste, in die nummer 20 van Hillegom is Rodi Bessem natuurlijk. Hoe kon ik dat missen? Maar ja, er is hier geen wedstrijd van meer, dus ik moest alles overschrijven. In ieder geval, de hoekschop wordt nu genomen en die wordt ingebracht. En die wordt ingekopt en die gaat via Menno van Gerup gaat die naast. En dan blijft Hillegom in bal bezit en die spelen keurig terug aan de keeper van Hillegom. En om die bal in ieder geval weer naar de voorwaarts te brengen.
0: Gaan wij denk ik even kijken bij Willem Molenveld. Die zit op de Rode Molen. Die gaat verslag doen van de wedstrijd tegen Terleden FC Schild. Beide ploegen, Willem, vorige week geen punten gehaald. Gaat dat vandaag anders worden voor Terleden, denk je?
4: Allereerst een hele goede middag, Jaak. Wat is denken, wat is voorspellen, wat is in de glazen bol kijkende. Als ik dat wist, dan had ik al lang hier niet meer gezeten. Want dan kan ik heel veel dingen voorspellen. Natuurlijk, ze hebben allebei, Jaak, en dat heb je goed gezegd. Allebei hebben ze verleden week verloren. Let op, allebei ook nog met 2-0. Oftewel 0-2, net hoe je het noemen wilt. Maar in dat geval is het dus, ja, wat dat er gaat. Allebei 0 punten, allebei dezelfde doelsaldo. En wat gaat er gebeuren? Natuurlijk, de leden moeten aan de bak. We weten het allemaal. Ze hebben het allemaal een voorbeeld gehad van vanmorgen. Dat ze met 3-0 het tweede won van Jaja Clubpie SJC. Dus dat is een voorbeeld. En als je 3-0 wint, dan doe je gewoon goed je zaken. Dan heb ik het wel over tweede. Dus ik teken al voor 1-0, bij wijze van spreken. Maar goed, ik heb al gezegd, ik ga niet in die glazen bol kijken. Ik ga ook niet zeggen, had dit en dit en dat. Kan je niet zien. De wedstrijd van verleden week was heel duidelijk. Je krijgt kans op kans op kans. Maar een beetje kansen creëren 1. Kansen benutten is waar het om gaat. En dat doe je dus verleden week niet. Goed, tweede wedstrijd gaat beginnen. En als je dan even kijkt naar zo'n club als SK Ilves, ik noem ze maar heel netjes, een hele bijzondere vereniging, is in 2019 opgericht min of meer uit de fusieclubs. En dan hebben we het over Haaglanden, ja, en nog een andere club, dat is uit de Wateringse Veld. Nou, dat is dan een club die is dus ontstaan en die heeft ook nog een stichting en die heeft een voetbalschool. Ach, het is heel leuk. En ja, als je dan een aantal mensen, want ik deed ook heel vaak het verslag bij HBS en er was Ekrem Kaya, was daar de trainer en die is hier weer technisch directeur. Je ziet, ze hebben dus een hoop nood op de zang. En als je dan een voetballer als min of meer Elia onder je contract kan hebben, of die meedoet, dat denk ik niet, want hij staat niet op de lijst. Maar er zijn jongens waarvan je zegt, ja, die hebben toch het Nederlands zelf toch gespeeld. Is dat veelzeggende? Dat kan ik niet direct zeggen. Maar in ieder geval, het is heel belangrijk dat je vandaag die punten hier op het desbetreffende rode molenveld gaat behouden. En dan hebben we iemand nodig die de wedstrijd in goede banen leidt. En dat is natuurlijk in scheidsrechter. En die heet Ferret Akaya. Ik ga alle namen niet noemen van de spelers. Vind ik niet zo belangrijk. Die komen allemaal. De leden speelt gewoon in dezelfde opstelling van verleden week. En hopelijk gaan ze nu wel scoren. En dat zegt misschien FC Schils ook. Allemaal voor mij heel veel moeilijk uitspreekbare namen. Maar goed, ik doe ze Haags. En dan is het heel mooi, want het is ook een Haagse club. Bij deze, en je weet het, ik ben een laadbloeier. Andere wedstrijden zijn al 3 begonnen. En Wimpy begint pas om 3:00. Bij deze, als het goed is, om 3:00 beginnen de mooie wedstrijd ter leden FC Schils.
0: Dat is altijd weer een voordeel als je om 3:00 begint, Willem. Want dan kan je lekker het laatste half uur lekker spannend maken voor de luisteraars van Mollenstreek Sport. En dan kijk ik heel even met een schuin oog voordat we weer naar de velden gaan. Naar de stonden, of de eindstand van de Grand Prix Formule 1 in Azerbeidzjan. Russell Wien met 0,1 seconde voorsprong voor Max Verstappen. Die dus heel goed gedaan heeft. De teamgenoot van Verstappen die weer terug is. Hadjar derde. En dat zijn toch wel een goede resultaten voor Max. Maar belangrijk voor ons is natuurlijk, hoe gaat het op de Duinwetering? Hoe gaat het bij Noordwijk tegen Zwaluwe? Ramon Admiraal.
2: Ja, 0 tegen 0 nog steeds stand. En het spel heeft hier een anderhalve minuut ongeveer stilgelegen, omdat er een blessurebehandeling was van Miley Lopez, een van de spelers van Zwaluwe. Alleen gelukkig voor hem kan hij gewoon doorgaan in deze wedstrijd. Terwijl we nu in balbezit na een fase waarin Noordwijk eigenlijk alleen maar op de helft van de ploeg uit Vlaardingen stond. Noordwijk in balbezit speelde rond, probeerde het gaatje te zoeken. Alleen vond hij elke keer net niet, omdat er iedere keer een beetje tussen zat. Alleen Noordwijk zet daar wel druk op en laat zien dat het hier natuurlijk wil winnen. Moet winnen, want als je mee wil doen met de competitie, dan voor de competitie. Met name met de concurrenten FC Lisse en natuurlijk ook Rijnvogels die daar heel kort bij staat. Ja, dat betekent dat je niet kan verzaken. En natuurlijk gaat het een keer gebeuren dat je tegen een zeep aanloopt. Dat kan het niet anders. Alleen je moet je uit elke wedstrijd duur verkopen. En elke wedstrijd is een finale. En dat zie je ook in deze wedstrijd. Ondanks de 0-0 stand na een kwartier voetbal. Stroker met een lange bal. Speelt de bal richting Antonioli. Alleen Antonioli die is niet zo heel groot. Dus die wint dat tot nu al niet. Maar uiteindelijk is het de bal die over de zijlijn verdwijnt via het hoofd van een speler van Zwaluwe. En dat betekent dat Noordwijk mag gaan ingooien. Het is Stroker die bal gaat nemen. Gooit de bal in richting Kik Groot. Neemt de bal kort aan. Geeft de bal terug aan Stroker. En Stroker die zoekt de weg terug naar Levi Volkers. Kijken of ze daar de ruimte aan de rechterkant weten te vinden. Want Oelers die staat daar te wijzen. Die heeft er ook wat ruimte. Alleen er wordt niet voor gekozen. Er wordt gekozen voor de breedte bal. Dit die Kik Groot, die nu vallen bij Zandbergen weten vinden. Die steekt de bal richting Stroker. Stroker met een lage bal. Maar daar is het uiteindelijk de keeper van Zwaluwe. En die beste man, die heeft de naam Kevin Juliana. Die heeft daar goed het oog in. En die zit daar tussen en kan de bal klemmen en het spel vervolgens voortzetten. 16 minuten gespeeld aan de Duinwetering. 0-0.
0: Gaan we kijken bij Jan Kees Vaars in Terspekke.
1: Ja, ik zei vorige week al dat de tegenstander van FC Lisse vandaag automatisch de week daarna tegen Noordwijk speelt. Dus ik heb die scout van Noordwijk al zo vaak hier gezien. Hij zegt, Lisse ken ik het dus wel, maar die wil dan weten hoe EVV speelt. Dus volgende week is het EVV Noordwijk. Maar goed, Lisse moet eerst vandaag 3 punten zien te halen. Ze hebben thuis nog niet een punt verspeeld.

Dus hier 1 tegen 0. En ja, Hillegom die zal absoluut wat meer moeten gaan doen en meer aanvallen. Om in ieder geval nog wat eraan gaan doen. In deze wedstrijd. Ze doen het ook wel, maar ja, dan heb je in ieder geval die kunde die je op dit moment moet hebben. Dan gaat Hillegom proberen. Dat is in ieder geval Rudy van Bissen die bal verovert. Die komt bij Tiefel Heustrecht. Tiefel Heustrecht dacht dat hij niet kon jokken, maar dat lukte dus niet. En dan gaat de verdediging van Zwister weer van Tisje. En dan is het in ieder geval weer Hillegom wat proberen die bal te veroveren. Niet tussen de benen door, maar dan komt hij bij... Hey! En dit is een absolute stafschop, want hij kwam tegen de benen aan van een speler van Hillegom. En die lag binnen die 16. En dan moet je absoluut een penalty geven. Maar zij zegt, hij speelt de bal, maar dat kan helemaal niet in dat geval. Het is in ieder geval een ingooi aan de buitenkant. Ter hoogte van de 16 meter punt. En dat gaat Rudy van Bessum gaan ingooien. Tenminste, als hij een bal heeft, ja, die komt er nu aan. En dan gaat Hillegom proberen die bal te veroveren. En in ieder geval binnen de lijnen. En dan gaat Rudy hem nu ingooien. Even kijken wat hij gaat doen. Hij neemt nog een paar passies naar voren toe. En dan is het een ingooi die nu gedaan wordt. En dan komt hij bij Saudi bij hem. Hillegom terecht moeten komen. Maar nee hoor, dat wordt keurig uitgereden door Zwift. En is het hier 90 minuten op de klok. 19 minuten op de klok. 1 tegen 0.

0: Oh, de American Girls van Sister Sledge. We gaan heel even snel, zo voor het nieuws van 3 uur, nog even langs de velden. We gaan eerst naar de Duinwetering, naar Raman Admiraal.
1: Waar het Joey Antonioli is, die kapt en draait en probeert Sander Bosma te vinden met een 0-0 stand op het scorebord en 22 minuten gespeeld. Dus Noordwijk...

0: wat nog steeds op de helft van Zwaluwe speelt, alleen er nog niet doorheen komt. En Valentijn Zandberg geeft nu een schot en dat gaat voorlangs. Eén wisseltje gezien aan de kant van Zwaluwe. De man met nummer 6, die al eerder geblesseerd was, heeft het veld inmiddels verlaten. Helaas voor hem en er is uiteraard een invaller in het veld gekomen. 0-0 aan de Duinwetering.
1: 0-0 aan de Duinwetering, 1-0 op Ter Spekke. Jan-Kees Vaas.
2: Ja, uiteraard volgt Lisse ook de verrichtingen van Noordwijk. Want als Noordwijk een misstap maakt en Lisse wint, dan kunnen ze dus weer op de eerste plek komen. Maar goed, ze moeten zelf eerst zien te winnen. En ik heb dus 5 mogelijkheden gekend, waarvan 4 voor Marcus Scholt. En de laatste had hij gewoon de pech. Hij was keeper voorbij. In mijn ogen en in de ogen van vele supporters werd hij gebloed door Adam Kravchik, de keeper van Echt. Maar er werd geen penalty voor gegeven door arbiter Nick Tunissen. Zo is dus die mogelijke 2-0 uitgebleven. Lisse dat nu weer aanvalt met Omar El Baat en Jurrel Hak. Maar goed, voorlopig is het een beetje middenveldspel. Hier staat het 1-0.
1: 1-0 in Lisse en ook 1-0 op het scorebord in Amsterdam. Ja, dat is geen goed bericht voor Hillegom.
3: Nee, inderdaad. Het is 24 minuten geklopt. Staan nog steeds 1-0. Deze vele kaarten zijn verdeeld aan nummer 26, Nijman. Die duwde, even kijken, Akassar, duwde weer het hek in. En dat mag nog steeds niet, terwijl er geen bal in de buurt was. Ja, Hillegom doet het nog niet goed. We hebben nog een tweede helft zo meteen. We gaan het zien.
1: We gaan het zien en dat brengt ons tot het einde van het eerste uur van Bollenstreek Sport. We komen straks na het nieuws en de reclame graag weer bij u terug voor het tweede uur van Bollenstreek Sport. Dan naast de wedstrijden die al aan de gang zijn, ook de wedstrijd van Terleden tegen FC Skills.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 3 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook voltleider Dassen, met wie Pro sinds gisteren optrekt, is voorzichtig positief. Beide partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet, al moet er volgens hem nog onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Later vandaag volgen er nog gesprekken tussen het kabinet en de SGP en Ja21. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht en wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Meerdere spelers van het Ierse nationale voetbalteam weigeren uit politiek oogpunt om morgen tegen Israël te spelen. Het Ierse team is niet op de laatste training voor het Nations League-duel verschenen. De Europese Voetbalbond heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse Voetbalbond. Die komt later vandaag waarschijnlijk met een reactie in samenspraak met de spelers. In Parijs hebben honderdduizenden mensen zich verzameld voor een openluchtmis van Paus Leo. Volgens de organisatie hebben 600.000 mensen zich ervoor aangemeld. De mis wordt gehouden op de Place de la Concorde, waar de paus in zijn pausmobiel naartoe reed door een juichende mensenmassa op de Champs-Élysées. Het weer, zon en wat wolken, blijft overal droog bij 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur ook wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
9: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Bond bij Heemskerkverzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerkverzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Lange Sport 2000. Uw sportspecialist. Gevestigd op de Molenstraat 18, Noordwijk Binnen.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Bollestreek Sport.

0: Ja, goedemiddag dames en heren. Bollestreek Sport, het tweede uur alweer. We gaan het natuurlijk voor u doen. Achter de schermen zitten bij de regie en de techniek Pieter Ottervanger en Jorrit van der Tesseling. En wij gaan gauw naar de wedstrijden die om 2:30 al zijn begonnen. Noordwijk tegen Zwaluwe. Daar zit voor ons Ramon Admiraal.
1: Ja, na bijna 32 minuten spelen is de stand nog steeds 0-0. Alleen Noordwijk heeft wel de eerste echte grote kans van de wedstrijd gehad. Het was Valentijn Zandbergen, die werd weggestoken en kwam oog in oog met de doelman van Zwaluwe te staan. Alleen zijn schot werd gekeerd door de doelman. Misschien was een stiftje beter geweest. Nu Ilias Latif en opnieuw is het de doelman van Zwaluwe die daar redt. Noordwijk dringt aan, maar heeft nog niet gescoord. Daarom 0-0.
0: Na een zware feestweek zit op de spekken Jan Kees Vaas te kijken naar EVV tegen of Lies, EVV dat bij Lies op bezoek is. Daar was de stand 1-0.
2: Ja, nog steeds stand 1-0. De superioriteit van Lies is wat weggevaagd. In die zin krijgen niet zoveel kansen meer. Wel een paar gele kaarten voor de spelers van EVV. Waaronder de nummer 11 van EVV. Nu is wel een paas, althans dat probeerde Handoui richting Jeroen Hak. Nou, even meenemen wat gaat gebeuren. Van Ekers komt aan de bal. Keizer Bruin. Maar goed, dat is een beetje breien. Voorlopig hier 1-0.
0: Wim Erkamp is voor ons afgereisd naar Amsterdam en zit bij Zwift tegen Hillegom. Daar was het met vlak voor de rust 1-0.
3: En dat is het nog steeds. 33 minuten gespeeld op dit moment. Stand is nog steeds 1-0. Hillegom probeert natuurlijk wel om alle zeilen naar voren te zetten. Af en toe lukt het, af en toe lukt het niet. En dan blijft die stand hier nog steeds 1-0 staan.
0: Op Sportpark De Rode Molen is inmiddels ook de vierde wedstrijd van start gegaan van ons programma. En dat is Terlede tegen FC Schils. Voor ons citaat Willem Molenveld.
4: Inderdaad, Sjaak. De eerste minuut zit erop natuurlijk. Stand is 0-0. We hebben het verleden keer meegemaakt dat binnen een minuut 1-0 voor Terlede werd. Is nu niet gebeurd. Stand is dus gewoon nog 0-0.

0: Love Check, 52's. En dan gaan we naar de wedstrijden weer. Want er wordt natuurlijk gevoetbald. En onder andere wordt daar gevoetbald op de Duinwetering. Daar zit voor ons Ramon Admiraal.
1: Ja, waar de stand nog steeds 0-0 is. En Noordwijk inmiddels twee goede kansen op te tellen heeft staan. Zandbergen en Latief kwamen oog in oog te staan met de doelman van Zwaluwe, Kevin Juliana. Alleen twee keer was het die laatste genoemde doelman die de bal keurig wist tegen te houden. Zwaluwe stelt daar niet zo heel veel tegenover. Alleen net een momentje dat de bal tussen de keeper en een speler van Zwaluwe inviel. De speler van Zwaluwe ging probeerde door te gaan. Alleen uiteindelijk was Sven van der Water was daar eerder bij en kon redding brengen. Ja, Noordwijk probeert. Noordwijk zet druk. Ziet wel dat Noordwijk zorgt dat de restverdediging in orde is en niet zo snel het mes inloopt qua counters. Dus dat doet ze goed. Alleen ja, ze hebben wel geduld. Alleen uiteindelijk zou je een goal moeten maken. En naarmate die wedstrijd vordert, wordt dat natuurlijk wel wat... Ja, wat nijpender en zou je toch uiteindelijk het doelpunt moeten maken. Alleen, ja, tot nu toe nog niet gebeurd. Nu een hele slechte bal van Sander Bosma die over Levi Volkers heen gaat. En dat betekent dat Zwaluwe een ingooi mag gaan nemen. En die mogen dat doen halverwege de helft van Noordwijk. Worden wat metertjes gesmokkeld. Scheidsrechter vindt het goed. Die bal die wordt genomen. En inmiddels 38,5 minuten overigens op de klok. Met die 0-0 doelstand een 1-2'tje. Kijken of daar een schot kan komen van Vlaardingen. Nee, dat kan niet. Want de bal die wordt door Kik Groot, die laat hem gaan. En die weet dat daarachter zijn doelman staat om die bal tegen te houden. Noordwijk in balbezit, probeert het. Alleen komt er nog niet doorheen tegen Zwaluwe. Daarom die stand van 0-0.
0: Lisse wist al vroeg in de wedstrijd te scoren tegen EVV. Maar ja, die stand blijft lang op 1-0 staan. Jan Kees vertelde al dat iets kantelde in de wedstrijd. Jan Kees, hoe staat het ervoor?
2: Ja, het was een enorme mogelijkheid voor EVV echt. Nummer 11, Siem van Dijk haalde met links uit een prima redding van Sven Bezwijver. De rest is het een richtingsverkeer. Lisse heeft heel veel corners mogen nemen, maar daaruit is geen doelpunt gevallen. Wel wat cornerballen die werden ingekopt door met name Jarno Slootweg. De spits van FC Lisse, die natuurlijk groot is, dus vaak de bal op zijn hoofd kan krijgen. Lisse dat nu de bal wel zorgvuldig rond speelt via Toonzetsloot. Ja, we kunnen gewoon Zetsloot zeggen, omdat Jaap Zetsloot op de bank zit. Dan gaat hij naar Zijsseling en dan gaat hij naar Baat. Dan moet hij nog steeds een keer voorkomen. Van Ekers draait wel weer terug. Ja, zo speelt Lisse de bal rond. Lijkt het erop dat het richting de rust met 1-0 gaat leiden. En dan kunnen ze bedenken van hoe is in de tweede helft nog even de wedstrijd definitief te beslissen. Voorlopig hier dus bij Lisse tegen EVVR 1-0.
0: In Amsterdam kijkt Hillegom nog steeds tegen die 1-0 achterstand tegen Zwift aan. Wim Erkamp.
3: Klopt, 41 minuten loopt. Stand er steeds 1 tegen 0. Ja, Hillegom kan het niet helemaal voor elkaar krijgen. Maar ja, het is af en toe heel moeilijk voetballen. Met ook een paar hele snelle jongens. Die nummer 6 van Zwift, dat is Hoek. Die is een hele fraaie. Maar er lopen er nog een paar hoor, die uitstekend kunnen voetballen. Maar daar moet Hillegom wel tegenover zitten. Dat ze iets harder werken en daardoor... In ieder geval weer die bal in. Nu gaat die bal weer diep de verdediging in. Nummer 17 gaat er achteraan. Dat is, even kijken, dat is Jansen van Zwift. En de bal die gaat nu over de zijlijn. Of een hoekschop, ik kon dat niet helemaal zien. Nee, het is een neergooi aan deze kant. Die gaat genomen worden door Zwift. En dan is die stand hier nog steeds met nog een minuutje of 3-4 te gaan. Hier nog steeds 1-0.
0: Wim Erkamp, dankjewel. En we gaan nu naar een andere, Wim Willem. En je zit bij ons voor ons te kijken naar Terlede FC Skills.
4: Je bent inderdaad voor van de ene Wim naar de andere Wim. En dat op 0-0 staat Palinga Bonde heten. Want Terlede heeft weer twee goede kansen gehad. Hele goede kansen. En dan gaat de bal weer net niet in zo'n zee. Het was een uitstekende actie van Richo Wieso. Ja, en dan is die man, wordt onderuit gehaald, is de penalty? Nee, wordt niet gegeven. En dan is er wat, noem het maar, aan de zijkant wordt er dan door het publiek wat gezegd. Ik weet niet welke supporters zijn. En dan gingen zij ze even naartoe om even weer tot rust te manen. En daarna was het ook weer een kans. Het was een uitstekend diepteballetje van Melverstein op, in dit geval, Sam Fleming. Sam Fleming kon de bal niet 100% onder controle krijgen. En toen, ja, helaas, pakte de keeper en een hele lange man, Westerstorm. En wat opvalt, mag ik zeker zeggen, opvalt, is dat er in dit geval geen clubgrensrechters zijn in de eerste klas, maar twee grensrechters van de KNVB. En dat is redelijk uniek, want normaal in de eerste klas zijn er clubgrensrechters. Waarom, weet ik niet, maar in ieder geval zijn nu KNVB grensrechters. In ieder geval, 10e minuut, stand 0-0.
0: Stand 0-0 bij Willem. Dat is de wedstrijd die om 3:00 begonnen is. Om 2:30 zijn natuurlijk 3 wedstrijden begonnen. En we gaan nu kort schakelen met de mannen die zo meteen een bakje thee moeten gaan drinken. We beginnen gewoon, zoals gebruikelijk, bij Noordwijk tegen Zwaluwe.
1: Ja, waar het een goede kans was voor de gasten uit Vlaardingen, Zwaluwe-Vlaardingen. Het was de nummer 25, Kelen Muis, die richting Sven van der Maten mocht opstomen. Alleen hij werd bijgehaald door Jordi Stroker, onze linksback. En die had een fantastische tackle in huis en kon die bal uiteindelijk net voor zijn voeten wegplukken. En die bal verdween nog niet eens over de achterlijn. Keurig daarna Noordwijk weer wat kon doorgaan. Dus een hele goede actie van Jordi Stroker, maar wel een waarschuwing voor Noordwijk dat achter die verdediging te veel ruimte lag op dat moment en het Zwaluwe zomaar heel gevaarlijk had kunnen worden. 2 minuten officiële speeltijd nog te gaan in deze eerste helft en 0-0 nog steeds tussenstand.
0: Bij RC Lisse tegen EVV Echt staat het nog steeds 1-0, Jan Kees Vaars.
2: Nou, het staat wel 0-4 qua gele kaarten en dat zijn frustratie gele kaarten, want niemand begrijpt, ze staan maar met één lachte echt. Nou, praten tegen Rapide is niet handig en daar krijg je een kaart voor. Dus nu al 4 spelers van EVV die het geel hebben gekregen. Ja, als je straks nog eentje zijn tweede gele kaart krijgt, wordt het helemaal lastig voor EVV. Maar zit natuurlijk in blessuretijd. Dat was net van Janne Slootweg. Ja, die kreeg een duel van zijn tegenstander. Maar moet zelf ook fanatieker erin gaan als spits. Moet je niet gek laten maken en gewoon de duels aan gaan. Nou, Lisse dacht de bal te heroveren met Marcus Scholten. Maar die ging een overtreding, sorry, ging die. En dat betekent dat het echt gaat uitbreken met die hele goede aanvaller, nummer 11. Sien van Dijk schoot net zo te zien op de paal. Zeer technisch vaardig en geeft nu weer goed voor. Wordt ingekopt door de nummer 4, Rico Zegers. Ja, Lisse had in de beginfase de wedstrijd al lang moeten beslissen. Maar ja, ze verzuimden met name Marcus Scholten om de kansen te benutten. En zo gaan we waarschijnlijk naar de rust met een 1-0 voorsprong voor FC Lisse.
0: Ook vlakbij de rust is het in Amsterdam Zwift tegen Hillegom. Daar staat Zwift met 1-0 voor.
3: En daar is het pakenblaas op zijn vlauwtje. Het is in de rust aangebroken. Stond hier 1-0. We gaan het zien met een kwartier na de thee. Is hier rust en afgelopen op dit moment.
0: Dan luisteren we graag straks graag naar jou weer, Wim. Voor de tweede helft gaan wij terug naar Noordwijk. Noordwijk tegen Zwaluwe, Ramon Appenruil.
1: Waar we nog een halve minuut officiële speeltijd hebben. En ook nog wat blessurebehandelingen. Met name door die nummer 6 van Zwaluwe, Meili Lopez. Die tot 2 keer toen naar de front ging en uiteindelijk ook het veld moest verlaten. Dus ik schat wel een minuutje of 3 blessuretijd. Het is nu de bal bij de doelman van Zwaluwe. Hij kijkt of er een medespeler in de buurt is. Nou, die is er, dus hij lost het voetballend op. Nu wordt de bal op het middenveld ingespeeld naar Kelen Muis, die er net die grote kans kreeg. En hij weet de bal naar voren te transporteren. Linkerkant van het veld, halverwege de helft van Noordwijk. Zwaluwe in de aanval. In de fase, de laatste 5 minuten voor rust, dat ik Noordwijk ook wat zwakker en wat minder energiek vind dan de eerste 40 minuten. Alleen Noordwijk heeft wel overgenomen met Frimpong. En Frimpong ziet uiteindelijk de bal via zijn been over de zijlijn gaan. En dat betekent een ingooi voor Zwaluwe. We zitten in de blessuretijd 0-0.
0: In de blessuretijd zitten we niet meer bij SC Lisse tegen EVV. Daar is het laatste fluitje van de eerste helft gefloten. Daar staat het 1-0. Jan Kees is een lekker bakje thee gaan drinken. Wij gaan nog even naar Ramon.
1: Ja, voorzet van Zwaluwe. En dan is het Van der Maten die de bal leek te klemmen, maar laat hem los. Alleen gelukkig voor hem staat daar niemand in de buurt van Zwaluwe om het voetje er tegenaan te zetten. Nu lijkt er een overtreding te worden gemaakt op Antonioli. Alleen de scheidsrechter staat er bovenop en die vindt het goed. Het is Zwaluwe wat doorkomt. Kan er een schot komen? Ja, daar komt een schot. Nee, de bal wordt geblokken. Frimpong, de bal komt op de lat. En dan is het buitenspel. Die wordt afgevlacht. De bal kwam onderkant lat en werd vervolgens ingekomen door een speler van Zwaluwe. Alleen de grensrechter, en hij zag het goed, want ik zit hier ook precies op de achterlijn, die geeft aan dat het buitenspel is. Dus Noordwijk die niet tegen een tegenaanval of een tegengoal aanloopt in de tweede minuut van de blessuretijd. Ja, Noordwijk moet op de tellen passen. Die laatste 5 minuten, ik zei het net al, gewoon niet goed. Slordig, geen balbezit, een aantal keer dat Zwaluwe er goed uitkomt. Ja, dat is geen recept wat je wil hebben. De scheidsrechter fluit nu na 1,5 minuut, vrij vroeg moet ik eerlijk zeggen, fluit hij af voor het einde van de eerste helft. Noordwijk gaat hier rusten tegen Zwaluwe met 0-0.
0: En om 3:00 is begonnen de wedstrijd op de Rode Molen, ter Leden tegen FC Schils. En we willen graag van Willem Molenveld horen hoe de vlag er nou voor staat.
4: Hoe staat de vlag ervoor? De vlag staat windkracht 9. Nee hoor, alle gekheid. Op de Rode Molen is nog heel veel wind. Maar de stand is nog steeds 0-0. En je ziet ja een beetje aftastend, kan ik het wel noemen. Waarbij Ter Leden af en toe toch wel wat onnodig balverlies heeft. En ja, die jongens die zijn natuurlijk handige voetballers, dat weten we allemaal. Het zijn jongens die geboren balvaardig zijn, maar ook niet echt tot de scoringskans zijn gekomen. Terwijl Toledo het al 2-3 heeft gehad. En dan moet je eigenlijk misschien eens uit die tweede lijn schieten. Hoewel, ja, dat wordt toch te weinig gedaan. En nu gaat Toledo weer opbouwen via het middenveld. En dan komt er een bal naar Melkenstein. Melkenstein kan er net niet bij, want die is inderdaad wat aan de harde kant. Maar ja, net had ik al gezien. Dat mooie balletje van Melversen, die gaf dan door het midden heen. En dan komt er net niks uit. Nou, dat zijn van die momenten waarvan je zegt, daar moet je eigenlijk iets meer mee doen. Maar goed, de bal gaat nu over de zijlijn. Een beetje misverstand bij de ploeg FC Skills. En ik heb het al gezegd, bijzondere club. Zonder meer, laat opgericht uit een aantal goede clubs. En dan komt weer bal door het midden. En dan is het weer in dit geval Sam Fleming, die altijd een beetje gelegenheidsspits speelt. Ik zeg altijd maar gelegenheidsspits, omdat officieel natuurlijk Marius Lomas in die spits staat. Maar ze wisselen nog wel eens af. Goed, de leden neemt weer over. En zo zie je dus, het is een beetje dat flipperkast voetbal, zoals ze dat noemen. Bal gaat via de speler, bal gaat aan de zijlijn. Met andere woorden, om te zeggen, het is een sublieme wedstrijd. Nee, maar het is natuurlijk wel spannend. 0-0, 16e minuut.
0: Daar is het spannend. En waar het ook spannend is, in de, bij Dios tegen Teiling. Die zijn nog niet zo lang onderweg. Staat het 1-1. Waar het minder goed gaat, is bij Warminda. Die staan, denk ik, bijna met rust. Met 3-1 achter.

0: Love Me Do van de Beatles. Ja, zoals gewoonlijk. Tweede uur, tweede nummer. Lekker nummertje van de Beatles. Voordat we naar Willem gaan, gaan we even wat tussenstanden meenemen die ik hier zojuist doorkrijg. Barneveld tegen Kolping Boys. Daar stond het nog 0 tegen 0. Huizen tegen ARC, 1 tegen 0. FC Uitgeest tegen VVHEDW, 2 tegen 1. AFC 34 tegen Victoria, 0 tegen 0. En HBC tegen DVVA, die moet nog beginnen. Gaan we naar Willem, bij de Rode Molen. Kolping Boys, dat moet je maar horen, Kolping Boys. Daar leden ze gewoon bij, daar leden tegen FC Skills.
1: Ik weet niet hoe je inderdaad aan die woordspeling komt. Daar komt die boys bij. We hebben ze inderdaad voor jaren tegen gespeeld. Maar inderdaad, Jaak, het is gewoon te leden hier thuis tegen Esterhills. En ja, het is nog 0-0. We gaan naar de 20e minuut. Met andere woorden, er komt weer een aanval aan de linkerkant. Daar zijn ze heel gevaarlijk in. 1 man passeren, 2 man passeren. En het blijft wel, oei, oei, oei. Een mooie vallende omhaal. Maar die vallende omhaal gaat richting veld 3. Nou, als je weet dat bij Terleden dus wij op veld 1 spelen. Dan weet je dat die bal ruim overgaat. En dan is het inderdaad een wedstrijd waarvan je zegt, ja, er moet toch wat beter worden gecombineerd. En dan zeg ik het niet kritisch. Nee, ik zeg gewoon zo wat ik dus zie. En veel zie je individuele acties die dan stranden. Dat geldt zowel bij Terleden als bij FC Skills. En dan is het eigenlijk, ja, als je directer speelt, krijg je ook misschien snelheid in die ploeg. En dat wordt er te weinig gedaan in mijn optiek. Nou, en dan is de bal weer hard door het midden gepoeierd door de keeper. En dan komt hij uiteindelijk bij Richie. Richie Obiso, die speelt 1 man voorbij, 2 man voorbij. En dan moet je maar weer terug. En Lars van Steen probeert de bal weer via de verdediging op te bouwen. En dan gaat hij naar Chris van der Zwaag. Chris van der Zwaag, die linksback speelt. Ja, centrale verdediger is natuurlijk ook op zijn plaats. Maar goed, je kan er 2 neerzetten. En die 3 in principe, want anders ben je heel erg verdedigend. Goed, de bal gaat weer naar de linkerkant. Naar Spijkstra. Spijkstra zoekt. De vrijstaande man. Gaat hij doen. Dan gaat de bal inderdaad weer. Ja, en dan krijg je een scrimmage. 1 man voorbij, 2 man voorbij. Dan gaat hij schieten. Ja, hetzelfde als net. Die bal gaat ook niet naar veld 3, maar die gaat nu naar veld 6. Nou, dan weet je genoeg dat die bal voorlopig inderdaad even gezocht gaat worden en een reservebandveld moet worden gebracht. 22 minuten, stand duidelijk 0-0. Waar we aan de eerste 10 minuten wat kansje zijn geweest. En daarna, ja, valt het een beetje weg. 0-0, 22e minuut.
0: 0 tegen 0. Wij willen gaan wij lekker even een stukje muziek draaien hier in de studio.

0: You Make a Loving Fun van Fleetwood Mac. Kijk ik even voordat ik naar Willem ga naar een mooi berichtje weer over wielrennen. Je zou het niet meemaken. Je bent masseur. Je gaat mee als masseur naar een WK wielrennen. In dit geval bij de mannen. En je hebt maar één deelnemer. En die deelnemer die raakt geblesseerd. Wat doet de bond dan? Nou, zetten ze gewoon die masseur in als deelnemer. En wat is dan de reden als die masseur niet rijdt? Dan worden de punten van zo'n land afgewaardeerd met het risico dat de nummer 1 van dat land, Kubis, nou, ooit nooit niet op de Olympische Spelen kan starten. Dus dat zou het uiteindelijk gevolg. Dus die Kubis die is dan zijn masseur ontzettend dankbaar. Wie wij ontzettend dankbaar zijn is Willem Molenveld. Want die zit voor ons aan de Rode Molen bij Terlede FC Schuld.
1: Ik heb wel een heel ander verhaal hoor. Gewoon een stand 0-0, dat is het belangrijkste. En we zitten in de 26e minuut. Met andere woorden, ja, net Richo Owiso, die gaat dan van rechts buiten naar links buiten spelen. Het bekende trucage. Hij gaat aan de linksbuitenpositie, gaat eenmaal voorbij, schiet snoeihard in. Maar natuurlijk staat die keeper, ik zeg altijd maar niet voor Jan Joker, Westingstorm. En die pakt die bal uit de hoek. En uit die corner werd helaas niks gescoord. Nou, het leden is weer zoekende naar die opbouw. Waar veel paasjes moeten komen van Melverstein. Die dan af en toe ook probeert de spits verder te bereiken. Maar goed, die verdediging staat natuurlijk als een huis. En de man heeft net van Richo Owiso. Hij staat nu dus op die linksbuitenpositie. Terwijl hij aan rechtsbuiten is begonnen. Nou, dat zijn gewoon switches. Ja, en dan kan ik alleen maar één zeggen. Je mist dan toch zo'n jongen als Mark de Kruis. Hij gaat van de week onder het mes, heb ik begrepen. En dat betekent dus dat hopelijk, dat het allemaal weer een beetje in goede banen wordt geleid. Want zo'n jongen op die linksbuitenpositie, die kan je gewoon ontzettend goed gebruiken met zijn snelheid. Goed, alleen weer in de aanval via Melverstein. Ik heb die man al een aantal mannen genoemd. En die speelt dus eigenlijk een beetje hangend op die rechtsbuitenpositie. En dan is het Christel de Zwaag. Christel de Zwaag heeft die bal hoog voor de pot. Marius Lomas wordt net niet bereikt. En dan is het in ieder geval, de bal wordt dan weggewerkt. En dan is het in ieder geval dat de FC Skills over gaat nemen. En dan krijg je zoals mooi die omschakeling. Moet je uitkijken en de bal wordt door het midden gespeeld. En dan staat de man helemaal vrij. En dan gaat hij aan de linksbuitenpositie. En dan is het proberen die man uit te spelen. Christel de Zwaag probeert die uit te spelen. Dat lukt nog niet helemaal. Hij is nog een beetje aan het dribbelen zoals het mooi heet. En dan komt de bal voor en dan gaat de bal schieten. En ja hoor, uitstekend gekiept door Timo Vinkert. Want het was eigenlijk een schitterend slot van niemand minder als deze speler van FC Skills. En dan heb ik het over Murat Cibuto. En die schoot snoeihard in. En het was een heel goed schot, laag in die hoek. En dat Timo Vinkert stond op zijn plaats en pakte die bal uit die hoek. Maar dit was echt een schitterende actie, zonder meer. Goed, uit die corner die nu genomen gaat worden, kan natuurlijk de meeste momenten, ja zeg ik altijd maar, dode momenten, gevaarlijke momenten, maar komt er wel hoog voor de pot. Bal wordt inderdaad weggewerkt door Timo Vinkert. En nog niet 100% is de bal. Komt weer bij de linksbuiten, bal komt weer hoog voor de pot. En dan is de bal wegwerken. En dan is het uiteindelijk overschieten. En dan zegt de scheidsrechter genoeg. De bal is hoog overgegaan. Met andere woorden, dat betekent een doeltrap voor Terlede. Je ziet even een hachelijk moment in de 28e minuut bij die stand. Nog steeds van 0-0.
0: 0-0 op de Rode Molen. En dan gaan we alweer naar de wedstrijden die om 2:30 begonnen zijn. En die inmiddels hun rust hebben gehad. Gaan we als eerste naar Amsterdam, naar Wim Erkamp. Want die zit voor ons bij Zwift tegen Hillegom.
2: 46 minuten, staan nog steeds 1-0. En ik sta nu aan de verdedigende kant van Zwift. Dus ik kan dat mooi in de gaten houden, wat hier gebeurt. En ja, Hillegom gaat natuurlijk in de tweede helft aanvallen. En dan moeten we kijken hoe dat gaat ontwikkelen. En in dit geval via Niels van Venen, die bal gaat over de zijlijn en de overkant van mij. En die gaat, wordt ingegooid. En we zoeken wie het is, dus nummer 10 natuurlijk, die daar de bal ingooit. En dan gaat hij via Niels van Veen, komt hij bij een verdediger terecht. En die probeert die bal natuurlijk weer uit die verdediging te tillen. En dan gaat hij weer aan de zijkant. En dan loopt Jesper Warmerdam, die gaat kijken of hij het gaat omeens op mijn speelt. En dan is er een kleine overtreding. Ik denk dat de nummer 17 de Zwift een beetje moe was, want hij laat zijn gewoon vallen en dan krijgt hij gewoon een vrije schop voor. Het is hier nog steeds 1-0.
0: Bij de andere wedstrijden wordt er nog gerust, dus we gaan eerst een stukje muziek draaien.

0: We draaien de Carpenters weg, want we gaan weer voetballen. Terwijl ik al appjes krijg van mensen uit Sassenheim die natuurlijk ook willen weten wat het bij alle wedstrijden staat. En de eerste wedstrijd, we gaan naar Willem Oleveld.
1: Ja, dat doe je goed, Jaak. Het wordt gewoon een goede combinatie. En het doelpunt wordt gemaakt door niemand minder als Spijkstra. Dus 1 over te leden en we zitten in de 29e minuut.
0: Ja, mooie bericht uit Sassenheim. Gaan we nu weg naar Noordwijk toe.
2: Ja, waar boven zit is voor de doelman van Noordwijk, Sven van der Maarten. En ik eventjes zit te kijken of de ploeg uit Vlaardingen nog wissels heeft. Noordwijk in ieder geval niet. En ik zie daar een speler met nummer 10. Die zie ik helemaal niet op het wedstrijdformulier van Zwaluwen staan. Dus daar is iets niet helemaal goed gegaan. Ik probeer nog wel even te achterhalen wat daar aan de hand is. Laten we maar vanuit gaan dat wij ook in de rust niet hebben gewisseld. Dus Noordwijk in balbezit. Kik Groot die de bal opent op Volkers aan de rechterkant van het veld. Die zal ongetwijfeld Strimpel gaan zoeken die nu diep gaat. Nee, hij zoekt eerst Jordi Stroken. Nee, het is Oelers. Oelers die in kwam zetten en Noordwijk die vervolgens probeert de bal wat diepte te geven. Alleen daar zit een beet tussen van de speler van Zwaluwe. Ja, Noordwijk zal het anders moeten doen in ieder geval in de laatste 5 minuten voor rust. Want toen werd het wat langmoedig en kon het de bal niet in de ploeg houden. Wat resulteerde in 2-3 gevaarlijke momenten voor Zwaluwe. Ja, dat zal anders moeten en het moet helemaal anders. Want Noordwijk wil en moet natuurlijk gewoon winnen. En dat betekent dat er ook een goal in komt. En met 2 echte goede kansen. Dat betekent dat als je effectief wil zijn, dan moet de volgende er toch echt wel in. We zijn hier 3 minuutjes bezig in de tweede helft. 0-0 is dit stand.
0: We gaan even terug naar Willem. Want Willem, wat lekker die 1 op het scorebord.
1: Dat is zeker lekker. En dan, het was een combinatie tegen Richo. En Spijkstra liep daar net voor. Maar achter die man liep in dit geval niemand minder als Marius Lomas. En die gaf eigenlijk het laatste tikkie, waardoor dus die 1-0 ontstond. Nou, dan zijn alle problemen weer uit de wereld. Ja.
0: Ik ga even naar FC Lisse, want daar is ook gescoord.
3: Sjaak, je kent de gulden regel. Als je ze niet maakt, dan gaat de tegenstander ermee vandoor. En vlak aan de rust is het 1-1 geworden. Rick Jacobs is te maken van de 1-1. En zo kan Lisse weer opnieuw beginnen. Dan hebben ze aan zichzelf te danken, want ze hebben gewoon verzuimd de kansen te benutten.
0: Gaan we nog even terug naar Willems.
1: Ja, dankjewel Sjaak. Dus terugkomende, dankjewel Sjaak. Met andere woorden, het was ook een hele goede combinatie. En het leuke is dat die Richie Owiesel weer van links nu naar rechts is gegaan. Die man maakt zo heel veel meters. Die komt vandaag aan die 10.000 stappen. Want hij ging van links naar rechts. En nu stond hij weer aan die linkerkant. En nu stond hij dus aan die desbetreffende rechterkant. Gaf het pannetje door het midden. En uiteindelijk was het Marius Lomas die dus die 1-0 aantikte. Nu verleden weer een aanval. Weer richting die rechterkant. En daar is inderdaad Sam Fleming die er net niet bij komt. Maar goed, is het ook een lekkere opsteker in de 34e minuut bij die stand van 1-0 voor Terlede.
0: Heerlijk doelpunt bij Terlede, maar was ook een heerlijk doelpunt voor echt bij Lisse. Dus niet voor, eigenlijk moeten we daar niet zo blij mee zijn. Jan Kees, doe er wat aan.
3: Het is vandaag de dag van de 4 W's, een win-win-win-win situatie. Dat hopen wij, hè? Maar goed, voorlopig hier is het nog inderdaad 1-1. Is het Mohamed Wie die de vrije trap mag nemen, maar over de goal heen gaat. Ja goed, Sjaak, jij volgt het spel natuurlijk ook al heel lang. Je moet gewoon de kansen benutten en dan heb je een wedstrijd gewonnen. Als dat niet lukt, dan blijft het 1-0. Dan ga je toch een beetje tegen jezelf voetballen. En de tegenstander krijgt dan weer vertrouwen en die maakt dan de 1-1. Is er een man overboord? Nee. Maar het had natuurlijk niet hoeven te gebeuren. Dus voorlopig moet Lisse weer terug. En zullen ze ongetwijfeld straks kunnen gaan wisselen. Want we hebben Jaap Zetsloot in de rust al zien warmlopen. Nou, die komt ongetwijfeld in de ploeg om snelheid voorin aan te brengen. Maar echt gaat hem echt in geloven. En ze hebben echt gelijk. Want ze staan echt op 1-1.
0: Gaan we kijken in Amsterdam. Zwift tegen Hillegom. Stand 1-0 in de voordeel van Zwift. Wim Merkamp.
4: Ja, nog steeds. En Hillegom absoluut met een reële kans om die gelijkmaker in het doel te werken. Alleen, als je op 2 meter staat en je schiet hem 3 meter over, dan denk ik bij mezelf niet goed bij je hoofd. Maar het is in ieder geval hier nog steeds 1-0. En dan gaat Hillegom proberen in ieder geval weer die bal te veroveren. En nu wordt die bal in de verdediging van Hillegom geplaatst. Komt bij Jesse Warmerdam terecht, maar daar staat dus niemand om die bal op te vangen. En dan moet iedereen weer terugplooien om die bal weer te gaan veroveren. Dus hier 53 minuten op de klok, nog steeds 1-0.

0: We onderbreken Hallo en we gaan naar Van Anton en we gaan naar Raman Admiraal. Daar is gescoord.
1: Ja, het is Zwaluwe wat hier op een 0-1 voorsprong is gekomen na 53 minuten spelen. Het was een voorzet vanaf de linkerkant. Die werd teruggekopt. En daar halfvallend de speler van Zwaluwe Vlaardingen. Zijn naam kan ik nu even niet zien, want ik kan zijn rugnummer niet zien. Alleen het was een goed uitgespeelde goal. En Zwaluwe leidt met 1-0.
0: Ja, waar ook weer gescoord is, is Teilingen. Want die staan inmiddels met 1-2 voor. We nog dat gezegd hebben, dan gaan we even kijken op Ter Spekke. Jan Kees. We gaan naar Noordwijk.
1: Waar boven zit momenteel is voor Noordwijk. Het is Antonioli die de bal terugspeelt op Volkers. Ja, Noordwijk moet nu echt aan de bak. Want die lopen tegen hetzelfde scenario aan als FC Lisse vorige week. Een achterstand tegen Zwaluwe. En vorige week was het, als ik het goed heb begrepen, een terugspeelbal die werd onderschept. Een lullige goal. Ja, dit was een mooi doelpunt hoor. Goede voorzet en de bal werd keurig teruggekopt. In voor de voeten en halfvallend schoot hij erin. Het is nu Zandbergen. Waar Noordwijk overigens in die eerste 8 minuten na rust ook twee goede mogelijkheden kreeg met Zandbergen. Wiens schot werd geblokt. En Ilias Latif die inschoot en vervolgens de keeper op zijn weg vond. Dus Noordwijk drong aan. Alleen aan de andere kant is het dan bij een van de weinige mogelijkheden die Zwaluwe echt krijgt. Echt een grote kans is het dan gelijk raak. Nu eventjes een blessurebehandeling aan de kant van Noordwijk die een vrije trap mogen gaan nemen. 54 minuten gespeeld, 0-1.
0: Waar ik even meeneem dat Warmunda inmiddels op 5-1 achterstaat, gaan we snel naar Ter Spekke. Jan Kees van Haas.
2: Ja, Sven van der Maat is dus te passeren, blijkt. Maar goed, dat is ook de keeper van Lisse, Sven van Zwijven, want het staat 1-1. Ik weet niet of Lisse dat dan doorkrijgt dat Noordwijk achter staat. Want ja, bij een achterstand van Noordwijk kan Lisse de koppositie grijpen, virtueel. Maar dan moeten ze wel scoren. En voorlopig hebben ze nog geen kans gecreëerd in die tweede helft. Is het veel breiwerk? Is het wel zoeken naar de oplossing? Nou, misschien nu met Remy van Ekeres, die is in de aanval gegaan, is natuurlijk de stratege van het middenveld, maar moet dan nog weer naar de zijkant spelen. Gaat hij naar Zeisling. Zeisling dan in de diepte op Andoui. Daar gaat ook Popma. De linksback gaat mee. Ja, Lisse heeft nog wat wisselmogelijkheden. Ontwijfeld gaat Lasse Rauwst inkomen om achterin de zaken te versterken. En zal zes zoals naar voren gaan. Loop ik hier 1-1.
0: Gaan we naar Willem Molenveld bij de Rode Molen. 1-0. Willem, wat lekker door doelpunt van Spijkstra.
3: Zeker. Dat was Maris Lomas, hè, een tweede correctie eigenlijk. Maar goed, het was even Melvin Stijn, twee keer noemen. Want de eerste is zo, hij ontfutselde de verdediger de bal. Ging 1-op-1 situatie, schoot die bal toch niet slecht in. Maar ja, de keeper is vrij lang en pakt die bal. En pakken wij 2 minuten later, ja, hij gleed uit. Hij maakte dus hensbal en hij kreeg dus gele kaart. Nou, daar hebben jullie Melvin Stijn dus twee keer gehoord. Eén keer, ja, ik denk, nou komt hij 2-0, maar dat ging net niet door. Goed, weer een aanval van Melvenstein. En dan komt hij. Nee. Oh, wat een schitterende aanval over 3 schijven. En het was uiteindelijk weer bijna Marius Lomas. Bijna heb ik het geen sodemieter aan. Maar het was uit die linkerkant. Het was weer een aanval opgezet via Spijkstra. En de man speelde hem naar, in dit geval, Melvin van Stijn. En die gaf ze wel uitstekend voor. Maar er zit er net toch een voetje tussen van een speler. En dan blijft het dus 1-0. Nou, die corner ga ik toch even meepikken. We hebben nog een goede 6 minuten te gaan van die eerste helft. Dus dat betekent dat hij gaat richting al de rust. Corner gaat genomen worden. Komt hoog voor de pot, zoals het heet. Tweede paal, daar stijgt erin. En de keeper, ja, die kan niks anders doen als die bal met zijn lang. Ja, hij is een hele lange man. Ik denk dat hij wel 2 meter is. Hij kan niet anders met zijn lengte die bal weer corner maken. Nou, je ziet het. Die corner was zeker niet ongevaarlijk. Vandaar dat de keeper dan ook moet doen. Ja, maar het was dan echt weer zo'n kans. Ja. Waarvan je zegt, die moet erin gaan. Helaas. 1-0 nog steeds en geen 2-0. Met andere woorden, nog 6 minuten te gaan.
0: 1-0 staat ook op het scorebord in Amsterdam bij de wedstrijd Zwift tegen Hillegom. Wim Erkamp.
4: Die stand is inmiddels een minuut geleden gewijzigd in een stand van 2-0. Ja, wederom aan de buitenkant staat het zout. En dan, dan kon de nummer 17 van Zwift, dat is Jansen, die kon niet makkelijk die bal intikken. Het is hier 2-0 geworden. En Hillegom zal absoluut nog beter zijn best moeten doen. Om in ieder geval nog een punt weg te halen hier. Hebben we in ieder geval wel gewisseld. Ik zie dat Jesse van Loon het veld ingekomen is. En even kijken wie was die andere. Dat is Karani, nummer 11. En dan gaat Hillegom proberen die bal te veroveren. En als Karani die bal niet verliest tenminste. En dat gebeurt dus. En dan gaat Hillegom weer die bal opvangen. Die ja natuurlijk van Joris van Dongen. Die weer zo'n puikenwedstrijd speelt. In ieder geval een metertje 3-4 bij mij vandaan. En dan gaat Van Bessem gaat een rode gaat die bal inbrengen. En die gaat wordt niet gewerkt. En dan komt even kijken wie dat gaat doen. Ja, nee, dat is even kijken. Dit gaat niet goed. In ieder geval, de bal die komt in de verdediging van Zwitserrecht. En die bal wordt gewoon naar voren gepeerd terwijl er niemand in de buurt is. En dan kan Hillegom weer uitbouwen. Het is hier een uur gespeeld. Stand 2-0.

0: skills. Dat duurde lang, zei de scheidsrechter. En toen de derde keer mocht ze bijna van te leden. Mochten we ze ingooien. En ja, uit die ingooi kwam wel een corner. En het was echt weer een moment waarvan je zegt... Hey, wat merkwaardig. Maar er zijn nieuwe spelregels. Ik ga daar verder niet te diep op in. Want de scheidsrechter zegt gewoon... Willem, je zit in de testverdrijf-uitzending. Maak er maar in dit geval een eind aan. In de zin van... Kopje koffie, kopje thee. Dus met andere woorden, 1-0 door het doelpunt van Marius Lomas. En we gaan even een kopje koffie drinken, zei ik al. Tot zo.
1: Terwijl Willem een kopje koffie gaat drinken, gaan wij een hoekje verder. Gaan wij kijken aan de Duinwetering. Gaan we kijken bij Raman Admiraal. Noordwijk tegen Zwaluwe.
2: Waar er op dit moment een wissel plaatsvindt aan de kant van Noordwijk. Volgens mij is zelfs een dubbele wissel, als ik het goed zie. Het is Tremoer die het veld inkomt. En ook Nishi Lombay die erin komen. En eraf gaan Zandbergen en Sander Bosma. Waarvan ik volgens mij bij Bosma heb gezien dat hij een klein beetje aan zijn liesje aan het voelen was. Dus dat zou een spierverrekking kunnen zijn. Ja, dat is zonde. Het is in ieder geval 0-1 nog steeds de tussenstand hier in deze wedstrijd. Noordwijk heeft het moeilijk. Kreeg er net wel een hele grote kans toen het Ilio Fatih was die een voorzet gaf. En Frimpong schitterend uit de lucht die bal nam. Alleen daar stond de keeper nog in de weg. En dat was zonde, want dat had een beter lot verdiend. Alleen dat leverde niet de gelijkmaker op. Nu een misverstandje bij Antonioli die de bal niet bij zich kan krijgen. Waardoor Franke, die daar wat meer vrij stond aan de rechterkant van het veld, die bal ook niet kon krijgen. Is Zwaluwe weer wat doorgaat met opbouwen. Wij hebben hier 63 minuten gespeeld. Nog tijd zat voor Noordwijk. Alleen tijd zat is leuk. Alleen de tijd tikt door en de klok tikt door. En nu kijken ze wel tegen een 0-1 achterstand aan. Hier op de Duinwetering.
1: Tijd zat, zegt Ramon Admiraal, om die achterstand goed te maken. Pakt Lisse ook die tijd die ze nog hebben om de overwinning binnen te slepen. Jan-Kees Vaas.
3: Nou, Jip Vergozen staat niet bekend als een speler van FC Lisse. Nee, in tegendeel, het is een speler van EFB Act. En die schoot inderdaad uit zo'n 20 meter afstand de bal op de bovenkant van de lat. EFB Act gaat er echt in geloven. En dat is begrijpelijk, want ze krijgen kansen. En hier de corner nu voor echt. Wordt hier dan ingekopt door de aanvoerder nummer 5. Dat is in ieder geval Sepp Loeven. Ja, al 5 gele kaarten voor spelers van echt. Maar nogmaals, die ploeg dacht inderdaad, we gaan die dik verliezen. Maar ja, het bleef maar 1-0. Ze maken zelf 1-1 en dan wordt het nog heel lastig verliezen. We voorlopig hier 1-1.
1: In Amsterdam speelt Hillegom bij Zwift. Inmiddels is het daar 2-0 in het voordeel van Zwift geworden. Wim Erkamp.
4: Inderdaad, nog steeds 2-0. Hillegom heeft weer wissel toegepast. En dan gaat helemaal die bal helemaal over de buitenkant. En dan moet de keeper van Hillegom worden achteraan in die bal net voor de achterlijn op te pakken. Dat is gelukt. En vandaar dat Joris van Doorn weer gaat doorbouwen na het afvoeren. Hillegom wordt meer pressie spelen op dit moment. Want ze hebben twee aanvallers erin gezet. En nu komt Jesse van Loon, maar die kan nooit bij die bal. En dan die bal is gewoon te hard gegeven om die bal wel in zijn voeten te draaien. Hebben gesteld. Geklopt. 67 minuten. Standaard steeds 2-0.
1: Dus we zitten hier vlak voor het eind van het tweede uur van Ballenstreek Sport. Daarom stel ik voor om gewoon nog een lekkere rondje langs de velden te gaan. Want we zijn uiteindelijk een voetbalprogramma. Noordwijk Zwaluwe, Ramon Admiraal.
2: Ja, waar het de keeper is van Zwaluwe die op dit moment de bal wegtrapt. En Noordwijk wat probeert, maar er nog niet doorheen komt. Het is in deze wedstrijd lastig. Je ziet ook dat Noordwijk het merendeel van de kansen krijgt door het centrum. Terwijl een veelvoud van de aanvallen die gaat via de zijkant en er wordt een voorzet gegeven. Nu Tremoer die in de 16 komt, is het Latif alleen die bal niet onder controle kan brengen. Dat is zonde. En ook Lambaye die daar bij de tweede paal stond, was net iets later dan zijn directe tegenstander en kon er op dat moment ook niet bij. Noordwijk in de aanval probeert het in Latif, geen buitenspel, gaat de 16 in. Wordt daar zijn shirt getrokken, dat hoort u aan het publiek, alleen Latif blijft ook staan. Ja, dan gaat er daar geen scheidsrechter natuurlijk een penalty voor geven als er lichtjes aan de shirt wordt getrokken en er is een gevalpartij. Nu zet je Tremoer, kijk of hij de opening kan vinden, dat vindt hij bij Nishi Lombaye. Kijk of daar een goede lage voorzet kan komen. Ja, de lage voorzet wel, alleen goed is die bal vervolgens niet, want die komt bij niemand terecht. En Volkers die nu overneemt. Volkers die vervolgens alleen de bal kwijt is en Zwaluwe wat door mag gaan. U hoort het, Noordwijk is aan het drukken op de muur van Zwaluwe. Alleen komt er nog niet doorheen. 0-1 tussenstand na 66,5 minuut spelen.
1: Ja, daar zijn ze dus onderweg. En ik lees inmiddels ook dat Feyenoord een flinke boete heeft gekregen vanwege diverse oorzaken door de wedstrijd tegen Barcelona. 75.000 euro.

0: bijna in totaal. Dat kan je beter aan andere dingen besteden, maar misschien wel terecht. FC Lisse speelt inmiddels op Terspekke tegen Evenwicht. En gaat er alles aan doen om die 1 tegen 1 in een voordeel van Lisse om te buigen. Jan Kees.
1: Volgens mij moet je de kwartfinale van de KNVB-beker halen. Dan heb je weer 75.000 euro. Maar dat is even tussendoor. Ja, Lisse heeft inderdaad gewisseld. En betekent aanvallend gewisseld met Jaap Zetsen in de ploeg. Omer Obaat naar de kant. Dat is de rechtsback. Lisse gaat dus meer met 3 verdedigers achterin spelen. Dat is met Toon Zetsoot. Die is wel teruggezakt. En ook met Jaden Zeiseling en Gijs de Bruin. En extra wapen voorin. Jaap Zetsoot is natuurlijk wel vaak doeltreffend. Was ook de man die de winnende maakte 2 weken geleden in die beladen wedstrijd tegen TOGB. En wat hebben we een merkwaardige wedstrijd meegemaakt. Met een enorm verval aan de kant van FC Lisse. Dat in de eerste helft zo veel beter was. Zoveel kans kreeg. Maar verzuimde de score uit te breiden naar 3-4-0. En dan had de wedstrijd beslist geweest. Het bleef 1-0. Echt in gelopen en maakte dus 1-1. En nu is het voor Lisse zaak toch even de koppen bij elkaar te houden. Want ze hebben nog geen kans gecreëerd in de tweede helft. Nog veel verkeerde basis. En ook een beetje frustratie. Geen kaart. Net voor Remy van Ekeres. Nadat hij ja, echt een zwalbe. Nu een goede bal op Jaap Zetsloot. Kan hij de bal binnenhouden? Dat lukt niet. De precisie, de zorgvuldigheid die er was lange tijd is weg. Maar goed, Lisse heeft nog wel een minuut of 22 te spelen. Voorlopig 1-1.
0: In Amsterdam nog steeds 2 tegen 0 voor Zwift. Wim Merkamp.
2: Nog steeds 2 tegen 0. Klopt op 70. Dus we hebben nog 20 minuten te gaan in deze wedstrijd. Ja, heel nog een beetje zijn geschuld, denk ik, dat hij met deze stand op. De eerste was ook niet nodig. Ja, en die tweede, als dan geen beter staan dan de halve Joris, dan denk ik bij mezelf ook niet goed. Maar in ieder geval heel veel, ik ben van het in de aanval, dat mag ook wel eens gezegd worden. En die man gaat nu weer over de zijkant, dus dan mag heel veel aan de overkant van mij. Mag dan weer een ingooi naar je midden. Dat gaat gebeuren door de nummer 11. Dat is Rani, die gaat de bal inbrengen. Die komt bij Niels. Maar die bal die komt natuurlijk weer niet bij een speler van Hillegom terecht. Maar bij een speler van Zwift. En dan krijgt het keeper.
0: Ja, ik ga je onderbreken, Wim. Want we zijn bijna aan het eind van het tweede uur Bollenstreeksport. We gaan zo naar reclame en journaal en weer reclame. En dan komen we straks graag in de derde uur buiten voor de ontknopingen van alle wedstrijden.
3: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
4: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
3: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 4 uur.
7: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook voltleider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. De partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heijnen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna 75.000 euro aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League-duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord-aanhang voorwerpen op het veld en bracht de vernielingen aan in het stadion. Driekwart van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de 8e plek startte, was die tweede plaats al een verrassende prestatie. Het weer, zon en wat wolken. Het blijft overal droog en het is 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
3: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
9: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
10: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
11: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
3: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
8: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Lange Sport 2000. Uw sportspecialist. Gevestigd op de Molenstraat 18, Noordwijk Binnen.
5: Dit is Bo.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Bollestreek Sport.

0: de sportpark Ter Spekke, waar Jan Kees Vaas zit. 1-1 was het. Lisse.
1: Die zijn dubbel gewisseld. Lars Rauwens is ingekomen en Buren Mussen zijn twee verdedigers. Eén verdediger naar de kant, Jeroen Zijsseling. En ook de man die in de spits speelde, valse spits zeg maar, Marcus Scholten, die is eruit gegaan. En dat is normaal gesproken het teken dat Gijs de Bruin vanuit het centrum naar de aanval gaat. Maar voorlopig speelt Lisse nog steeds tegen zichzelf, want er staat 1-1.
0: Amsterdam speelt Hillegom bij Zwift. De laatste stand die we doorkregen was 2-0 voor Zwift. Wim Merkamp.
2: Het is nog steeds 2-0. Hillegom heeft al zijn wissels erin gezet om in ieder geval te kijken of ze dat in ieder geval naar voren kunnen krijgen. Maar voorlopig is dat nog niet van toepassing. Het is hier. Hoe kan hij naar buitenspel staan? Maar dat maakt niet uit. Er wordt gefloten voor buitenspel. En het is hier nog steeds 2-0.
0: Reeds wat later gestart in deze middag om 3:00 was de wedstrijd Terlede tegen FC Skills. En ik denk eigenlijk, daar stond het 1-0. En we gaan naar Noordwijk, we gaan naar de Ramon Admiraal.
3: Waar het een achterbal is voor de doelman van Zwaluwen. Die beste man die neemt natuurlijk de tijd. Heeft daar geen haast mee. En we krijgen ook nog een wissel te zien. Die zou te zien een wissel aan de kant van Noordwijk, waar ik zie dat Axel Wit zijn shirt uit gaat trekken. Dus ik denk dat die in het veld gaat komen. En er staat ook aan de kant van Zwaluwen volgens mij een wissel klaar. Gebeurt hier niet zoveel, misschien op een ander veld wel. We zitten in het laatste kwartiertje en de stand is 0-1.
0: We gaan eerst even een stukje muziek draaien.

0: Black or White, Michael Jackson. Kijken we heel even naar de tussenstanden in de klasse waarin Lisse en Noordwijk spelen. Achillesveen tegen TOGB, 0-1. Excelsior Maassluis tegen Blauw-Geel, nog steeds 0-0. En dan Portugal tegen Goes, 0-1. Straks speelt VWSB nog om 7 uur uit bij RBC. We gaan kijken even bij Willem hoe het daar is. Want Willem die is pas zojuist begonnen. 1-0 was het.
1: 1-0 was het. En Deventer is niet zo mooi. Hè? Daar komen die spelers het veld op. Staat alles klaar. Maar de scheidsrechter is nog niet klaar. Willem is klaar. Sjaak is klaar. Dorik is klaar, Pieter is klaar, maar de jongens, die scheidsrechter, moeten nog af gaan fluiten. Nou, let op, hij gaat zo affluiten. Met andere woorden, 1-0 en we gaan naar de 46e minuut. 1-0 voor
0: de We gaan naar de 46e minuut en wij gaan nog even richting Ramon Admiraal.
2: Waar het een hoekschop is die genomen mag gaan worden door Zwaluwe. Zware protesten van Noordwijk, doelman Van der Maten, die vindt dat hij die bal absoluut niet raakte. Alleen de scheids is gedecideerd en geeft uiteindelijk toch die hoekschop. Noordwijk de laatste wissel toegepast. Het is Axel Wendt die het veld in is gegaan en voor hem eruit Kik Groot. Ja, dat is de eerste wissel die niet op positie is. En dat betekent dat Noordwijk van bank gaat spelen. Even kijken hoe ze dat centraal achterin dan vervolgens gaan oplossen. Want Levi Volkers stond natuurlijk centraal samen met Kik Groot. Nou, Levi Volkers heeft de positie overgenomen van Sander Bosma die al het veld uit is. Als controleerde middenvelder. Dus nou ben ik benieuwd wie er dan achterin gaat spelen. In ieder geval een aanvaller erin en een verdediger eruit. En Noordwijk gaat die laatste 10 minuten, 8 minuten om precies te zijn, drukken. Alleen echte grote kansen zie ik al een hele tijd niet meer.
0: Vavank voetbal waarschijnlijk op de duinwetering bij FC Lisse tegen EVV Echt. Dan staat het 1-1, dus gaat het daar ook de dood of de gladiolen worden, Jan Kees?
3: Dat is zeker het geval, want Lisse mag natuurlijk nooit punten verspelen gezien de wedstrijd die ze hebben gespeeld tegen EVV. En ook gezien de stand op de ranglijst tegen EVV. Maar goed, Gijs de Bruin gaat ervoor, schoot mogelijk tegen een hand op van een tegenstander. De vraag is dat dan een penalty? Nou, werd niet gegeven. Arbiter Nick Tunis stond er met zijn neus bovenop, werd dus niet gegeven. En er was ook nog Mohamed Doui, hij raakte de bal wel zwaar niet lekker, maar ging via een been van een ex-speler tegen de buitenkant van de paal. En zo zie je, het zit dan niet mee. Maar goed, ze hebben nog een minuut of 8 te gaan. En nu is Handouwie aan de linkerkant, de links de enige speler, de technisch vaardig speler. Dan gaat hij terug naar Gijs de Bruin en dan is het Lars Raus. Ja, die kan hem dan wel weer naar bussen spelen. Maar het publiek roept ook, pompen die bal. Met andere woorden, geef hem maar naar voren. Nou, Slootweg nu in de 16 gekomen. Moet dan nog draaien. De hak gaat hem dan voorgeven. En die schiet hem dan tegen de nummer 13 op Twin. De Vooi, weet hij. Ja, opmerkelijk dat het echt niet gewisseld heeft. Ja, ze hebben vertrouwen in de 11 spelers die zeg maar vanaf het begin aan de aftrap stonden. Nou, hier zitten we dus in minuut 83. De minuten tikken in het nadeel van Lisse, maar het kan nog steeds. Voorlopig 1-1.
0: 1-1 bij Lisse en in Amsterdam bij Zwift tegen Hillegoms. We gaan naar Noordwijk.
2: Ja, waar Zwaluw op 0-2 is gekomen. Een onvervalste counter. De bal werd afgepakt op eigen helft. Er werd vervolgens met 2 kaartjes naar een medespeler gegeven. En die bal die ging er via de kluts in. Maar hij zit erin en hij telt. Dus het is hier 0-2 voor Zwaluw.
0: 0-2 bij Noordwijk. En waar het 2-0 stond was inderdaad bij Zwift tegen Hillegom. Wim Ekholm.
4: Dat is nog steeds zo 86 minuten op de klok. Dat betekent dat er nog een minuutje of 4 gespeeld moet worden. Plus een minuutje of 3 extra tijd in verband met de wissel die beide ploeg hebben toegepast. Ja, beide hebben alle wissels toegepast. Dus beide 5. Dus dat schat in dat dat zomaar een minuutje of 3 is. Maar in ieder geval nu een buitenspelgeval voor Hillegom. En die bal die gaat ingebracht worden en die wordt doorgebracht. Die gaat door naar Jesse Warmendam. Die loopt helemaal aan de buitenkant. Is er één die veel meters gemaakt heeft. Dan is hij het wel, want het was echt. En dan gaat die bal gaat dan weer naar de voorwaartse van Zwift. In dit geval nummer 11, Gemini, die bal krijgt. En dan is het de balspeler, zit er zij zitten. Maar in mijn beleving raakt de eerste speler en daarna gaat die bal gaat rollen. Het is in ieder geval hier nog steeds 2-0.
0: We gaan even kijken bij Noordwijk en we houden het even kort, want de laatste 3-4 minuten zijn aangebroken bij de wedstrijden die om 14:30 zijn begonnen. We gaan eerst naar Ramon Admiraal, Noordwijk.
2: Maar het 0-2 is voor Zwaluwe en ik zeg hier net op het terras waar ik verslag doe, ja, dat het knap is van deze ploeg uit Zwaluwe of uit Vlaardingen. Sta je 12, dan heb je 7 punten gehaald uit 6 wedstrijden, zometeen 10 uit 7 wedstrijden. Ja, waarvan twee keer een overwinning tegen, ja, ik denk gewoon de topploegen van deze afdeling, Lisse en Noordwijk. Ja, dat is een hele stugge ploeg. Jack Rees zal dat beamen. En elke mogelijkheid die Noordwijk krijgt, elk schot die wordt verlost richting het doel, die wordt of gekraakt, heel veelvuldig, of het is de doelman die daar uiteindelijk op de post staat. Ja, Noordwijk drinkt aan, maar komt er gewoon niet doorheen en ziet deze wedstrijd langzaamaan uitdoven. We hebben hier nog te gaan 4 minuten officiële speeltijd. En die stand in het voordeel van de Vlaardingers is 0-2.
0: We gaan naar Jan Kees Vaas bij Elise.
3: Ja, tussen zijn we alweer twee kansen verder geweest. Ja, het was goed doorgaan in de 16. En ja, dan zit het inderdaad niet mee. Het was een been van een EVV-speler die ertussen zat. En daarna ook nog Hamdoui. Ja, Lisse spelers weten waarschijnlijk niet dat Noordwijk achter staat. Maar kunnen gewoon de koppositie grijpen als ze vandaag winnen. Maar ja, je ziet het zijn juist tegen de ploegen die onder je staan, dat je het vaak moeilijk hebt. En dat zie je dus ook bij Noordwijk. Dat nu ook lijkt te verliezen van Zwaluw. Waar Lisse vorige week van verloor. Maar Zwaluw is een hele taaie tegenstander die ook heel veel fysiek sterke spelers heeft. En dan kom je vaak gewoon niet door die verdediging heen. En het slaagt niet in om door de verdediging van EVV heen te komen. Maar misschien nu Lars Rausje hem voorgeeft. Bijna bij Slootweg, maar dat wel niet bijna in de sport. En van jezelf moet Muster schieten. Hij schiet dan weer tegen de tegenstander op in een hak. Die geeft hem dan weer niet mee. Raakt hem zelfs kwijt. EVV, heel gek, heeft dus geen wissels toegepast. Ja, die 11 strijders uit Limburg, je kunt ze wel strijders noemen, houden stand. We zitten dus in minuut 87 en nog steeds staat het hier 1-1.
0: We gaan naar Noordwijk, daar is een strafschop.
2: Ja, de penalty wordt op dit moment ook gelijk genomen. En Unias Latif schiet hem binnen. Het is hier 2-1, 1-2 om precies te zijn. Noordwijk doet iets terug, maar heeft nog heel weinig tijd. Ilias Latif, hij maakt de penalty en de goal voor Noordwijk. 1-2 de tussenstand.
0: Spanning aan, in Noordwijk, spanning in Lisse en in Amsterdam lijkt het uitgespeeld. Wim Herkamp.
4: Daar knipt de klok op 90. Dat betekent dat we nu in de eerste speeltijd zitten. En dan, ik weet niet wat helemaal om gaat geprobeerd heeft vandaag. Maar het is in ieder geval niet goed. En aanstaande zondag spelen ze dan thuis tegen Sporting met Tunis. En dan zal er absoluut uit al een vaatje getapt moeten worden. Ja, de oude trainer van Sporting met Tunis, Michael Kronbeek, die is natuurlijk hier trainer. En die kent Hillegom natuurlijk een beetje uit zijn boekje. In ieder geval een buitenkans aan de buitenkant. Dus Jesse Jarmedam krijgt de ballen. Die gaat naar de nummer 19 van Hillegom.
0: We gaan naar Noordwijk. Ramon Admiraal.
2: Ja, waar momenteel een overtreding wordt gemaakt op de nummer 25 van Zwaluwe. Meer is er niet aan de hand. Ik gaf volgens mij ook niets aan. Is Noordwijk op 1-2 en zojuist nog een hele goede kans opnieuw voor Ilias Latif. Voorzet die laag werd gegeven. Hij schoot in, maar weer was het een lichaamsdeel van een van de Zwaluwers die daar in de weg lag. Noordwijk heeft nog 2 minuten om iets te doen, plus blessuretijd, maar staat nog achter met 1-2.
0: Ook in Lisse is er nog kort tijd voor FC Lisse om wat aan die 1-1 stand te doen.
3: Ja, Ramon had over 2 minuten plus blessuretijd. Ook hier nog 2 minuten en blessuretijd. Hoeveel erbij komt, dat weten we niet. We hebben geen vierde man in de derde divisie. En Lisse had net Gijs de Bruin, ze veerde al op het publiek. Hij schoot via de vingertoppen van de keeper van EVV echt, Aram Kratsik, en die vingertoppen zorgde ervoor dat de bal tegen de binnenkant van de paal ging, maar niet in de goal. En dan is het dus niet die verdiende goal van Lisse gevallen. Maar Lisse mag nu alweer proberen met Remy van Ekeris. Die moet hem dan maar weer voorgeven. Komt dan helemaal aan de andere kant bij Jerrel Hak. Die speelt hem terug op Mussen. Mussen is de rechtsback. En die gaat dan weer terug. Jij zou zeggen, waarom ga je terug? Je moet die bal in de sessie spelen van EVV Echt. En uiteindelijk is hij dan toch weer straks bij Van Ekeris, zo zou je zien. Nou, misschien gaat Toon Zwessel maar een keer schieten. Nou, weer naar Van Ekeris. Komt die bal voor, moet dan niet ingekopt worden. En zo lijkt Lisse dan toch duur puntverlies te leiden. En ja, maar Noordwijk, hoe gaat het dan daar aflopen? Zo de vraag.
0: Ramon, zeg het maar, hoe het daar afloopt.
2: Nou, het spel ligt nu in ieder geval even stil, want er ligt er eentje van Zwaluw op de grond. Dat werd gedaan door Oelers en die werd ook weggestuurd met een directe rode kaart door de scheidsrechter. Kon het niet heel goed zien wat er gebeurde, alleen er was in één keer wat tumult en de scheidsrechter liep er naartoe en trak de rode kaart voor Chavelli Oelers. Ja, dat is kloten, zeg maar.
0: Kloten, zegt Ramon. En dan gaan wij toch even kijken bij Lisse. Kan Lisse toch in het ultieme moment nog die treffer maken? Jan Kees.
3: Ja, het kan altijd uiteraard over één keer goed te vallen. En het is nu Lisse ook wel uiteraard dat de bal heeft. Want EVV echt beperkt zich begrijpelijk tot verdedigen. Want ze hebben met een punt natuurlijk een winstpunt. Nu alweer hak op Mussen. Mussen moet dan nog de bal voorgeven. Geeft hem dan ook voor. Maar komt bij Hamdoui. Hakt de bal heel slim. Alleen niemand begreep de actie van Handoui. En zo is de blessuretijd aangebroken. Hier is het Lars Rauws die de bal heeft. Dan weten we het als Lars Rauws de bal heeft. Dan is hij nog niet op de helft van EVV echt. Want de Lars staat natuurlijk helemaal achterin. Dan is ze opgesteld. En het is nu zelfs ook weer een overtreding. We gaan door Remy van Ekeres. Ga toch maar even, denk ik, toch naar Ramon.
2: Waar hier de bal is in de ploeg van Noordwijk. Bram Franke aan de rechterkant van het veld. Moet even terugkappen. Doet dat en zoekt een medespeler. Die vindt hij in de persoon van Oscar of Levi Volkers. En Volkers speelt de bal naar de linkerkant van het veld. Naar Derek Reinders. Reinders kijken of hij Tremoer kan vinden. Dat doet hij inderdaad. Tremoer kaatst meteen terug naar Volkers. Iedere speler op de helft van Zwaluwe momenteel. En het is Primpong die indribbelt. Kijken of daar een aanval uit kan komen. Probeert de bal lang te geven. Alleen die bal wordt weggekocht. 91 minuten hier gespeeld. 1 tegen 2 de tussenstand. Bij jou, Jan Kees?
3: Ja, nog steeds inderdaad hier de stand van 1 tegen 1. En EVV wisselt twee spelers. Kan ik even niet omroepen, want ik ben met Bollestreek omroep bezig. Het is een vrije trap ook voor echt. En dat betekent dat zij nog geen naar voren mogen gaan. Dan moet de bal bij Lars Rauws komen. Ja, heeft hem dan niet. Nummer 9 pikt hem op. Dat is in dit geval Rick Jacobs. De man die dus de 1-1 is te maken. Dan is het een inworp voor Lisse. Lars Rauws neemt hem dan. Maar ja, staat helemaal achterin opgesteld. En dus dat betekent dat de bal naar voren moet. Nou, komt nu bij Sven Verswijveren. Dat is de keeper van Lisse. Die mag hem niet alleen met zijn handen pakken, maar mag hem schieten. Doet dat niet. Mussen heeft hem dan nu. Die geeft hem dan een peer naar voren. Komt de peer naar voren. Moet doorgekopt worden door Jaap Zetsloot. Wordt niet doorgekopt door Jaap Zetsloot. Wordt opgepikt door Remy van Ekers op het middenveld. Dat is natuurlijk wel de technisch vaardig speler. Kijk waar mensen vrijlopen. Komt dan niet bij Janne Slootweg. En zo heeft de keeper de bal. En zo is hier 1-1 en Ramon. Ja, het zit hier mee voor ons vandaag.
2: Nee, het is geen goede dag. Al pakken jullie nog een puntje waarschijnlijk. En wij helemaal niets als het zo doorgaat. Tom van Duin met de voorzet. Komt die voorzet. De keeper komt uit. Hij kan er net erbij. En die bal wordt uiteindelijk dan nog weggewerkt. Voordat Nishi Lombaye erbij kan komen. Ja, dat is natuurlijk ook voetbal. Het kan in een seconde gebeurd zijn. Dat zag u net ook bij die goal van Noordwijk. Die penalty. Ik ben de uitzending nog niet uit. En een seconde later ligt de bal op de stip. Ja, dat kan heel hard gaan. Het is nu een ingooi voor Zwaluwe. Dus daar gebeurt niet zoveel. Bij jou, Jan Kees?
3: Ja, dat is hier een linksback van Lisse die de bal heeft. Dat is Julian Popma. Nog één keer gaat Lars Rauws een beetje voorgeven. En komt hij hoog voor. Wordt bijna doorgekopt, maar bijna telt hij in het sport. En is het Keizer Bruin heeft alles gegeven. Dus Abieter lijkt al richting het eindsignaal te gaan. En ja, Lisse heeft de compositie niet gekregen. Die zal het moeten grijpen, omdat Noordwijk lijkt te gaan verliezen. En dan is het eigenlijk lachen. De derde is dan wel vierde, mogelijk. Maar Sluis en Rijnvogels. Maar goed, het seizoen is nog lang. Ramon, de laatste wedstrijd van de competitie is de kampioenschap. Lisse tegen Noordwijk. Als dat gaat gebeuren, dat zou mooi zijn.
2: Laten we het daar inderdaad maar op houden. Dat zou een mooie affiche zijn. Het is de lange bal richting Dent. Alleen die wordt afgefloten, want het is buitenspel. En levert voor Noordwijk ook eventjes niks op. Slordig bij zo'n lange bal om dan buitenspel te staan. Want dan ben je denk ik niet helemaal scherp. En dat betekent een vrije trap voor Zwaluw op eigen helft. En dat betekent weer belangrijke tijdwinst voor die ploeg uit Vlaardingen. Bal is lang genomen, slecht genomen. Volkers kijken wat hij met die bal kan. Peert een lange bal naar voren. Alleen die gaat helemaal nergens naartoe. En de keeper houdt de bal keurig voor de lijn binnen en gaat verder. We hebben hier 93,5 minuten gespeeld. 1 tegen 2.
0: Gaan we nog even kijken bij Jan Kees.
3: Ja, een van de belangrijkste sponsors van Lisse is pompen. Dus ik zou zeggen pompen of verzuipen. Oké, dat is reclame. Maar goed, dat is wel voor Lisse van toepassing. Toon Zetsloot nu. De aanvoerder ziet dan iemand vrijstaan. Dat is Jaap Zetsloot. Komt hem door. Janne Slootweg. Gaat het duel aan. Even kijken wat er dan gebeurt. Er komt er nog een cornerbal. Nou, die moet dan snel worden genomen. Janne Slootweg had de 1-2. 2-1 ligt wel op zijn schoen. Maar de verdediger, in dit geval de nummer 9, zat er tussen Rick Jacobs. Dan krijgen we nog een cornerbal vanaf de rechterkant. Mohamed Doubi, gaat het dan toch nog gebeuren in de laatste seconde van de wedstrijd? Nou, moet die bal komen? Komt die bal ook? Wordt er ingekomen door Jaap Zetsloot en wordt dan weer dat corner verwerkt. Dus ook deze corner nog maar even meenemen. Of we moeten daar naar Ramon gaan. Mohamed Doubi mag hem dan nog nemen vanaf rechts. En dan zou hij misschien nog een derde keer mogen komen. Dan is het drie keer in de schip zegt. Jarno Slootweg staat inderdaad de spits. Ook Mussen staat erbij. Komt die bal hoog voor. En dan is het bijna weer, maar bijna telt niet. Gijs de Bruin heeft zijn dag niet. Daar kopt hem op zich goed in. Maar ik moet zeggen, de keeper van echt is heel goed. En Ramon, zijn jullie nog bezig?
2: Nee, wij zijn klaar, Jan Kees. Dus ga maar door. Het is hier 1-2 geworden.
3: Nou, 1-2 hier. Bij Noordwijk tegen Zwaluwe. Dus Noordwijk heeft zijn eerste nederlaag en ook zijn eerste goals tegen te pakken. En dan is de teleurstelling druipt van de gezichten af. mits het 1-1 blijft, we zijn nog bezig. Maar minuut 95 is aangebroken en ja, het is echt dat ook een vrije trap mag nemen op de helft van Lisse. De nummer 16 is in de ploeg gekomen en dat is Dien Schenkhuizen. Heeft uiteraard alle tijd om die vrije trap te gaan nemen. Want ja, een punt meenemen naar Limburg. Ik denk wel een reis in de bus, een uurtje of drie, terug naar Zuid-Limburg en... Er zullen heel wat vlaaien, denk ik, in die bus zitten. En het teken dat ze blij zijn met een punt. Nou, goed, Lisse nog één keer dan. Thomas Wetsloot met Björn Mussen, die naar voren stoomt vanaf de rechterkant. Rechtsbek moet hem dan maar voorgeven. Komt de bal hoog voor. Is het weer Gijs de Bruin. En dan gaat die bal, wordt wel op de goal gekomen, maar te zacht. En dan is het de keeper van Echt. Dus uitstekende keeper Adam Kraksi. De rest is afgelopen. Lisse tegen Echt 1-1.
0: Oké, dan gaan we nu even, denk ik, naar Wim Erkamp. Want die heeft zo sportief geweest om even te wachten tot die spannende slotfases afgerond waren. Wim, het is 2-0 gebleven, neem ik aan.
4: Het is 2-0 gebleven. En ja, ik zag niet aan de spelers dat ze erg teleurgesteld waren. Maar er waren wat supporters mee en die zijn denk ik wel erg teleurgesteld. Want ja, Hillegom heeft de kansen gekregen, maar niet benut. En dan loop je tegen een 2-0 nederlaag aan. Het is niet anders. Volgende week zondag spelen we om 2 uur thuis tegen Sporting Martínez. En dan moet het maar weer gebeuren. Het is hier afgelopen. Het is hier 2-0.
0: Dankjewel Wim voor je bijdrage. Gaan wij naar Willem Holeveld. Want in Sassenheim wordt nog steeds gevoetbald.
5: Ja, wat heet gevoetbald, Jacques. Inderdaad, en nog heel lang gevoetbald. Want we zitten in de 60ste minuut. Rekensommetje leert automatisch dat het nog 30 minuten gaan is. En de leden heeft even moeilijk hoor. Absoluut. Want het is gewoon, ja, je bent een beetje het initiatief kwijt. En het initiatief kwijtraken is bij een spel nooit goed. Dat geldt bij tennissen, dat geldt eigenlijk bij voetbal, dat geldt enzovoort. Maar goed, je bent er tot nu toe weer goed doorheen gekomen. Want we zitten in de, wat ik zei, 60 minuut. En dan gaat het weer een aanval 4. Melvenstein krijgt de kans. Maar ja, dan gaat de bal weer door diepte. En dan zeg ik, schiet eens een keer uit die tweede lijn. En dat verbaast me dat men dat zo ontzettend weinig doet. Je weet het maar nooit goed. En Skills die neemt dan weer over. Maar er zijn van die momenten waarvan je zegt... joh, schiet uit die tweede lijn. Je weet nooit enzovoort. Maar ja, dan probeert men door het midden te spelen. En nu gaat er toch weer een kans komen voor Skills. Ja, de bal gaat aan de rechterkant. De bal komt hoog voor. En dan komt hij heel gevaarlijk voor. De bal wordt weggewerkt. En dan komt hij... Nee, ja, de bal wordt heel rommelig. En ja hoor... Net niet. Oh, dat komen ze hier weer goed weg. Want het is weer zo'n moment à la Velsen. Bal blijft dan in het stadsgebied, blijft dan hangen. En uiteindelijk, gelukkig, pakt Timo Vickert hem. Maar ja, ik zeg het, je moet ook die kansjes die je dan krijgt proberen te benutten. En dat zijn dan ook schietkansen. Schietkansen zijn ook kansen. En ik vind dat de Nederlanders daar gewoon wat te weinig gebruik van maakt. Want je krijgt ruimte en die ruimte moet je dan ook benutten. Goed, het is 1-0. En nog steeds die 62e minuut, met andere woorden, nog 28 minuten te gaan. Ja. En alles is dan toch weer mogelijk. Want het initiatief ligt op het moment toch wel een beetje bij FC Schild. Maar ja, het is voetbal en je weet het nog nooit. 1-0, 62e minuut.

0: Ja, After the Love Has Gone, Earth Into Fire. Mooi, lekker nummertje. Wat uitslagen uit de derde divisie B. Ja, daar wordt morgen natuurlijk nog wel het een en ander gespeeld. Zeg het goed. En vandaag is daar ook wel het een en ander gespeeld. Naast de wedstrijd die we van ons horen. Achillesveen tegen TOGB, 0-1. Excelsior Maassluis tegen Blauw-Geel, 1-0. En dan Portugal tegen Goes, 0-3. En bent u mij ook nog verschuldigd de wedstrijd Warmunda? Nou, die zijn denk ik in tranen, want die hebben 9-2 verloren. En waar het heel spannend is, is de wedstrijd Dios tegen Teilingen. Daar staat het 2-2. Met nog net zo lang te spelen als bij Willem Molenveld. Willem?
1: Inderdaad. Ik kan het niet helemaal inschatten hoe lang bij Teilingen. Maar hier is in ieder geval, dat weet ik wel, nog 24 minuten te spelen. En ik heb het al gezegd, er zijn wat wissels plaatsgevonden. Melvenstein is eruit gegaan. En inderdaad, Marius Lomas is er ook uitgegaan. En voor hem in de plaats is Luc de Kruis lang geblesseerd geweest. En die is dus ingekomen. En voor hem is er dus, en voor Marius Lomas is een andere spitsspeler ingekomen. Thomas Pitti, we weten het allemaal, de zoon van een bekende voetballer geweest in de regio hier. Maar goed, in ieder geval, we hebben nog 24 minuten te gaan. En het is zoals het heet, echt spannend. Je zegt, Tom Bleekendaal, we halen hem elke week bijna aan met de broermoederuitspraak. En dat heet dan billenknijpen. Oftewel, spannend. Want het initiatief is direct niet meer bij de leden. Dat is heel vreemd. Zou je zeggen, waarom is het vreemd? Ja, omdat er inderdaad gewoon de eerste helft veel meer was. En Spijkstra krijgt nu de kans. Pitti speelt die bal even weer te ver voor zich uit. En dan gaat de bal weer over de zijlijn. Dus Ricky, je kan er niet helemaal meer bij. Maar de bal gaat over de zijlijn. Dus je ziet het is gewoon op dit moment echt spannend bij die 1-0. En je hebt ook wel in de tweede helft een paar kansjes gehad. Welverstein had een paar kansjes. Die bal wordt ook weer te zacht geveeld dan. Ja, dan krijg je van die momenten. Speel die bal wel strak in de voeten. Maar dat tikkie. Dat komt dan net weer bij een speler aan van de club FC Skills. En die voelt gewoon dat hier wat te halen is. Absoluut. En dan gaan ze weer via het midden. En je kan erop wachten dat die bal dus echt op een gegeven moment weer goed gaat vallen. Want het is, en dat is niet Prevelen, het is gewoon nog steeds vrouwen en kinderen eerst bij te leden. In de zin van niet de bal naar voren kleunen. Nee, dat is het ook weer niet. Maar te veel balverlies. En dan loopt het een beetje van hot naar her. En dat doet in dit geval Thomas Pitti ook wel. Hij werkt huiverig, is ook ingevallen door Thomas Lomas. En dan heb je dus een kans. Er komt weer aan de rechterkant een kans. En die buitenspelers zijn snel hoor. Die zijn supersnel. Echt waar. Er komt weer zo'n voorzet. En dan is het wederom een corner voor FC Skills. Ik heb ze allemaal niet geteld, die desbetreffende corners. Maar er zijn er heel veel geweest die toch al redelijk toch zeer goed worden genomen. Maar goed, de verdediging staat op dat gebied nog steeds op zijn plaats. En dan heb ik het wel over natuurlijk in ieder geval van Timo Vickert. Hij werkt de bal tot nu toe goed weg. Als zij vaak van die hoge ballen, dan is het duwen trekken. Maar gelukkig tot nu toe blijft het nog steeds voor te leden in dit geval. Gunstig bal komt weer hoog voor. En inderdaad, Timo Vickert kan die bal weer met zijn vingerstoppen weghalen. Heel goed gedaan. De leden gaat weer in aanval. En we gaan alweer naar de 69e minuut. Bij die stand nog steeds van 1-0. En spannend. Absoluut.
0: Spannend, zeg Willem. Maar dan gaan wij maar even naar een lekker mooi muziekje.

0: Eileen van de Midnight Runners. Even de uitslagen of tussenstand eigenlijk moet ik zeggen van de tweede divisie. GVV, KNVV van Rotterdam 3 tegen 2. IJsselmeervogels, die wedstrijden zijn nog niet nu genomen om 3 uur begonnen. IJsselmeervogels, Rijnsburgse Boys 0-0. Quick Boys, Harenberg 2 tegen 0, een topper. Jong Sparta tegen Hoek 3 tegen 0. Kloetingen 2 tegen 2 tegen Roda Raalte. Jong Almere City tegen Barendrecht 0 tegen 0. Om 3:15 begonnen. Kozakken Boys tegen Koninklijke HFC 1-1. En AFC Katwijk 0 tegen 0. En bij Willem Molenveld op de Rode Molen stond het 1 tegen 0 voor te leden.
1: Staat nog steeds. Stond en staat. Mooi hè. De taal is altijd heel mooi gebruiken. Maar goed, het is gewoon echt, zoals hij het binnenknijpen. Want het is gewoon in dit geval, ja, het is dan te leden. Laat dat hem, ja, luistert lopen, kan ik niet zeggen. Is het dan de desbetreffende ineens de ploeg, krijgt ineens vleugels. En dan heb ik het over FC Skills, want de combinatie komen. Nu komt er opeens een vrije trap en die wordt dan dit was slecht genomen en nog minder goed weggewerkt. En dat betekent in dit geval dat de bal dus net niet corner gaat. Maar die bal wordt dan inderdaad niet goed weggewerkt. Dus het is een ingooi voor FC Skills. Nee, hij geeft zelfs een corner. Dat is merkwaardig. Maar goed, er wordt een corner gegeven voor FC Skills. Ik heb al gezegd, heel veel corners. En nu wederom weer een corner. Komt de bal natuurlijk weer hoog voor de pot. En is wegwerken. En is het inderdaad het team of fix van die bal wegwerkt. Maar de bal blijft weer hangen. En dan is het eigenlijk aanschietende. Dus je kan wel nagaan hoe chaotisch het een beetje gaat. En dan gaat de bal in dit geval over de zijlijn. En dan wordt de bal net niet meer voor de zijlijn in dit geval gepakt. En dan, de speler ja, die dat deed was in de Abra. Ja, hij soleert te vaak, denk ik, in mijn optiek. Speelt de bal wat sneller af. Maar goed, dat is inderdaad gewoon de 75 minuten hebben we nu gehad. Dat betekent dat er nog een kwartier te gaan is voor deze wedstrijd. En dan gaat inderdaad FC Skills weer in de aanval. En Terleden, ja, die zat gewoon met de rug tegen de muur. De ballen worden in dit geval niet goed weggewerkt soms. En komen niet meer aan bij de spitsen. Ja, en dat is op zich toch wel belangrijk. Maar goed, in ieder geval, het is een ingooi voor FC Skills. En dat is in ieder geval een overtreding begaan. Nee, er is geen overtreding begaan. In dit geval zegt de scheidsrechter een van de spelers, even rustig aan jongens, niet te veel wat dat gaat, het fanatisme. En er wordt her en der natuurlijk wordt er wat gezegd. De scheidsrechter zegt even tegen de spelers, rustig aan. En ik zie in dit geval dat er bij Terleden een speler klaar staat om in te gaan vallen. En dat is Marvy Zijl. Die komt er waarschijnlijk zo in. In ieder geval is even wat oponthoud en even wat een debat, zoals het heet, of een beetje praten. Het is toch geen praatgroep, maar het is inderdaad toch eventjes praten. En uiteindelijk, ja, uiteindelijk gaat die ingooi nu genomen worden naar her en der wat conversaties, zoals het mooi heet. En ik zie her en der ook nog weer bij natuurlijk FC Skills een aantal mannen vrijlopen. En ik zie niet alleen Marvin Vercel staat klaar om in te vallen. Maar Dirk Hoekstra, natuurlijk gepokt tegen was het in de club Terleden, die staat ook klaar om in te gaan vallen. Eindelijk is die ingooi dus genomen. En dat betekent dat Luc de Kruis heeft die bal nog niet helemaal onder controle. En zo kabbelen we dus naar de 77 minuten bij die stand nog steeds van 1-0 voor Terleden.
0: Kan ik u wat tussenstanden, CQ-uitstanden geven in de vierde divisie A, klasse waarin ook SJC speelt. AFC 34 tegen Victoria, 2 tegen 0. Barneveld tegen Kopping Boys, 1 tegen 0. Huizen tegen AFC, 1 tegen 1. En Uitgeest tegen VV. WHEDW staat is geworden misschien wel 4 tegen 2. En dan kijk ik even naar de laatste wedstrijd. Of ik die ook kan vinden, dat is HBC tegen DVVA. En dat, daar staat het 0 tegen 0.

0: Willem had het net over billen knijpen. Nou, waar het ook billen knijpen is bij de wedstrijd Dios tegen Teylingen. Daar zitten ze vlak tegen het eind in. En ja, Teylingen staat zwaar onder druk. Maar voorlopig blijft het nog 2-2. Waar het wel goed gaat voor Sassenheim, daar is het bij te leden. Want daar staat het nog steeds, Willem, 1-0.
1: Ja, Jacques, inderdaad 1-0. En ik moet er haast mee lachen. Want alles wat er gebeurt, het is op het moment heel weinig voetbal. Het is zeker niet onsportief. Want de bal net ook weer een blessure. En die zijn er heel veel geweest van FC Schils. Die ligt dan op de grond. En dat betekent het dus dat heel Luc de Kruis, heel sportief, die speelt die bal dan uit. Oftewel, wat dan ook. En ja, er komt nu weer een invaller bij FC Schils. En dat betekent dat op het moment gewoon niet gevoetbald wordt in de zin van, omdat er steeds weer een blessure is van een speler. En er zijn er ontzettend veel geweest. Dus gezien de tijd, ja, er is officieel nog 9 minuten te gaan. Nog 81ste minuut, anders gezegd. Nou, dat wil dus heel veel zeggen dat de blessuretijd absoluut bijgekomen. Hij springt nu richting 82 minuten. En ook dit FC Schils doet het heel sportief. Die verneemt die ingooi en speelt dan richting de keeper. En dat betekent gewoon, ja, zo hoort het ook. Maar goed, ja, zijn die blessures dan altijd, ja, ontstaan door, ja, conditiegebrek, door het veld, door wat dan ook. Maar er zijn er vandaag ontzettend veel. En in ieder geval, het stand is gewoon nog 1-0. En ja, ik heb de 82 minuten is alweer voorbij. Met andere woorden, de 83 minuten gaan we nu in. En de stand is nog steeds 1-0. Dus het is 7 minuten officieel. Maar er zal zeker de nodige minuut bij komen. In ieder geval, het initiatief is nog steeds bij FC Schils. En er zijn de nodige vervangers geweest. Dirk Hoekstra is erin gegaan.
0: Willem, ik moet wel de piepers halen.
1: Ja,
0: ik moet wel de piepers halen.
1: Ja, zoiets, zoiets. In ieder geval, het wordt in ieder geval nog steeds 6-7 minuten te spelen officieel. En hoeveel blessuretijd, ik zou het niet weten. Maar dat is aan de scheidsrechter. Tot nu toe, ik kan eerlijk zeggen, hou zo sportief gezien alle ingooien. En ook de ballen die uit werden gehad. 7 minuten te gaan bij die stand van 1-0 voor Teylingen.

0: Ja, wat een schitterend nummer van twee iconen, kan je wel zeggen. Tina Turner en David Bowie Tonight. En ja, eerst maar even wat belangrijks op sportgebied. Teylingen heeft de 2-2, ja, nou, ik kan wel bijna zeggen, nou, over de streep getrokken. Want uit de berichtgeving te zien is het niet heel erg makkelijk geweest voor de ploeg uit de Rode Molen. Gelukkig hebben ze dat ene puntje weten te houden. Nou zit dat er eigenlijk nog aan te komen. Dan staat die andere ploeg uit van de Rode Molen. Die staat natuurlijk nog steeds met 1-0 voor. En het ligt eigenlijk aan het verslag van Willem Molenveld of dat ook zo kan blijven.
1: Dat heet druk op de ketel, Jaak. Wil je dat niet doen? Dat heet bijna chantage. Want ik kan niet... Dat heet bijna chantage. Maar inderdaad, ik kan er niks doen. Het is in ieder geval een wedstrijd waarbij je zegt... het is geen wereldwedstrijd. Absoluut niet. Er wordt de tijd, vind ik zelf, matig gevoetbald. En dan zeg ik het echt netjes. Veel balverlies. En de scheidsrechter, ja, hij kijkt weer op dat horloge. Want er is inderdaad nu ook weer een blessurebehandeling geweest. En de spelers van FC Schils. En er was ook net een gele kaart. En er wordt nu even overlegd tussen de grensrechter en de scheidsrechter. Ik weet niet wat er precies aan de hand is. Maar hij wijst naar een speler van dat hij te veel loopt te praten. Ik denk ook het inderdaad dat hij inderdaad naar die speler toe gaat van FC Schils. Hij loopt te praten en het is inderdaad duidelijk. De grensrechter, ik heb al gezegd, op zich niet onbelangrijk. Die zijn dus van dit geval ook van de KNVB. En ja, inderdaad, hij krijgt de gele kaart. Dat is Delano Costella Mario. Nou, dat is inderdaad omdat hij loopt te praten. En dat is, denk ik, door die grensrechter goed gesignaleerd. Dus even overleg. En dat is nu geweest. En de vrije trap is dan uiteindelijk weer genomen. En zo zitten we alweer in de richting de 89ste minuut. Dat betekent officieel nog 1 minuut. Maar ja, ik heb totaal geen inzicht hoe lang de scheider hierbij zal tellen. Want vooral de tweede helft heel veel op het hout geweest. Blessures, praten, dat soort dingen. Is het echt een onsportieve wedstrijd? Nee, dat kan ik absoluut niet zeggen. Zo is het niet. Maar het is gewoon scherp van de snede. En veel balverlies en slordigheden enzovoort. Ja, met in dit geval nu ook weer. Er wordt een overtreding gaan door Thomas Pitti. En Thomas Pitti krijgt daardoor ook in een gele kaart. En ik denk ook wel terecht. Want het was inderdaad een overtreding. Ik zie inderdaad de trainer van. Natuurlijk, dat is Jeffrey Freitas, een welbekende man. Die staat natuurlijk aanmoedigingen te geven. En dat betekent dus dat FC Schils in de laatste minuten alles op alles zal stellen om die 1-1 te proberen te maken. Nou, Luc de Kruis probeert de bal te onderscheppen. Dat lukt dus in dit geval niet. Dat betekent dus dat nu in dit geval via de speler van Teleden gaat hij over. En dat is in de rechterkant. Is dat Dirk Hoekstra geworden? Want Dirk Hoekstra is er dus ingekomen. Bal wordt weggewerkt, weer slordig in dit geval. En dan gaat de bal naar de rechterkant. En dat betekent dat inderdaad wel uit moet kijken. Spijkstra, die ook de gele kaart heeft gelopen voor eventueel duwen. Dan komt de bal. En dat voor 1 man voorbij, 2 man voorbij. En dan komt de bal voor. En dan wordt hij goed weggekopt. En dan is de bal maar weer wegwerken. En dan is het bij Spijkstra die in dat geval de bal net niet kan halen. En dan aan de rechterkant is het natuurlijk, ze voelen dat er wat te halen is en dan gaat de bal inderdaad achter. En zo gaan we dus naar de 90ste minuut.
0: En, weet je wat, en dan gaan we jou even 1 minuutje rust geven, Willem. Want anders, dan, ja, dan, je hebt nog wel wat minuten te gaan.

0: Dus we nemen even een kort berichtje mee en dan komen we gelijk weer bij je terug. Eerste voetballers, die, ja, dat is wel een dingetje geweest. Er waren berichten dat Ierland morgen zijn wedstrijd tegen Israël niet wilde spelen in het kader van de Nations League. En UEFA ging ze zich mee bemoeien wat voor straffen ze zouden moeten geven. En nou, één speler uiteindelijk die uit de selectie stapte, een bijeenkomst van de spelers, een hele vergadering is er al aan vooraf gegaan. We gaan naar Willem, hoor ik.
1: Het is gebeurd. Het wordt 2-0 door Marcel.
0: Kijk.
1: Dat is voetbal. Dat is eindelijk ademhalen. Is het een beetje tegen de verhouding in? Dat weet ik niet. Het was een schitterende voorzet inderdaad. En ja, het is dan van de Zwaag, Chris van de Zwaag. Hij maait een beetje over de bal heen. Maar de opkomende man, ja, die man Marcel, die hield zijn hoofd koel. En die schoot die bal gewoon heel laag in. En zo wordt het dus 2-0. Ja, dat is voetbal, hè. Dat is voetbal. De wedstrijd is hier om naar huis te schrijven. Maar het wordt 2-0. Dus je kan even rust nemen. En nu krijg je weer een conclave tussen de grensrechter en de scheidsrechter. Ik denk dat er weer gepraat wordt. Ja, ik denk dat die man, ja, die loopt natuurlijk te praten. En dat is de grensrechter heel attent. Dus hij gaat even weer naar die nummer 8 toe. Want die loopt in dit geval. Goed, met permissie van natuurlijk Pieter, Jorik en vrouw Sjaak maak ik de wedstrijd af. We gaan richting 5 uur, dat weet ik. Maar er is dus 2 minuten...
0: Wim, er is niks Willem, er is niks belangrijker dan een wedstrijd van te leiden. Ga maar door, hoor.
1: Hé, hey, Jaak, daar hou ik je aan, jongen. Hé, hey, daar hou ik je aan. wij spreken elkaar nog een keer, want er komt alweer eens een keer zo'n vrijwilligersavond bij de desbetreffende Marente, dat weet je. En dan hebben we vele jaren zo genoten. Dan gaan we dit jaar gewoon over doen. Maar goed, ik hou het in mijn achterhoofd. Je weet, ik heb soms een olifantgeheugen. En in dit geval heb ik geen geheugen nodig. Dankjewel. In ieder geval, we gaan naar de derde minuut van de blessuretijd. En het is dus 2-0 geworden. Ja, dat is natuurlijk lekker. Dat heb je gewoon hard nodig. Want je weet het, ja, in die eerste klas is het gewoon niet alleen maar voetbal. Het is ook inzet. Het is ook een kwestie van power. Het is ook een kwestie van probeer niet te veel te praten. En je weet het, de ploeg uit Den Haag. Ja, die hebben helemaal de naam. Ja, ik ben er ook een voorbeeld van, hè. Ik praat ook nog wel eens. Maar ja, die praten te veel in het veld. En de grensrechter, ik kan niet zeggen hoe belangrijk de grensrechters zijn, die in dit geval van de KNVB zijn. En ja, 2-0, het is een vrije trap die genomen gaat worden, komt voor het toe. En er wordt inderdaad gevlacht aan de andere kant voor buitenspel van de speler. En het is Thomas Pitti. Ja, als je dan ziet hoe die 2-0 tot stand komt, het is dan zijn voorzet. En die voorzet komt dan bij Chris van der Zwaag. Hij probeert te vallen de omhaal. Lukt niet helemaal, maar een goed opkomende, noem het maar. En dat is Marvin Versaal. Hij scoort dan gewoon die 2-0. Ja, en dan wordt het wel heel moeilijk voor in dit geval in de derde minuut van de blessuretijd om nog ietsje aan te doen. En dan is het opbouwen, rustig opbouwen. En natuurlijk ook weer leerzaam zo'n wedstrijd. Dat het niet alleen maar gaat om het voetballen. Het gaat ook om het inzetten. Het gaat om heel veel activiteiten in het veld. En ja, één dingetje is niet doen. Dat is te veel praten tegen de grensrechter. En daar is vandaag een duidelijk voorbeeld. Want er zijn 3 gele kaarten voor het praten uitgedeeld. Goed, de leden gaat weer in aanval. 1 man voorbij, 2 man voorbij. Maar ja, dan is het op een gegeven moment natuurlijk weer een, ja, een speler van FC Schreeuws die dan ingrijpt. En het was een actie van Abel Alraha. Hij, ja, overdrijft ze soms een klein beetje door te veel de bal naar voren te brengen. Ik zie de scheidsrechter op zo'n horloge kijken. 4 minuten van blessuretijd. Nou, dat dacht ik, dat is niet meer als normaal. En dan krijg je op een gegeven moment weer die ingooi. Die moet je al snel nemen, want we hebben al een paar keer gehad dat die ingooi niet op tijd wordt genomen. En dan krijg je die 5 of 8 seconden, zeg maar, die, ja, die dan telt. En dan zie je dus inderdaad de trainer en Henk de Zeel. Ik heb hem nog weinig genoemd, staat langs de kant. Natuurlijk heel natuurlijk enthousiast de desbetreffende spelers toch te instrueren. Goed, de bal gaat nu via de achterlijn. En ja, ik ga maar weer door, hè, want het is gewoon 5 minuten blessuretijd bijna. Ik verwacht ook niet anders. Ik had ook niet anders kunnen voorspellen met al die, en noem het maar, oponthouden. En is het echt vervelende wedstrijd? Nee, dat is het ook niet. Maar het is gewoon die blessures. Bal wordt genomen. Corner is genomen, anders gezegd. En de bal komt bij een speler van FC Zit. En die zoekt natuurlijk de vrijstaande man. En dat betekent dus dat de bal weer hoog voor de pot zal komen. Goed mee verdedigd van, in dit geval, Luc de Kruis. Luc de Kruis van DVV. Bal komt in dit geval naar voren. En dan is het gewoon een overtreding. Inderdaad, een overtreding die wordt gegeven door de scheidsrechter. Ja, die man moet ik zeker noemen. Ferhat Akkaya. Hij fluit meer dan voortreffelijk. Kan niet anders zeggen. Hij fluit heel voortreffelijk. En ook in overleg met zijn grensrechters, waar hij op geattendeerd wordt, dat er een aantal dingen gebeuren. En daar gaat hij heel goed mee om. En hij waarschuwt dan sommige spelers met een gele kaart. Dat is een directe waarschuwing, dat is een reprimande, zoals het heet. En dat betekent ook in dit geval een ingooi voor FC Skills. De 5 minuten van blessuretijd is dus om. Dus dat betekent, hoe belangrijk is die 2-0? Heel belangrijk. Want daardoor wordt het heel moeilijk voor de ploeg om nog iets te doen. Nou, een slechte bal en de bal wordt naar Spijsstra gespeeld. Daar is een kans, de bal wordt voorgegeven. Maar ja, die bal haalt het net niet. Met andere woorden, ja, Jorik, die man kijkt weer op dat beroemde horloge. En je weet, het is 3 oktober, daar kan je horloges volgende week en deze week op de kermis gaan winnen. Maar deze man is dan misschien nog niet geweest. Hij kijkt op zijn horloge wederom en dan zegt hij dadelijk, als het goed is, het is mooi geweest, ga maar een biertje pakken. Maar zover heeft hij nog niet gefloten. Met andere woorden, er komt nog een aanval van FC Schild. De bal komt voor en uitstekend geschiet. Ik kan u al zeggen, 10 man, Vistra, hij is vandaag meer dan voortreffelijk. Hij heeft allemaal goed gepakt. Nou, er ligt ruimte. Veel ruimte voor Luc de Kruis. Luc de Kruis speelt die bal iets te ver van hem uit. En dan is het inderdaad richting, ja, ik had het al gezegd, 6 minuten blessuretijd. En dat, dat is hem niet meer als reëel. En de scheidsrechter kijkt en kijkt.
0: Hé hey Wim, als ik nou weer een berichtje doe, scoort misschien nog wel 3-0.
1: Nou ja, probeer het, Sjaak. Want, ik zou zeggen, niet geschoten is altijd mis, hè. je weet hoe dat gaat. Heb je een berichtje? Mag altijd.
0: Nee hoor, weer een grapje.
1: Ja, goed. Ja, jij hebt toch het meeste heel veel berichtgevingen. Maar goed, in dit geval, je kan praten over Doejartje misschien. Ik weet het niet, daar ben je ook goed in. Dat is ook een berichtje.
0: Ja, nee, dat klopt. Als jij even rust wil, Wim, dan kan het, hè. Want,
1: Nee hoor. Ik lul gewoon door, joh. Het wordt om dat te gebruiken. Er komt weer een aanval en dan is het weer een voorzet. En dan is het weer, doe het maar, een bal voor de goal. En dan is er weer de bal weggewerkt. Nou, ik denk dat het nu al mooi geweest is. 6-7 minuten. Ik vind het lang zat. Maar goed, het is misschien niet helemaal onterecht. Gezien de vele onderbrekingen. En zo kan ik het netjes noemen. Gelukkig geen vervelende onderbrekingen. Gelukkig niet. En dan is het Spijsstra. Hij zoekt de vrijstaande man. En dan wordt de bal natuurlijk weer teruggespeeld richting de keeper. En dan zoekt men natuurlijk de vrijstaande man. En ik weet niet wat hij nu gaat doen. Hij gaat weer naar de grensrechter. En dan geeft hij de... Dat moet niet doen. Het is in ieder geval Henk de Schil. Die krijgt de gele kaart. Ik denk dat hij iets heeft gezegd. En de scheidsrechter is daar heel scherp op. In samenwerking met de grensrechter. Dat Henk de Schil, ik heb de man weinig genoemd. Ik heb hem net genoemd. En nu krijgt hij dus een gele kaart. Ik denk ook dat het een beetje de emoties meespelen. Om in dit geval, zeg maar, die 2-0. Maar ja, is niet meer direct nodig. Maar Henk de Schil krijgt als trainer, krijgt hij dus de gele kaart. Misschien door op- of aanmerkingen, dat weet ik bijna zeker. Goed, de bal is bij de keeper. En dat betekent in dit geval dat de keeper de bal weer ver naar voren schiet. En dan komt hij inderdaad bij Marvin Verzel, de man van die 2-0. En dan, inderdaad, dat moet je. 8 minuten is het nu. Dat is duidelijk. Maar goed, ik heb verzaakt een opmerking gehad. Er is niks belangrijks als de wedstrijd tot te leven. Dus dat houden we maar eventjes in mijn achterhoofd. Het zal nog menigmaal worden gezegd, Sjaak. Hou er maar rekening mee. Dat weet je met deze man. En dan komt de bal aan de rechterkant. Weer een kansje voor Marc Verzel. En dan komt de bal via de keeper. En dan gaat de keeper inderdaad verkeerd uitzitten. Dus Spijsstra neemt over. Luc de Kruis neemt over. En dan gaat de bal aan de rechterkant. En dan komt de bal voor. En dan is het uiteindelijk weer bij de leden de bal. Ja, je had gedacht, uiteindelijk gaat hij fluiten. Nee, ik zie de grensrechter ook een horloge kijken. Hij zou misschien een seintje kunnen geven aan de scheidsrechter. Man. Ja, ogen had toch op. Het moet die man vanavond naar een feestje. Daarom is hij zo vroeg begonnen. Maar ik denk dat het feestje nou al wat verlaat is. Want hij blijft gewoon nog netjes in. En dan komt er een vrije trap. Ik ga maar gewoon door. Een vrije trap voor desbetreffende geleden. En hij waarschuwt een speler van FC Skills van jongens, niet doen, niet praten, geen overtredingen maken. Maar goed, dat hebben ze in dit geval wel gedaan. Dat betekent dus een vrije trap voor de leden. De bal komt bij Luc de Kruis. Luc de Kruis wacht even rustig en zoekt de vrijstaande man. En dat is in dit geval weer Chris van der Zaag. Chris van der Zaag speelt de bal in het midden. Luc de Kruis kan die bal half pakken. En dan is het uiteindelijk dat de bal weer bij te leden komt. En ja, hebben we zijn bond meegemaakt. 9 minuten richting 9 minuten. En dan zegt hij, Willempi, ga jij maar je biertje halen. Je hebt misschien een droge keel. En dan kan ik zeggen, Jorik bedankt. Pieter bedankt. Ja, en Jacques, jij krijgt een dubbele beloning. En we hebben het later nog een keer over. Bedankt. In ieder geval 2-0. 3 punten blijven hier. En jongens, bedankt hè.
0: Willem, hartstikke gefeliciteerd met de overwinning. En dankjewel voor je verslag. En ja, dat is dan tevens het eind van Bollenstreek Sport. We hadden vandaag voor u best wel, eigenlijk niet zulke hele goede resultaten voor de Bollenstreek Clubs. Noordwijk verloor van Zwaluwen met 1-2. Dat hoorde u van Raman Admiraal. FC Lisse kwam niet verder als 1-1 tegen EVV Echt. Hoorde u van Jan Kees Vaas. De leden, die ging met 2-0 winnen bij FC Skills van Willem Molenveld. Zwift tegen Hillegom. Hillegom kwam niet verder dan een 2-0 nederlaag, hoorde u van Willem Erkamp. Vanavond wordt er nog gespeeld. RBC tegen VWSB, daar komt geen verslag van. Maar morgen is er wel Bollenstreek Sport. Want dan speelt SJC uit bij Jos Watergasmeer. Theo Meeuwenhoort is dan de verslaggever. Dus stem voor Alof op de radio. Wij gaan in ieder geval van het weekend genieten. We hebben het graag voor u gedaan. En wie zijn dan wij? Dat zijn Jorrit Tesseling en Pieter Rottenvanger en mijn persoontje Sjaak Verkade. Tot de volgende keer.

0: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 5 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en JA21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt ze. Daarom heeft ze de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de achtste plek was gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Gevonden!
9: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op hi-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
8: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? In Contro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer in Contro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor

0: het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulp Maatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulp Maatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 6 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. De ChristenUnie, Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in een supermarkt in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er een aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten los konden komen. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
8: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
9: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
10: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
4: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 7 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar

0: Amerikaanse militairen in Afghanistan. En regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met opmerking reageert ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof dat in Den Haag zit beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en ze werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was vooraf niet aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten naar beneden konden komen. Het weer, vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
2: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
3: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag, een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
2: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
4: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
9: Dit is Bo.
10: De omroep van de Bollenstreek.
9: Met muziek.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke...

0: unieke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 8 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Ze gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakke is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd meer voor hebben. Steeds meer stellen zijn 60 jaar getrouwd en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk ook het slachtoffer van een seriemoordenaar. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden. En zojuist wordt bekend dat bij de WK wielrennen in Canada Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen heeft gewonnen en dus het goud heeft gepakt. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Coor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
7: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
8: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
9: Mensenrelatie Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
13: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
14: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. schuldhulpmaatje.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 9 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het

0: tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Ja 21 en SGP zijn niet enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV Venlo waren niet meer welkom in Volendam. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politie-eenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. Het weer, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal de Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag, een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
6: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
7: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
8: Dit is Bo,
9: de omroep van de Bollestreek.
8: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
2: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel JA21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week uit haar huis werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer, droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
7: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
10: Oma had vroeger geen

0: Ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwden op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
1: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. benacci.com.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 11 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
10: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
11: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks

0: Met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek

0: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 12 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf heeft gegooid. Daardoor ontstond een explosie met vliegend vuur wat leidde tot paniek. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens de getuigen zijn er 2 mensen zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Gilserijen 5 verdachten aangehouden. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter worden beschermd. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Zij kon de huur niet meer betalen en is symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Het Spaanse voetbalelftal heeft zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. In totaal werden er de afgelopen dag 10 wedstrijden gespeeld. De grootste overwinning was voor Finland. Dat won met 7-0 van San Marino. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
5: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
9: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People.

0: Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
4: De omroep van de Bollenstreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
6: An hour dance, trance and house music. Trance Live.
7: Exciting and entertaining.
8: Get on up.
7: Here's the DJ who's gonna mix up the best selection of quality hit music.
9: Ladies and gentlemen,
10: brothers and sisters.
7: The party starts here.
11: Sunday morning, 12 o'clock. Dance, trance, house music.
12: Four,

0: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 1 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond voor 3 dagen dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wilde Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Het werk zou ook de hele zondag duren, maar het nieuwe asfalt is nu al klaar. Er kunnen dus weer personenauto's over de brug. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
5: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
7: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
10: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie.